0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo, waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Dit jaar verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt-het-vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Is Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Ketels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Ketels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Ketels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: viert Radio M Utrecht 81 jaar vrijheid.
1: Met de Vrije 81.
0: Je bent vrij, besef wat je kunt doen. Een bijzondere lijst met de mooiste muziek.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ik ga even schuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

muziek uit 1983 smaakt zo verschrikkelijk lekker, vind ik. Deze van de Culture Club en Boy George natuurlijk al zanger. Carmen Chameleon. 6:08 en een hele goede morgen. Ja, dat was hem weer het weekend, hè. Veel te snel voorbij gegaan. Tenminste, dat zijn mijn woorden, maar misschien jouw woorden ook wel. Fijn dat je er bent op dit vroege tijdstip. Goed dat je er bent ook. Utrecht is wakker met nieuws, weer, verkeer, fijne muziek. Heel veel onderwerpen vanmorgen. Robert-Jan komt straks in de studio even vertellen waar hij vandaag verslag van gaat doen. En vooral ook waar. Verder hebben we het over de terugblik op het weekend met betrekking tot de sport. FC Utrecht mocht voetballen tegen NAC Breda. Het waren nog 3 wedstrijden te gaan, nu nog 2 in de Eredivisie. Ja, competitie, de Eredivisie loopt op zijn eind. Hoe is het verlopen? Je hoort er meer over in Utrecht is wakker. En misschien weet je het al als je de stream hebt beluisterd van ons, de live verslaggeving die we hebben gedaan. Verder, vandaag wordt in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht, het is vanmiddag om precies te zijn, de Bedbieb gelanceerd. Op initiatief van het ziekenhuis en de Bibliotheek Utrecht kunnen zieke kinderen vanaf vanmiddag gebruik maken van de rijdende bibliotheek. Daar praten we onder andere ook over door. In deze Utrecht is wakker.

Bluff solo is goed. Bluff samen met een Nederlands artiest is ook supergoed. En Hanna Mee met diverse artiesten is ook goed. En dat was de combinatie ook. Ik ben niet meer bang van Hanna Mee en Bluff. 6:15 geworden. Niet schrikken. Ja, het is 4 mei vandaag. En waar denk je dan vanavond aan tijdens de dodenherdenking? Om 8:00, 2 minuten stilte? Heb je misschien een bepaald persoon in gedachten tijdens die herdenking vanavond? We zijn benieuwd daarnaar. Laat het ons weten. Dat kan via de RTV Utrecht-app. En vanzelfsprekend op Facebook, waar ik onder andere al een reactie zie van Peter Balvers. Goedemorgen, Peter. Hij zegt aan alle gesneuvelden, denk ik, die voor onze vrijheid gevochten hebben en zijn gestorven. Zodat we nu in vrijheid kunnen leven. Mooi gegeven. En ja, zo denk ik er eigenlijk ook over, moet ik je zeggen. En we hoeven natuurlijk qua reacties niet op één lijn te zitten, maar dit is wel een feit natuurlijk, ja. En Peter schrijft daarbij, denk ik, tevens aan het grote gevaar wat ons bedreigt op internationaal en landelijk niveau. Namelijk de islamisering. En dat is voor de toekomst het grootste gevaar en maakt mij onrustig. Aldus Peter Balvers. Er kunnen nog heel wat reacties bij en wij zijn er benieuwd naar jouw reactie. Waar denk je aan vanavond tijdens 2 minuten stilte? De dodenherdenking. En natuurlijk is Radio M Utrecht en RTV Utrecht in het algemeen erbij vanavond. Met de vele herdenkingen die er zijn in de diverse grote steden, maar ook in de dorpen. En ook bijvoorbeeld op de Gerbenberg, Rhenen. Kortom, je reactie is welkom over dodenherdenking. Laat het maar weten in de RTV Utrecht app. Of via Facebook van Radio M Utrecht. Zometeen maar eens kijken wat er in de kranten van vandaag staat op deze 4e mei. Waar openen ze mee? Wat brengen ze op de voorpagina? Ik ga het je zo vertellen na Madonna en Borderline. Maar ik begin met Pilot. Dit is Magic. Oh.

0: Madonna.
1: Aan haar beginjaren, dat ze nog heel erg klein en timide op het podium stond. Nou, dat was wel anders natuurlijk, want Madonna was meteen al een grote ster. In elk geval in haar gedachten. Maar wel vonden die muziek meteen al leuk. Dit borderline herinnerde ons daaraan. Over herinneren gesproken, het is inmiddels 6 minuten voor 6:30 geworden. Ik vertelde net al, ik ga even kijken naar de voorkanten van de kranten. En ik heb ze ook al even doorgebladerd, bewust natuurlijk. Want ik open de kranten en dan denk ik, waar gaat het dan over? Het zijn veelal verwijzingen, zoals gelukkig ook veel pagina's. Nummer 1 vandaag openen met 4 mei, de dodenherdenking. Een laatste levensteken uit de trein, daarmee opent NRC vanmorgen. Het zijn veel gedeporteerden die gooiden ten tijde van de oorlog, toen ze gedeporteerd werden naar Auschwitz bijvoorbeeld, uit de trein briefjes en briefkaarten. Ze waren dus op weg naar de vernietigingskampen. De krant schrijft, nooit is meer iets van hen vernomen. Groot artikel, je ziet ook de brieven en de briefkaarten. En wat gebeurde daarmee? Nou, ze werden dus uit de treinen gegooid, uit de goederenwagons vaak ook. Maar ze werden toch opgepakt door Nederlanders die dan toch deze briefkaarten bijvoorbeeld, die vaak geadresseerd waren en met een postzegel daarvan voorzien, werden dan alsnog opgestuurd naar familieleden. Maar zoals gesteld, nooit meer werd van deze mensen, deze Nederlandse, veel Joden, niets meer vernomen, omdat ze werden uitgemoord in de vernietigingskampen, zoals Auschwitz. Trouw opent met ander nieuws, maar ook weer een beetje met 4 mei. Want de 25.000ste trouw is intussen een feit. Met de felicitaties natuurlijk ook van ons, RTV Utrecht. Het is een bijzonder toeval, zo schrijft de krant zelf op de voorpagina, dat de 25.000ste editie van Trouw verschijnt op 4 mei. De dag van de dodenherdenking. Een dag om stil te staan bij de gruwelen van oorlog en het geschenk en de broosheid van vrede. In deze tijden nog even actueel. De 25.000ste uitgave van Trouw is aanleiding geweest om te reflecteren, onder meer op de houding van Trouw ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Als je dan doorbladert naar bijvoorbeeld pagina 2 en 3... dan zie je daar een interview, zoals gemaakt met Wim en Co. de Smalen. Dat zijn trouwlezers van het eerste uur. Zij brachten als kleine jongens de illegale krant rond in Amsterdam-Noord. Dus tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mooie verhalen, of verhalen die je zeker tot je zou moeten nemen, samen te lezen in de krant vandaag, die de 25.000ste editie heeft laten verschijnen. De Volkskrant heeft het over het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Dat schrapt het rampscenario. Opwarming hooguit 3,5 graden in het jaar 2100. Het oude rampscenario ging uit van een wereld die nauwelijks zou verduurzamen. Maar dat doen we dus wel. Het klimaatpanel van de VN neemt dus afstand van zijn somberste toekomstprognose. 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Ik zei het, en dat is wel een beslissing die nu gemaakt is, met mogelijk verstrekkende gevolgen. Zo verwijzen alle klimaatrechtszaken namelijk naar dit rampscenario. En dat wordt ons min of meer een beetje teniet gedaan. Dan de oorlog in de Golfregio, dat heeft natuurlijk weer gevolgen voor de olieprijs, de dieselprijs, benzine. Ik keek vanmorgen op de pomp, €2,36. Dat was een tankstation waar ik in Utrecht voorbij kwam. De prijs ligt misschien wel wat hoger en sowieso wel de adviesprijs. Ja, wat is adviesprijs? Dieselrijders weer de klos, zo schrijft de Telegraaf op pagina 1. De toch al dure diesel aan de pomp wordt zonder ingrijpen van het kabinet vanaf januari komend jaar ruim een dubbeltje duurder per liter. Zo blijkt uit stukken van ons Nederlandse kabinet. Daarover schrijft de Telegraaf uitgebreid. Verder gaat het ook over de vernielingen in IJsselstein die onacceptabel zijn, zegt minister Bart van den Brink. Je zult ook daar veel meer over horen. Net als gisteren bij ons op RTV Utrecht was er heel veel over te vinden. Over IJsselstein, over de, ja, precies wat daar allemaal plaatsvond. Straks meer erover nog in het regionieuws trouwens. En nog even naar AD, voorpagina. Unieke fonds van verzetsmateriaal wordt geschreven door de krant. Het is een doos met uniek materiaal van het Nederlands verzet. Dat is 81 jaar nu, na het einde van de Tweede Wereldoorlog, opgedoken in het de KB in Den Haag. Experts zijn gefascineerd door de historische vondst. Ja, wil je weten wat dat inhoudt? Dan zul je de krant moeten lezen. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met muziek van Chris Rea. Full. Dying flames. If you think it's over.

0: Zondertje. Vind ik het zelf wel. Chris Ria. Het bracht de tijd op 6:01. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Met even een kort weerberichtje van Greta Spannenburg. En dan laten we het niet bij. Zo meteen over, nou, laten we zeggen, binnen 20 minuten weet je veel meer over het weer van vandaag en de komende dagen. Maar even in het kort, want we spreken haar straks om 6:50 voor alle duidelijkheid. Vanochtend is het droog en kalm, met vrij veel bewolking en plaatselijk eerst ook nog wat mist. Dat ervaar ik ook, ervoor moet ik dan zeggen, ik ook vanmorgen. Hoe het nu is, weet ik niet. Maar het kan voorkomen dat het mistig is op diverse plekken in Midden-Nederland. Dan door naar de middag. Er ontstaan dan enkele stevige regen- en onweersbuien. Het wordt zo'n 19 graden Celsius. En daar zul je het even mee moeten doen dus. Tot zometeen met Greta Spannenburg erbij over het weer vandaag en de komende dagen. Verkeersinformatie van de ANWB, het rijdt nu goed door. Ik zie wel wat drukte op de A1, Stroe-Hoevelaken. Dat ontaart zich mogelijk in file. Dat geldt ook voor de A27, maar zekerheid is er in dit geval niet. Het rijdt op dit moment redelijk goed door of helemaal goed door. Op de A1 en de A27, ook andere wegen in Midden-Nederland, pannen probleem. Wel een mededeling van Nederlandse spoorwegen ten aanzien van het treinverkeer. Tussen Zoetermeer en Gouda rijden geen treinen door een seinstoring. En dan denk je, ja, wat heb ik eraan? Nou, ook als je vanuit Utrecht naar Den Haag wilt, dan kun je niet met de trein reizen. NS heeft intussen wel verzorgd dat er stopbussen zijn. Die rijden tussen Zoetermeer en Zoetermeer-Oost en Zoetermeer en Gouda. Maar vanuit Utrecht kun je dus niet de trein pakken in de richting van Den Haag. En dat vooral die mensen die wel in het Haagse moeten zijn. Tot 6:45 in elk geval gaat deze storing die er is duren.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Utrecht is wakker met Rob de Nijs en Banger Hart. 7 minuten over 6:30 inmiddels geworden. Dat is weer even wennen na zoveel dagen. Robert-Jan Boy, dat je in een studio zit, denk ik.
1: Nou ja, het is zo. Het waren maar 2 dagjes, Wop.
0: Dus en het weekend, en je was donderdag en vrijdag, was je ook eindelijk een beetje compensatie. Was je ook vrij van hier?
1: Ja, was ik ook vrij.
0: Dus dan vandaar dat ik zeg, het zal wel even wennen zijn, maar dat is niet zo.
1: Nee, want als je hier binnen loopt, dan is het, een paar dagjes, waar praten we eigenlijk over?
0: Onlangs was ik nog een week weg met een beetje vakantie in eigen land. En ik kom hier binnen en het was alsof ik niet weg geweest was. Niet dat ik geen goede week had, maar inderdaad. Nee. Het is gesneden koek natuurlijk.
1: Nee, dus je laat het ook niet los, hè?
0: Je blijft erbij bezig. Maar dat is ook het journalistieke dat in je hoofd zit ook natuurlijk. En de studio uiteraard ook. Zeg, het weekend achter je. Je hebt ook nog een fiets zaterdag, vertelde je me even gehaald.
1: Ik heb van alles gedaan. Ja, dat is te veel om op te noemen in ieder geval. Maar een fietstocht met vrienden in het oosten van het land. Mm-hmm. Was een van de dingen die in het oog springt.
0: Je had ook op de pedalen kunnen staan in Lexmond natuurlijk. De wielerronde.
1: Ja, ik was toen zelf inderdaad aan het fietsen. Maar die wielerronde was ook weer een spektakel. Inderdaad, de wielerronde van Lexmond natuurlijk. Met het rondje rond de kerk.
0: Ja.
1: Met toprenners die vol ambitie zitten. En daarna nog de Danny races met onder meer Michael Bogert, Erik Breukink.
0: Dat is altijd een spektakel. Voor degenen die dat niet qua naam weten, maar de beelden wel herkennen. Dat is natuurlijk geweldig. Hè? Met zo'n motor ervoor, toch?
1: Ja, met zo'n, zo'n motor ervoor. Ja, ik ben er dus niet geweest. Maar ze stonden wel op de startlijst. Michael Bogert, Erik Breukink en nog meer prominente.
0: Namen.
1: En dat is altijd mooi om te zien inderdaad. Vroeger gebeurde het heel veel. En zo wielerronde van Lexmond ook bijzonder dat die gehouden wordt.
0: Ja, fijn.
1: Omdat er steeds minder wedstrijden zijn eigenlijk echt op de weg. Hè? Vanwege regels, beveiliging, noem de hele rattenplan maar op.
0: Heel Lexmond is uitgelopen nu weer voor dit spektakel.
1: En omstreken natuurlijk ook.
0: Ja, zeker. Dat moet
1: en binnenkort hebben we weer Veenendaal natuurlijk.
0: Ja, dat gaat is ook voor mij de 22e mei. Want dat is een vrijdag, hè? Het Pinkse weekend dan.
1: Het zou heel goed kunnen, ja.
0: Nou goed, het fietsen even daar gelaten. Tenzij je nu vandaag weer gaat fietsen. Maar dat denk ik niet eigenlijk.
1: Nou, nu met de auto. Ja. Het onderwerp van vandaag, daar ga je het over hebben.
0: Precies.
1: Dat wil je horen. Dat is, ik ga zo meteen naar de wijk Zuilen. Mm-hmm. Daar staat een monument in verband met de februaristaking. 1941, 25 februari. We weten het, in Amsterdam. Standbeeld. Ja. De dokwerker.
0: De dokwerker.
1: Eigenlijk een massale daad van verzet van arbeiders, ambtenaren, noem alles maar op, tegen de bezetter, tegen de Duitsers.
0: Ja.
1: Die steeds meer lieten gelden eigenlijk in die dagen. Eerst de razzia vond toen ook plaats. Geweld, et cetera, et cetera.
0: Mm-hmm.
1: De Joodse bevolkingsgroep die dus volkomen in de mangel werd genomen. Dat werd steeds meer duidelijk.
0: Mm-hmm.
1: Voor Joden verboden, dat soort bordjes allemaal. Ja. Nou, men kwam in opstand en dus vroeg ook over naar andere plaatsen.
0: Zoals Utrecht.
1: Utrecht, een dag later, 26 februari. En hier hebben ze ook in een lange stoet gelopen van A naar B. Nou, Wim van Scharenburg, ex-directeur van Museum
0: van Zuilen. Ja.
1: En diverse boeken geschreven over...
0: Hij is al niet meegelopen erbij. Is nog niet
1: want hij is van 1948. Dus,
0: dat kan niet.
1: Maar zijn vader wel. En die liep voorop. Toevallig of niet toevallig, dat gaan we allemaal vragen uit.
0: Hij heeft meegedaan aan die staking.
1: Hij heeft meegedaan aan die staking, want hij werkte in de Demka-fabriek, zo'n staalfabriek.
0: Oh ja.
1: Een belangrijke staalfabriek in Utrecht. Werkspoor staat er ook in de buurt.
0: Ja.
1: En Wim van Scharenburg die gaat vanavond op het Domplein, in het kader van 4 mei, de dodendenking, samen met burgemeester Dijsma een krans leggen. Namens het voormalig verzet. In Utrecht.
0: Ja.
1: Dus dat is de aanleiding dat we met Wim van Scharenburg gaan praten. Dus we gaan dat verhaal horen.
0: Ja, dat is mooi en goed ook dat het weer verteld wordt. Weer doorverteld wordt. En misschien komen er wat meer details uit. Ook omdat zijn vader natuurlijk mee heeft gedaan.
1: Zijn vader, en hij heeft natuurlijk alles later van zijn moeder gehoord. Heb ik begrepen.
0: Ja.
1: Goed, dat zal hij allemaal zelf uit de doeken doen. Maar je noemt het al juist in deze tijd. Is juist zo'n dodendenking. En denken wat er gebeurd is, dat wat er in deze tijd mee moeten. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Je ziet, kijk wat er in IJsselstein is gebeurd.
0: Ja.
1: Die gewelddadige acties bij het gemeentehuis.
0: Gisteren.
1: Waar natuurlijk het nodig over gezegd is, ook weer door burgemeester Dijsma. Die zegt van er komt steeds meer geweld bij kijken. En de democratie wordt eigenlijk aangevallen. Daar komt het eigenlijk op neer natuurlijk, als je het kort samenvat.
0: Ja, wij staan er zeker bij stil, bij dit.
1: Ja, en bevolkingsgroepen die er nou komen, die als tweederangs worden behandeld. En ik denk dat dat een belangrijke les is van jongens. iedereen hoort erbij. En dat, ik denk dat het een les is. Maar goed, iedereen heeft zijn eigen manier om dat te herdenken.
0: Zeker, ja.
1: En we willen van Scharenburg ook, en dat gaan we zo meteen vragen.
0: Ja, we willen dat ook weten van iedereen, hoe je denkt over 4 mei. Dat we zeggen wat je denkt en ja, wat je erbij zou willen halen, of aan wie je denkt. En inderdaad, de geschiedenis.
1: Ja, dat is het belangrijk. Ja. Verschrikkelijk wat er gebeurd is, et cetera, maar wat doen we er nu mee?
0: Ja, dat is belangrijk. Nou, dat willen we ook graag weten van jou. Als je nu luistert en je hebt de tijd, dan kun je even kijken op Facebook wat anderen ook al hebben geschreven. Of je stuurt een berichtje via de RTV Utrecht app hierover. Robert-Jan, op naar Wim van Scharenburg, ex-directeur van Museum van Zuiden in Utrecht, om te praten over de Tweede Wereldoorlog. En met name over die staking in 1941.
1: Februari zijn. Tot zo.

0: Jouwer, Dasha en Austin. In Texas, de Verenigde Staten van Amerika. Nou ja. Oké, we zijn terug in Midden-Nederland. Als we het hebben over de Eredivisie, het Eredivisie voetbal. Dat loopt wel op zijn eind. Zo meteen hoor je trouwens Gita Spallenburg in het weer voor Midden-Nederland. Dan eventjes naar die terugblik van FC Utrecht. We zijn begonnen aan de finale maand. Collega Rick van Malen, die was erbij. Dat wil zeggen, de verslaggevers waren erbij. Rick in de studio, hij zag ook en hoorde hoe FC Utrecht voetbalde tegen NAC Breda. Rick.
1: Ook voor FC Utrecht is iedere wedstrijd nu een finale. Elk puntje is belangrijk in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal. Met nog 3 wedstrijden te gaan, won FC Utrecht thuis van NAC Breda. Maar het was een uitermate zware bevalling.
2: Tel Karouani aan de bal aan de linkerkant. Kan hij met de voorzet komen? Draait die bal voor het doel? Jelica zit mis. Bij Utrecht stond er niemand klaar om hem af te maken.
3: Dan komt de voorzet en dan is het Soa die bal compleet mist.
4: Alleen aan dekken voor FC Utrecht. Want je wilt tegen de 10 van NAC niet op slag van rust tegen de 0-1 aanlopen. Utrecht moet winnen.
2: 17 minuten nog.
3: Ja!
4: Buitenspel.
2: Buitenspel.
4: Check, doelpunt, buitenspel.
2: De VAR zegt doelpunt. FC Utrecht komt op 1-0. Dankzij Dani de Wit.
4: Adrian Blake, 2-0. Wedstrijd in het slot. Eindelijk.
1: FC Utrecht wint met 2-0. Maar het moest van ver komen tegen de 10 van NAC Breda. En dat de bal er uiteindelijk inging, was aan Dani de Wit te danken. Het leverde de sympathieke middenvelder wel een blauw oog op. Het

0: Ja, ik kwam niet per se op mijn hoofd. En misschien wilde ik mezelf juist wel daarmee beschermen. Maar ik wist gewoon, hij moet erin, op wat voor manier dan ook. Het was een goede bal van Jesper en ja, dan is het lekker dat hij er zo in gaat.
1: Twijfelde jij?
0: Nee, ik wist dat het op het randje was, maar dat zie je ook. En dan is het nu lekker. Ik heb ook wel eens een paar keer gehad dat hij net niet goed valt. Maar dan weet je dat je goed staat en dat is wel heerlijk.
1: Ja, want het was even lang wachten en dan neemt de hoop alleen maar toe bij jou.
0: Ja, tuurlijk. Ik was ook wel even met mijn oog bezig. Maar tuurlijk, ja, dan hoop je als je dat bordje verschijnen met de VAR checkt, dan hoop je dat hij telt. En gelukkig telt hij.
2: In eerste instantie werd het doelpunt dus afgekeurd wegens buitenspel. Maar de VAR was FC Utrecht goed gezind. Soms zit het tegen, maar soms zit het ook mee, weet trainer Ron Jans.
3: Op de bank zeiden ze van, het is geen buitenspel. En toen van, ja, misschien is het toch weer buitenspel. En dan moet je wachten. 88ste minuut. We hadden daar een keer het geluk aan onze zijde. En het was terecht. Het was geen mooie goal. En dat past misschien wel bij deze wedstrijd.
2: FC Utrecht staat nog steeds 8e in de Eredivisie. Je moet bij de eerste 9 staan om play-offs te spelen voor Europees voetbal. Het staat heel dicht bij elkaar. Dus FC Utrecht kan nog niet verslappen. En het moet nog tegen Ajax en Fortuna Sittard.
4: Oké, en dan doen we natuurlijk weer live verslag van Rick via de stream van RTV Utrecht via de website en onze RTV Utrecht app. En dan het weer voor Midden-Nederland met Grita Spallenburg. Goedemorgen, Grita.
5: Goedemorgen, hele goedemorgen.
4: Mag ik nog even terug met jou naar het weekend? Hoe
5: zeker.
4: Het was? Ja, ja. Want we hadden zaterdag toch best een aardige zaterdag. We hadden het vrijdagochtend nog over dat het eigenlijk, het zou niet heel een verregende zaterdag gaan worden. Dat is het ook niet geweest, hè?
5: Nee, want in de ochtend werd al duidelijk van dat die buien niet voor de middag zouden zijn. Want het leek een beetje eerst op vrijdag dat het vanaf 3 uur 's middags zou zijn. Maar dat pas een avondvaal zou zijn. Ja. Uiteindelijk werd het voor ons een late avond. Verhaal, met in de nacht ook wat onweer. Dus ja, die dag zelf, die was eigenlijk best heel fraai en warm, hè?
4: Zeker. Ja, de temperatuur hoog, dat vond ik trouwens van gisteren ook.
5: Ja. Ja, die temperaturen die zijn...
4: alsof je twijfelt, maar ik vond het gisteren best wel warm. Op een gegeven moment keek ik, het was wel 18 graden. Ik weet niet hoe laat het was, maar ik dacht van gisteravond ook. Ik vond het allemaal wel prima. Los van het feit dat we wel wat regen hebben gehad. Goed voor de natuur.
5: Ja, die luchtvochtigheid zorgt ook voor dat het warm aandoet. Hè. Het is een hele andere luchtsoort waar we in terecht zijn gekomen. Nou, zaterdag was het uiteindelijk 23. Gisteren was het uiteindelijk 18. En inderdaad, op een gegeven moment ging het regenen gisteren. Nou, dat voelde je ook al een beetje in de lucht hangen. En er is in Midden-Nederland in totaal op veel plekken zo'n 10 tot 30 millimeter gevallen dit weekend. Dat hadden we nodig. En Kamerik had bijvoorbeeld ook al meer dan 30 millimeter in totaal. Dus ja, er is gewoon een fijne plens regenwater naar beneden gekomen.
4: Ik denk dat de grond best wel hard was, maar die ook hard aan toe was om wat vocht te kunnen gebruiken, inderdaad.
5: Dat denk ik ook. Ja, zeker. Ja.
4: Nou, het weekende achter ons gelaten. We gaan een nieuwe week beginnen. Het is vandaag 4 mei, maandag. Je hebt al wat losgelaten. Middels het weerberichtje dat ik even om 6:30 heb voorgedragen. Het is nu nog even droog. Maar het gaat veranderen.
5: Ja, dat gaat veranderen. Het is nevelig, het is nog steeds vochtig. Het is een graadje of 11, 12 nu op de meeste plekken. Mm-hmm. Het richtpunt is 19 graden, dus ook vandaag gewoon echt wel een milde dag. Maar de lucht is vochtig, de lucht is ook behoorlijk onstabiel. Dat betekent dat de ochtend droog is, met lokaal nog even een paar mistbanken. Vrij veel bewolking, af en toe een beetje zon, maar weinig zon. En in de loop van de middag, dan ontstaan er denk ik toch een paar buien. Misschien ook met onweer. En wat dat betreft is vandaag de laatste dag eigenlijk van deze week althans, met die nog fraaie temperaturen. De komende dagen lijken we echt een behoorlijke val naar beneden te maken.
4: Oh, want ik denk gelijk aan bevrijdingsdag morgen met al die festivals die worden gehouden in heel Nederland en ook bij ons in Midden-Nederland natuurlijk. Dan denk ik, dat kan wel eens een vochtige boel gaan worden, begrijp ik.
5: Ja. Want je ziet ook dat de paar buien van vanmiddag vanavond doorgaan en vannacht lijkt het meer te gaan om regen die vanuit het zuidoosten binnen schuift. Mm-hmm. En dat ligt morgenochtend dan nog boven ons, die regen, dat wordt regen van regen naar motregen. Dus het is een front wat een beetje inzakt. En ik denk dat het morgen vanaf de late ochtend en morgenmiddag zo goed als droog is. Een beetje riskant, want boven Brabant en Limburg ligt de neerslag waarschijnlijk nog wel. En het is nog maar een graad of 14 waarschijnlijk morgen. Dus dat scheelt. En je ziet eigenlijk dat ook woensdag dat front wat morgenochtend die regen brengt, nog een beetje bij ons blijft hangen, boven ons, net naast ons. Ja. In ieder geval is het een beetje schampend gebeuren en het zou nog ook wat regen kunnen brengen op de woensdag en bescheiden temperaturen.
4: We moeten het er maar mee doen.
5: De atmosfeer heeft er toch voor gekozen om onze droogte een beetje te compenseren.
4: En dat is ook wel heel goed, denk ik dan. Dankjewel, Grita, voor nu. Oh, een klein uurtje wit hier voor 8. Komt dat uit?
5: Gezellig.
4: Oké. Tot zometeen dan weer. Dankjewel voor nu. Grita Spallenburg, elke uur bij ons in Utrecht is wakker met het weer voor Midden-Nederland.

is 5 voor 7, één lange file naar aanleiding van een ongeluk. Ontstaan op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en de Meren. 20 minuten extra reistijd. De rechterrijstrook is dicht.

0: natuurlijk is het ook echt wel feel-good muziek uit de jaren 80. De groep Shalamar en I Can Make You Feel Good. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Het volgende uur, Utrecht is Wakker, zetten we in de stijgers. Natuurlijk nu met het regionale nieuws. Gelezen vanmorgen de hele ochtend door Eva de Boer.
1: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
2: Dit was een uittip.
3: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
4: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
5: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
3: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
6: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dat was het nieuws uit binnen- en buitenland. Dat brengt ons meteen bij Eva de Boer. Ik noem haar naam al even voor 7 uur. Doe ik heel graag. Eva, goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen.
0: Voor het nieuws uit de regio. En daar zitten we natuurlijk zeker op te wachten. Het nieuws uit Midden-Nederland.
9: Ja, plaatselijk kan er dichte mist zijn in de provincie Utrecht. En daarom is er tot 8 uur vanmorgen code geel afgegeven door het KNMI. Het verkeer kan last hebben van die mist, omdat het zicht op sommige plekken minder dan 150 meter is. En door een seinstoring rijden er deze ochtend tot 8:15 ongeveer geen treinen tussen Utrecht en Den Haag. Bart van der Brink, minister van Asiel en Migratie, vindt de rellen in IJsselstein afgelopen weekend onacceptabel. Die rellen waren in de nacht van zaterdag op zondag. Tientallen mensen verzamelden zich bij het stadhuis en gooiden met stenen door ruiten en belaagden agenten met vuurwerk. En busvervoerder Transdev start vandaag met een nieuwe dienstregeling. Reizigers moeten er rekening mee houden dat er zo'n 10% minder bussen gaan rijden in het midden van de provincie, inclusief Utrecht stad. Transdev neemt die maatregel na de vele uitval van bussen en vertragingen de afgelopen maanden. Meer regionieuws straks om 19:30.
0: Oké, tot zo, dankjewel. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Dat begint op de A12 voor Midden-Nederland, of eigenlijk deze kant opkomend, vanuit Den Haag naar Utrecht. De vertraging ligt eigenlijk op dit moment tussen Reewijk en De Meren. Dat heeft te maken met een ongeluk dat er eerder vanmorgen plaatsvond. De rechterreis ook is dicht. Je vertragingstijd is ongeveer een 30 minuten. En op de A27 de tweede en laatste melding voor dit moment. Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Houten. 10 minuten extra reistijd.
4: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
5: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
3: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR. It hurt.
4: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
5: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
3: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten. Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
6: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
1: Dit is een uittip.
2: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
1: Dit was een uittip.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, en wat goed dat je bij ons bent. Robert Jan Boy, hij is er ook bij in Utrecht is wakker. Sterker nog, op deze 4 mei gaan we het natuurlijk hebben over nationale dodenherdenking, maar ook de dodenherdenking in Utrecht en de kranslegging die vanavond in Utrecht plaatsvindt. Robert Jan, goedemorgen.
10: Ja, goedemorgen Bob. Ja, onder meer Wim van Scharenburg, oud-directeur van Museum van Zuilen, gaat een krans leggen samen met burgemeester meester Dijkstra op het Domplein vanavond, namens voormalig verzet. We gaan het zo meteen hebben over de februari-staking. Was natuurlijk 35 februari 41 in Amsterdam, maar een dag later ook in Utrecht. Verzet tegen de bezetter. We gaan naar 2 monumenten toe, als het goed is, op de bij Werkspoor.
0: Werkspoor in Utrecht. Oké, tot zo meteen dan. Horen we in ieder geval na 19:30 hierover uitgebreid in Utrecht is wakker. Tot zo, Robert-Jan. Dit is Genesee en een Run Too Fast and Fly Too High. 7:07. Utrecht is wakker met nieuws, weer, verkeer. En je hoort het al. Fijne muziek en een hele goede morgen.

Nou, wat zeg ik, heel wat mooie, rustige nummers op haar eigen naam gezet. En dat vonden we prachtig in de jaren 70. En toen kwam er ineens een Run Too Fast and Fly Too High met wat meer tempo. En dat vonden we ook geweldig om weer te horen. Sowieso om weer te horen hier in Utrecht in Wakker bij Radio M Utrecht. Heb je wel eens gehoord van de bedbieb? Misschien ook nog niet, want het wordt vandaag pas gelanceerd in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. De bedbieb. Wat dat is, dat hoor je zo.

0: Godfather and Friend van de vader. En dat was dus ook een vriend van Alain Clark. Zo'n mooi nummer is dit, zeg. 7:15, je luistert naar Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. In het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht wordt vanmiddag de Bed-Bieb gelanceerd. Op initiatief van het ziekenhuis en de bibliotheek Utrecht kunnen zieke kinderen gebruik maken van deze rijdende bibliotheek. Ze kunnen zelf lezen of voorgelezen worden dankzij die boekenkar. Daarover ga ik doorpraten met Deirdre Carrasso, directeur-bestuurder van de bibliotheek Utrecht. Deirdre, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Zeg, dat lijkt mij een mooie oplossing, omdat deze, denk ik, over jonge patiënten het ziekenhuis niet uit kunnen. Is dat ook de achterliggende gedachte van deze Bed-Bieb?
1: Ja, zeker. De Bibliotheek Utrecht is altijd graag dichtbij. En voor volwassenen die niet naar ons toe kunnen komen, hebben we iets. Namelijk de bibliotheek aan huis. Dan komen vrijwilligers boeken naar jou aan huis brengen als je niet mobiel bent of je bijvoorbeeld long-covid. Maar voor de kinderen in het ziekenhuis hadden we nog niks.
0: En jullie merkten ongetwijfeld dat er wel veel behoefte was aan lezen of voorgelezen worden door deze kinderen?
1: Ja, zeker. Kinderen, nou, het is natuurlijk al heel vervelend dat ze in het ziekenhuis zijn. Soms moeten ze ook langer blijven dan gepland of belanden ze daar onverwacht. En dan is het ontzettend fijn dat je uit de Bed-Bieb boeken kan uitzoeken. Want ja, je wil ondertussen wel door blijven leren. Hè. Het is belangrijk dat je goed blijft lezen. En boeken helpen je ook om even alles te vergeten. Dus door boeken snap je dingen, maar je kan ook ontsnappen aan de realiteit.
0: Ja, en dat is wel fijn om een keer afgeleid te worden van de ernstige zaken waar deze kinderen mee te maken hebben, denk ik.
1: Ja, precies.
0: Maar ik hoor je ook zeggen iets van leren uit boeken, onderwijs geven. Zijn het dan onderwijzende boeken of zijn het ook gewoon leuke verhalen die ze kunnen lezen? Of voorgelezen worden?
1: Heel veel leuke boeken. De boeken die in de Bed-Bieb staan zijn ook voor een deel gekozen door de kinderen zelf. Dus bovenop hun lijstje stond Harry Potter, eerste leesboekjes. Er zitten ook strips tussen. Want het is gewoon belangrijk dat je leest. En dat hoeven niet alleen maar leerboeken te zijn.
0: Maar merk je ook niet bijvoorbeeld, Deirdre, dat ze vaak hun tablet pakken of hun telefoon om daar iets op te lezen? Of misschien wel een e-reader of zo?
1: Nou, kinderen en e-reader zie je soms iets minder. Maar het is gewoon heerlijk, want die Bed-Bieb komt 2 keer per week aan je bed. Mm-hmm. En dan kan je samen met je ouders of alleen kan je een boek uitzoeken. En je kan ook samen lezen. En dat is wat veel ouders en kinderen ook doen. En wat wij ook horen, dat ze het gewoon ontzettend fijn vinden om samen even een boek te kunnen lezen. En dat kan door de Bed-Bieb.
0: Ja, en toch nog even terug naar dat onderwijzend deel, noem ik maar even. We hebben begrepen dat die ook wordt gebruikt, die Bed-Bieb, door de WKZ-school. Waar kinderen les krijgen tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. Is de boekenkar juist ook daarop een aanvulling?
1: Ja, zeker. Het is echt fantastisch dat ze in het Wilhelmina Kinderziekenhuis die school hebben. Dat zijn docenten die geven les in een klaslokaal, maar soms ook aan bed. En zij mogen ook gebruik maken van de Bed-Bieb.
0: Het wordt vast een feestelijke lancering vanmiddag. Die is om 3:00. De burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, is erbij.
1: De kinderen mochten zelf kiezen wie ze wilden dat de Bed-Bieb opende. En ze kozen massaal voor onze burgemeester.
0: Dus het extra feestelijke tintje is al voor de kinderen dat de burgemeester de lancering gaat verrichten.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Is dit qua voorziening van boeken, hè? De keuze? Je zegt kinderen hebben meegeholpen aan het kiezen van de titels van boeken. Wordt dit ook nog gedragen in andere bibliotheken in heel Utrecht breed? Komen daar ook nog reacties vandaan?
1: Ik begrijp je vraag niet helemaal.
0: Nou, de vraag is dan, deze kinderen in het ziekenhuis die hebben zeg maar gekozen voor bepaalde titels. Ja. Van dat is leuk of dat is leuk. Maar ik kan me voorstellen dat er wel vaker vraag is van mensen naar boeken. Kinderboeken bijvoorbeeld of niet. Hoe is dat?
1: Nou, wij hebben op meer dan 75 scholen ook schoolbibliotheken. Mm-hmm. En die stellen we ook vaak samen met de kinderen. Maar ook als je leent bij de Bibliotheek Utrecht, bij de wijkbibliotheken. Als je een boek wil dat wij niet hebben, dan kan je ons een mailtje sturen en dan kijken we of we het aanschaffen. En vaak doen we dat ook.
0: Kijk eens aan. Ja,
1: en we hebben prachtige keuzekasten in onze bibliotheek waarbij we samen met gemeenschappen collecties samenstellen. Dus we hebben bijvoorbeeld met de dove gemeenschappen onlangs een mooie collectie samengesteld. Met de roleplaying game gemeenschap. We hebben in Overvecht een kast met kookboeken staan die aangetipt zijn door koks uit Overvecht. Dus dat is wat we heel vaak doen. Boeken verzamelen met mensen.
0: Kijk eens aan.
1: We willen dat wat we aanbieden, dat goed aansluit bij waar mensen behoefte aan hebben.
0: Precies, dus alle tips zijn welkom in de aanvraag en dat nemen jullie in overweging of dat haalbaar is. Goed, vanmiddag veel succes met de lancering. En dit is niet een projectje van een aantal maanden, neem ik aan. Jullie gaan de schouders gezamenlijk met het ziekenhuis, neem ik aan, onderzetten.
1: Ja, samen met het ziekenhuis en een groep vrijwilligers blijft de bed diep.
0: Goed, dankjewel Dieter voor je uiteenzetting en vanmiddag ook veel succes met de lancering.
1: Dankjewel.
0: Tot de volgende keer. Diederik Carrasso, directeur en bestuurder van de Bibliotheek Utrecht.

0: Morgen viert Radio M Utrecht 81 jaar vrijheid.
1: Met de Vrije 81.
0: Een bijzondere lijst met de mooiste muziek.

0: Swing Out Sister en Breakout, muziek uit de jaren 80. 1:08, je luistert naar Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Zometeen het nieuws uit de regio door Eva. Eva, wat hebben we in het lange nieuwsbulletin van 7:30?
1: Ja, daarin gaat het onder meer over code geel vanwege dichte mist. Geen treinen tussen Utrecht en Den Haag. En ook een nieuwe dienstregeling voor bussen vanaf vandaag.
2: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
3: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
4: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR. Hoe het hoort.
2: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
3: Hart van Maarsen. Daar moet je zijn.
4: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
5: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
6: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
7: Dit is een uittip.
8: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores, een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
7: Dit was een uittip.
0: 7:30 van Radio M Utrecht met het regionieuws door Eva de Boer. En het begint met mist. Plaatselijk kan het dichte mist in onze provincie voorkomen.
1: Ja, en daarom is er tot 8:00 in de ochtend code geel afgegeven door het KNMI. Het verkeer kan last hebben van die mist, omdat het zicht op sommige plekken minder dan 150 meter is. Na 8:00 dan lost de mist snel op en is het droog, maar bewolkt. Alleen in het noorden en noordoosten van het land is er geen mist deze ochtend. Door een seinstoring rijden er deze ochtend geen treinen tussen Utrecht en Den Haag. ProRail kan nog niet inschatten hoe lang de problemen gaan duren. De NS zelf meldt op de website dat de storing tot ongeveer 7:45 duurt. De seinstoring is bij Moordrecht in Zuid-Holland en de oorzaak wordt nog onderzocht. Bart van den Brink, minister van Asiel en Migratie, vindt de rellen in IJsselstein afgelopen weekend onacceptabel. Hij zegt erover in contact te zijn met de burgemeester van IJsselstein. Die rellen waren in de nacht van zaterdag op zondag. Er verzamelden zich tientallen mensen bij het stadhuis waar ze camera's afplakten. De politie die ter plekke ging werd bekogeld met zwaar vuurwerk en één agent raakte daarbij gewond. Het stadhuis en het Vilco Theater, dat in hetzelfde gebouw zitten, raakten zwaar beschadigd. Er werden stenen door ruiten gegooid en er werd ook zwaar vuurwerk tegen het gebouw afgestoken. De politie doet onderzoek en vraagt aan getuigen en mensen die videobeelden hebben om zich te melden. Bij een molen aan de Kanaaldijk in Hei en Boeikop is zaterdag een jong kind zwaar gewond geraakt. Het kind werd geraakt door een draaiende wiek en is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukte massaal uit. Volgens een persfotograaf was het kind daar aan het spelen toen het misging. Burgemeester Sjors Vreulich noemt het een afschuwelijk incident en zegt diep geraakt te zijn en mee te leven met de familie. De toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht. En busvervoerder Transdev start vandaag met een nieuwe dienstregeling. Reizigers moeten er rekening mee houden dat er zo'n 10% minder bussen gaan rijden in het midden van de provincie Utrecht, inclusief Utrechtstad. Transdev neemt deze maatregel na de vele uitval van bussen en vertragingen de afgelopen maanden. Doordat er vanaf vandaag minder bussen rijden, komen er meer bussen beschikbaar voor de lijnen die wel rijden. En ook gaat hierdoor de werkdruk voor chauffeurs omlaag. Daarmee zou de dienstregeling betrouwbaarder moeten worden en vallen er ook als het goed is minder bussen uit. Het weer, plaatselijk eerst dus die mist tot 7:00. Daarna is het droog en bewolkt. In de middag kan het stevig regenen en onweren. En het wordt zo'n 19 graden.
0: Nou, die temperatuur is een mooi vooruitzicht. Het regenen en onweren.
1: Dat is wat minder, ja.
0: Precies. Het voor de natuur allemaal prima dat het nat gaat worden. Zeker. Maar dat onweer, dat hoeft dan ook weer niet voorbij. Okay. Dat was wel het regionieuws. En kort het weer. Met Grita praten we daar uitgebreid over door het weer voor de komende dagen voor Midden-Nederland. Eva, dankjewel. Tot zometeen weer. Hè.
1: Tot straks.
0: Verkeersinformatie van de ANWB. Dat begint op de A12 vanuit Den Haag richting Utrecht heb je vertraging vanaf Reewijk tot de Meren. En eerder ongeluk zorgt nog altijd voor flink wat vertraging. Er zijn opruimingswerkzaamheden, 35 minuten extra reistijd. En ter plekke is de rechte rijstrook afgekluist. Verder op de A27 drukte, Breda, Utrecht, vanaf knooppunt Goijkum tot Lexmond. Kwartiertje ongeveer. En de N420, dat is van Nieuwebrug richting Woerden. Tussen de aansluiting met de A12 en Woerden doe je bijna een kwartier langer over je reis.
9: Utrecht is wakker met Bob.

0: Met de S erbij nog steeds. Dang, dang, digi, digi, dang. Op deze 4e mei. Dit is Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Robert-Jan begeeft zich vanmorgen in Utrecht. In het hart van Utrecht. Of misschien wel buiten het binnenste gedeelte van Utrecht. Maar wel bij plekken waar over nagedacht wordt. Nagedacht wordt over de Tweede Wereldoorlog. Want ook in Midden-Nederland, en met name in Utrecht, was na de februaristaking in Amsterdam de dag daarna een staking in Utrecht. Robert-Jan, je hebt gezelschap van Wim van Schalenburg. Dat is de voormalig directeur van Museum van Zuilen. En met hem ga je hier vanmorgen uitgebreid over doorpraten.
1: Jazeker. En Wim van Schalenburg die zegt er wat. Ik kon het eventjes niet precies verstaan, want het gebeurde precies tijdens jouw inleiding. Misschien ging het wel over het monument waar we nu bij staan. Hoor eens eventjes. Een kronkelig stuk staal, beetje roodachtig, beetje verroest. Pal na een hal van de werkspoorfabriek. We praten over de wijk Zuilen. Een fabrieksterrein. Nu ziet het er ook nog fabrieksachtig uit. Alleen dat zijn geen fabrieken meer. Ja, er gebeurt van alles in die hallen. Waaronder dus het Museum van Zuilen is erin gevestigd. En Wim van Scharenburg leunt een beetje hier op een bord. Tekst erop. Wat de geschiedenis weer spiegelt eigenlijk. Want daar staan de teksten van een februari-staking. Ja,
2: klopt.
1: 1946. Op dat dan zeg ik 41. 26 februari. Het moet een beetje helder zijn natuurlijk. Ja, hoe zag het toen uiteindelijk deze omgeving, Wim van Scharenburg?
3: Ten opzichte van hetgeen wat je nu ziet, onherkenbaar natuurlijk. Want het was één groot fabrieksterrein. En hier stonden allemaal hallen. We staan daar nu, terugvertaald naar 1941, midden in een hal, bij wijze van spreken. Ja. Het is allemaal veranderd na het sluiten van de fabriek.
1: Met staal gemaakt, werden goederen treinen gemaakt, treinstellen, Demka, werkspoor. Zo moeten we dat een beetje zien, toch?
3: De Demka staalfabrieken maakten ze het staal wat verder bij de werkspoorfabrieken onder andere verwerkt werd in allerhande constructies. En van bruggen, maar ook voor treinmaterialen en dergelijke. Bussen, vrachtauto's, er is van alles gebouwd bij werkspoor.
1: Dus het was vol geluid? Je rook ook van alles?
3: Dat ruiken dat ging meer bij de staalfabriek, hè, bij het gieten en dergelijke. Daar kwam er op gesis en een hoop herrie aan te pas. Ja. En dat rook je ook heel sterk.
1: En de vader, je vader?
3: Mijn vader had minder last van het geluid en dergelijke. Want die stond in de machinewerkplaats. Die was metaaldraaier. Ja. Dus die moest stukken staal op maat draaien. En dat was precisiewerk, maar dat was niet zo smerig. Wel vervelend voor hem. Allemaal staal stukjes die eraf vlogen. Die onder je schoenen kwamen. Maar voor de rest was het gewoon heel ander werk.
1: Maar we staan nu bij dit kronkelige stuk staal, wat te maken heeft met een brug bij Vianen. Dat ligt hier niet voor niks, want we hebben het ook vooral dus over de februari-staking. 26 februari 1941. Waar jouw vader een rol gespeeld heeft, mag ik dat zo zeggen? Want je schudt je hoofd al een beetje, maar wat is er nou precies gebeurd?
3: In 1941 wordt op 25 februari in Amsterdam gestaakt als protest tegen de razzia's, tegen de Joden. En meneer Gerrit Kamperman is chauffeur bij werkspoor. En er werd op dat moment heel dikwijls, per dag zelfs, heen en weer gereden tussen werk van Utrecht en Amsterdam. En Gerrit Kamperman heeft in de gaten dat er dus daar in Amsterdam gestaakt wordt.
1: Ja.
3: En die weet de volgende dag de boel bij elkaar te krijgen. En in de kantine wordt er besloten van, nou jongens, gaan we staken of niet? Dan komt meneer Damme, de toenmalige directeur, meneer Damme junior. En die zegt, nou jongens, ik zal het maar niet doen, het is gevaarlijk. Maar hij was niet zo heel erg populair. Dus hij heeft eigenlijk de kogel door de kerk gebracht dat er wel gestaakt ging worden.
1: Ja.
3: Maar toen ging hier bij werkspoor de boel plat. En de mannen die zijn via de Julianenparklaan naar het Demka-terrein. Dus over de straat was naar het Demka-terrein gelopen.
1: Ja.
3: En daar hebben ze ook de mannen weten te overtuigen.
1: Een optocht was het echt. Een optocht.
3: Ja, dat was een. Kijk, als je weet dat er dus bijna 2000 man werken.
1: Ja.
3: En als die gaan staken, is dat best wel een fikse optocht al.
1: En je vader liep vooraan?
3: Ja, maar niet omdat hij zo voorop wilde lopen, maar omdat die machinewerkplaats helemaal aan het begin van de fabriek was. De vlak achter de ingang was de machinewerkplaats. Dus noodgedwongen wil ik ook niet zeggen, maar dat was de reden. Dat gewoon dat hij voorop liep.
1: Ja.
3: Ja. Tot grote angst van mijn moeder trouwens. Maar
1: ja,
3: die heeft het jaren erover gehad dat ze doodsangst heeft uitgestaan. Toen ze hoorde dat mijn vader voorop liep over de Amsterdamstraat. Die Duitsers zitten onder met een geweer in de aanslag. Ja, toe te kijken. Want voor hetzelfde geld slaan ze op dat moment om. En dan jagen ze de boel op.
1: En van Schavenburg senior, die liep vooraan dus eigenlijk.
3: Ja, hij liep toen gewoon toevallig.
1: Toevallig vooraan. Was het.
3: Ja. Ja.
1: Ja.
3: Ja, dat was geen verzetsman, maar dat, hij deed wel mee.
1: Hij deed wel mee, nou daar gaan we zo meteen verder over praten. Wat is dan verzet? Ja, je gaat vanavond straks een krans leggen samen met burgemeester Dijksma. Domplein namens het voormalig verzet. En er hoort dus ook de februaristaking. Een dag later dan Amsterdam, 26 februari 1941 bij. Eens even kijken waar we zo meteen gaan kijken.
0: Robert-Jan Bouwers samen dus met Wim van Schaanburg, de voormalig directeur van Museum van Zuilen in Utrecht. In het volgende uur Utrecht is wakker, zul je hem vaak horen. Het is inmiddels 19:30 geworden en over 4 en 5 mei gesproken. Morgen vieren we de vrijheid, vanavond dodenherdenking. Waar denk je aan tijdens dodenherdenking? Of waar heb je nu al je gedachten op? Dat zouden we graag van je willen weten. Je kunt het laten weten via de RTV Utrecht app. En vanzelfsprekend kan dat ook op Facebook. En daar zijn al heel wat reacties op binnengekomen. Ik zal zo meteen er even wat uitlichten. Het weer voor Midden-Nederland hoor je ook met Grieta Spannenburg. En de muziek van Jimmy Cliff. Ook onpasselijk vandaag. Wild World.

Jimmy Cliff, Wild World. En natuurlijk staan wij hier van Radio Utrecht en RTV Utrecht natuurlijk stil bij 4 mei vandaag op meerdere momenten. Zoals bijvoorbeeld nu via Facebook en via RTV Utrecht de antwoorden die binnengekomen zijn, of eigenlijk een antwoord op mijn vraag: aan wie denk je vanavond tijdens 2 minuten stilte tijdens dodenherdenking? Even een paar reacties. Willy van der Meij die zegt: ik denk in het bijzonder aan een broer van mijn vader. Hij werd in het begin van de oorlog zomaar doodgeschoten. Niemand weet waarom. Zijn naam staat op een monument. Foto kun je zien op Facebook van Radio M Utrecht. En Willy schrijft: mijn opa en oma waren aanwezig bij de onthulling van dit monument. Andrea zegt: goedemorgen, ik denk altijd aan degene uit mijn familie die bij de Tweede Wereldoorlog betrokken waren. En daarnaast ook de overleden militairen op missie. In het bijzonder Raffi van Rensen. Normaal ga ik altijd naar de dodenherdenking, zo schrijft Andrea, in Heukelum, vanwege de 3 verzetstrijders waarvan 1 de buurman van mijn vader was. Vanavond niet, want ik moet werken. Dus dit jaar op het werk, de herdenking, en volgend jaar weer Heukelum. Gerry zegt: goedemorgen, ik denk eigenlijk dat ik aan iedereen denk die voor onze vrijheid gevochten hebben. Dat mogen we echt nooit vergeten. En om 6 uur gaat ook de vlag bij mij half stop.

0: Katrina and the Waves en Love Shine a Light. Het is 8:09. Nog even terugkomen. En dat doen we wel de hele dag hoor, gedurende de radio-uitzendingen. Op de reacties die binnengekomen zijn op 4 mei. Waar denk je aan vanavond? Die reacties zijn altijd welkom via de RTV Utrecht-app. De hele dag door dus, moet ik zeggen. En ook via Facebook van Radio M Utrecht. En Aard praat er ook graag met je over door. Vanmiddag tussen 5 en 7 uur. En nu ga ik even doorpraten met Gita Spannenburg over het weer voor Midden-Nederland. Voor vandaag en de komende dagen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, of het nou echt goed is, weet ik niet, Gita. Ja, voor de natuur is het goed wat ons nou weer te wachten staat vandaag. Maar voorlopig, laten we maar eens beginnen met de mistvorming. Hoe is het daarmee op dit moment?
1: Nou, die mist die valt op zich wel mee. Ik zie nog een paar landelijke plekjes met zichten onder de 500 meter. Maar op de meeste plekken zal het gaan om nevel. Ja. Dan heb je zichten tussen de 1 en 10 kilometer. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de neerslag van het afgelopen weekend. En in de kalme atmosfeer zie je dat de luchtvochtigheid nu eens een keertje hoog is. We hebben de hele vorige week aangekoekeloerd tegen hele lage relatieve luchtvochtigheden. Nou ja, dat is inmiddels bijgeplust. En vandaar ook dat we nu in wat nevelachtig weer zitten, met daarboven ook veel bewolking, inderdaad.
0: Ja, want die zon zal het heel moeilijk hebben vandaag.
1: Ja, die heeft het heel moeilijk. Ja, die heeft het heel moeilijk. Komt wel diffuus een beetje door de bewolking heen. Ik denk ook wel dat zeker later vanochtend en vanmiddag er wat gaten vallen in het wolkendek. En nou ja, er kan al vanochtend een zeer lokaal buitje vallen. Mm-hmm. Maar het zijn vooral in de loop van de middag de paar buien die ontstaan door opbollende stapelwolken die echt wat om het lijf hebben. Bovendien staat er weinig wind. Dus als je eenmaal zo'n bui boven je hoofd hebt, dan kan die ook eigenlijk helemaal leeg regenen.
0: Ja, dan kun je geen kant meer op en dan ben je blij dat je paraplu hebt of dat je kunt gaan schuilen.
1: Dat is een beetje het weer van vandaag. Er zou ook een klap onweer bij voor kunnen komen. We hebben vorige week natuurlijk ook wat onweer gehad. En de temperatuur, die moet nog op 18 graden uitkomen. Ik heb hem al een graadje verlaagd ten opzichte van een uur geleden. Toen zei ik nog 19, ik houd nu op 18. Oké, niet al te slecht, toch?
0: Dus over een uurtje, als ik je weer spreek, wordt het 17, hè? Dat is een beetje de lijn.
1: Of ik hem op 18 kan vasthouden vandaag. Ja.
0: Over het weer van vandaag hebben we veel gehoord. Dus zometeen nog een weerspreuk om deze dag dan goed door te komen. Mm-hmm. Morgen is het 5 mei, bevrijdingsdag. Ja. Hoe staan we dat aan voor bij ons in Midden-Nederland?
1: Ja, ik denk een stuk killer. Een heel licht noordelijk briesje. Eigenlijk ligt ten zuiden, zuidoosten van ons best wel veel warmte nog. Maar er ligt ook een lage drukgebied boven Noord-Frankrijk. En ja, die twee luchtsoorten, eigenlijk de warmere luchtsoort en de koelere luchtsoort, die botsen een beetje boven ons land op elkaar. En ergens is er dan een strook met veel bewolking en regen. Het zou na een paar losse buien vanavond, ook tijdens dodenherdenking, zou het vannacht wat lichtjes kunnen gaan regenen. Doordat dat front ontstaat, door die twee luchtsoorten. En morgenochtend ebt dat een beetje uit. Dus morgenochtend denk ik bewolkt, weer nevelig, wat lichte regen of motregen. In de middag, als het goed is, lijkt erop dat het droog is, maar de regen is dichtbij, boven delen van Brabant en Limburg. Dus, maar ik denk dat het droog is. En wat opvallend is dat de temperatuur een duikeling maakt. Morgenmiddag denk ik 14 graden.
0: Oké. Okay.
1: Sorry.
0: Ja, nee. Precies.
1: Je moet het even verwerken.
0: 19 vorige uur, 18 dit uur, 17 volgend uur. En morgen
1: 14. Ja,
0: 14
1: dat
0: graden.
1: Is een beetje de neergaande trend.
0: Oké.
1: Okay.
0: Nou, goed.
1: Ik hoor gelukkig wel de bomen heel lekker boeren en die zijn heel blij.
0: Ja, dat zou best. Ja, die kunnen wel het vocht gebruiken.
1: Ja.
0: Nee, maar dat is fijn. Je ziet dat het allemaal weer mooi groen gaat worden, denk ik.
1: Ja, sappig.
0: Gita, wat heb je voor vandaag voor weerspreuk?
1: Ook iets over het water en over de kikkers. Ik heb een vijver vol kikkervisjes, dus ik dacht aan de kikker. Als de kikker zonder ophouden kwaakt, wordt er zeker regen gemaakt.
0: Ik vind hem leuk. Dankjewel.
1: Tot straks.
0: Over een klein uurtje.
1: Heel graag.
0: En dit is Gerard Joling op Radio M Utrecht.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Het is 8 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Om 8 uur worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuizen gebracht. De politie zegt dat er een feest aan de gang was bij het meer bij de camping.
8: There's a party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
7: Ze vermoeden dat er meer slachtoffers zijn dan 10. Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. En ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Het Nederlands bedrijf Ocean White Expeditions onderzoekt of het inderdaad het Hantavirus is, waaraan 2 Nederlanders op een van hun cruiseschepen zijn overleden. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
9: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
7: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij wil zo landen helpen die volgens hem neutraal en onschuldig zijn. Volgens Iran zou het plan van Trump neerkomen op een schending van het staakt het vuren dat sinds begin april van kracht is. In Colombia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen toen een monstertruck inreed op het publiek van een tentoonstelling. 37 mensen raakten gewond. Het gebeurde in de stad Popayan in het zuidwesten van het land. Op beelden op sociale media is te zien dat het voertuig met enorme banden van het parcours lijkt af te wijken, niet meer kan remmen en dan in het publiek terechtkomt. Mickey Ketels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur en 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Ketels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Het weer nog. Het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio M Utrecht steeds. Het nieuws uit binnen- en buitenland op het hele uur. En natuurlijk het nieuws uit de regio. Nu met Eva de Boer. Ik zal even kijken even of alles goed staat. Maar jij komt hier wel binnen. Je zit ook bij mij in de studio. Dus vertel even, wat hebben we in het nieuws?
11: Ja, busvervoerder Transdev start vandaag met een nieuwe dienstregeling. Reizigers die moeten er rekening mee houden dat er zo'n 10% minder bussen gaan rijden in het midden van de provincie Utrecht, inclusief Utrechtstad. Transdev neemt die maatregel na de vele uitval van bussen en vertragingen de afgelopen maanden. En door een seinstoring rijden er deze ochtend geen treinen tussen Utrecht en Den Haag. De NS meldt op de website dat die storing tot ongeveer 21:15 duurt. En een steekincident gisteren op de laan van Vollenhoven in Zeist. Volgens de politie ontstond daar een ruzie tussen drie vrouwen, waarbij er één van hen werd gestoken. De mogelijke dader is volgens de politie een vierde persoon die er na het incident vandoor ging. Op het Sovjet-ereveld in Leusden zijn op alle 865 graven bloemen gelegd door vrijwilligers en bezoekers. Er kwamen gisteren tientallen mensen naar deze jaarlijkse herdenking in de aanloop naar dodenherdenking vandaag. Meer regionieuws straks om 8:30.
10: Dankjewel voor nu, Eva de Boer. Dan 8:15 inmiddels geworden. Verkeersinformatie van de ANWB. Dat betreft de A1 als eerste. Apeldoorn in Amsterdam. Deze kant op komende van Stroe tot Hoevelaken 5 minuten tijdverlies. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. De regio al uit. Afrit Geldermalsen-Zaltbommel 10 minuten extra. Dus nog voor de brug is dat. De A27 Breda-Utrecht. Knooppunt Goijkum-Lexmond 5 minuten extra. En dan zijn er wat regionale wegen waar je vertraging hebt. Onder andere de N228 van Gouda naar de Meren tussen Oudewater en Woerden. Dat geldt ook voor Kesteren-Veenendaal, de bekende weg richting de Rijnbrug. Tussen de aansluiting van de A15 en Renen, 5 à 10 minuten. En de N24, Nieuwebrug richting Woerden. Tussen de aansluiting met de A12 en Woerden op dit moment bijna 20 minuten extra reistijd. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
13: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
14: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
15: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
12: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
16: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
17: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
19: Radio M Utrecht.
10: Op dit moment is het wel het mysterie van Bunnik. Maatschappelijke onrust, dat is er ontstaan in Bunnik. Het gaat om zakken vol met identieke plastic flesjes. Witte plastic flesjes die tussen het andere plastic afval aan straat worden gezet in Bunnik. Ja, onze verslaggever Sammy Shockey, die is op onderzoek uitgegaan. Gaan we haar eens even zometeen bellen wat haar bevindingen hierover zijn. Utrecht is wakker op deze 4e mei. Natuurlijk staan we stil, al in de vooruitzichten vanavond. Dodenherdenking, 2 minuten stilte. Op diverse plekken in Midden-Nederland wordt er natuurlijk nagedacht over de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog en dat we hier in vrijheid mogen leven. Verslaggever Robert-Jan Boy die is vanmorgen samen met oprichter van Museum van Zuilen, Wim van Scharenburg, onderweg naar diverse plekken. Monumenten waar vanavond ook stil wordt gestaan en waar een kranslegging plaatsvindt. Robert-Jan, zijn jullie nu in het Museum van Zuilen? Klopt dat?
20: Ja, dat klopt. We zijn in het Museum van Zuilen, Bob. En Wim van Scharenburg heeft dus juist een doosje erbij gepakt. Een heel klein houten doosje met allerlei kaartjes erin op alfabetische volgorde. En het zijn er tientallen. En dat zijn allemaal onderduikadressen die in handen waren uiteraard van dat verzet. Die hield dat heel goed bij wie waar ondergedoken zat. Nou ja, We gaan er zo meteen verder over praten, want inderdaad, je zei het al, 4 mei... Wim van Scharenburg gaat vanavond samen met burgemeester Dijksma een krans leggen namens het voormalig verzet. Terwijl de zware klok van de Dom, de Zalfwaterklok, zal luiden.
0: Zalfwater.
20: We blijven nog even hier in het museum, denk ik, hè?
0: Wat je wilt.
20: Dat doen we.
10: Na 8:30, na 8:30, meer hierover. In Utrecht is wakker. Met uw muziek, Tina Turner, Typical Mail. Het wordt weer even 1986 in Utrecht is wakker. Goedemorgen, Radio M Utrecht.

0: De flauwe potman nam ons even mee naar San Francisco. Let's go to San Francisco. Maar San Francisco nu is niet meer het San Francisco van toen, heb ik wel eens van horen zeggen, zeg maar. 14 minuten voor 8:30 is het inmiddels geworden. Dit is Radio M Utrecht. Fijn dat je bij ons bent. We gaan het hebben over werkelijk waar zakken vol met identieke plastic flessen die tussen het andere plastic afval aan straat worden gezet. En dat gebeurt in Bunnik en dat zorgt in Bunnik voor, nou ja, zeg maar, maatschappelijke onrust. Tenminste, zo zegt de politie dat. Het geeft in afval buurtbewoners een raar gevoel. En niemand weet waar die flessen vandaan komen. Nou, onze verslaggever Sammy Sjoki die is op onderzoek uitgegaan. Hey Sammy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij kwam overigens niet alleen producten in het Utrechtse dorp Bunnik tegen, maar zelfs in Azië. Vertel.
1: Ja, de zoektocht bracht me helemaal naar Azië. Maar de flessen werden op straat wel echt alleen maar gevonden in Bunnik de afgelopen weken. En zelfs in november al een keer.
0: Ja.
1: En eigenlijk staan ze dan gewoon keurig aan de straat, in de goede zakken, op het juiste tijdstip. Maar buurtbewoners vonden dat wel heel bijzonder. Omdat het dus zakken zijn met alleen maar dezelfde soort flessen. Dus dat viel daar wel echt op. En in november waren ze bijvoorbeeld een keertje, waren het allemaal oranje flessen. Dus dat was helemaal qua kleur wel opvallend. Maar de afgelopen keren waren ze allemaal wit. En ook op verschillende plekken in het dorp. Dus er waren echt meerdere mensen die zakken hadden zien staan. En die toch wel een gevoel hadden van, dat is toch wel vreemd. En niet zoals, normaal huisvuil, zeg maar, uitziet.
0: Maar je mag denk ik wel, het is denk ik niet strafbaar, zakken met flesjes aan de straat zetten.
1: Nee, het klinkt natuurlijk op zich alsof iemand iets heel, heel keurigs doet. Want het zit in de juiste zakken op de juiste plek. Dus je zou zeggen, dat hebben ze heel keurig aangeboden voor de recycling. Maar de vraag is een beetje van wie het vandaan komt. En dat bepaalt ook of het strafbaar is of niet. Want op het moment dat het gewoon huisvuil is, dan mag je dat natuurlijk gewoon als huishouden zeg maar aan de straat zetten.
0: Mm-hmm.
1: Maar omdat eigenlijk dus buurtbewoners ook dachten van misschien is het geen huisvuil. En komt het wel van een bedrijf af of zit er iets schimmigs achter? Ja, dan mag een bedrijf natuurlijk niet zomaar dat afval aan de straat zetten.
0: Nee, dat is helder.
1: We weten dus niet van, van wie het is.
0: Nou, eerst waren het oranje flessen, nu zijn het witte flessen. Hoe groot zijn die flessen eigenlijk? Zijn het liter flessen?
1: Nee, het zijn eigenlijk best wel kleine flesjes die de afgelopen keren gevonden zijn. Dus het zijn allemaal witte flesjes, 200 milliliter ongeveer. Ze waren eigenlijk bijna allemaal schoon. En het lijkt eigenlijk heel erg op een zonnebrandflesje. Want ze hebben zo'n soort gripje aan de zijkant.
0: Ja, ja. Jij wilde voor ons ook uitzoeken waar ze dan vandaan komen. Maar hoe heb je het aangepakt dan? En wat weet je intussen?
1: Nou ja, dat was best wel even een zoektocht. We hadden gelukkig wel hulp gehad van buurtbewoners ook in Bunnik die ons ook een bericht hadden gestuurd. En één vrouw die ook zakken mee naar huis had genomen. Dus zo hebben we een aantal flesjes nog kunnen zien, zeg maar. Dus dat hielp heel erg. En ik ben eigenlijk gewoon begonnen met een beetje op Google Maps speuren naar bedrijven in Bunnik die hier misschien iets mee te maken konden hebben.
0: Er zit een hele grote langs de A12, hè, volgens mij, die allemaal onder andere frisdranken heeft en zo. Maar of die dan die kleine flesjes heeft, ben je daar terechtgekomen?
1: Nee, die heb ik overgeslagen omdat die inderdaad echt alleen maar frisdrankverpakkingen maakt. En dat was dit dus wel duidelijk niet. Maar er zit wel een ander bedrijf dat ook plastic, stukjes, eigenlijk onderdelen voor machines maakt. Dus die heb ik wel even gebeld.
0: Ja.
1: Die moest eigenlijk best wel lachen, want die zei, ik weet al waarvoor jij belt. Want het Hoogheemraadschap was vorig jaar ook al bij hem geweest, omdat er toen plastic doppen waren gevonden in de Kromme Rijn. Dus die hebben toen ook een onderzoek gedaan, want dat vonden ze ook bijzonder dat die daar lagen. Maar daar is nooit iets uitgekomen. En eigenlijk deze keer ook was die fabriek in Bunnik, daar kwamen ze niet vandaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar omdat het dus zo leek op zonnebrandflessen, dacht ik bel gewoon de Kruidvat ook even. Want daar deed het me wel aan denken.
0: Oh, ja.
1: En zij zeggen dat ze daar ook niet vandaan kwamen, want zij kopen alleen kant-en-klare producten in. Dus flessen die echt al gevuld zijn en waar een etiket op staat.
0: En deze zijn helemaal wit, deze flesjes die hier
1: helemaal wit en ook zonder dop of zo'n spuitdingetje, zeg maar. Dus gewoon helemaal blanco.
0: Ja, maar hoe kom je nou verder? Want je hebt het dan voor Bunnik gehad. Misschien op andere plekken buiten de regio. Ook in Azië ben je terechtgekomen. Ik snap er nou niet heel veel meer van hoe ver je nou wilt gaan.
1: Ja, nee, ik ben uiteindelijk wel, moest ik het zoeken buiten de regio. Toen kwam ik bij een bedrijf in Zeewolde waar ze flessen maken. En die zei eigenlijk meteen, wij maken dit soort flessen. Dus toen had ik best wel hoop.
0: Oh, goed.
1: Maar hij vertelde dat ze dit soort flessen wel maken, maar dat zij altijd een logo erop zetten. En dat eigenlijk alle plastic producenten in Europa dat doen. Ah. Onder op de fles. Zodat je dus niet, nou ja, ineens soort van aansprakelijk gesteld kan worden als er een enorme partij flessen wordt gevonden.
0: Helder. En dat was weer geen schot midden in de roos. Je viste weer buiten pot, zeg maar.
1: Ja, maar ja, wat hij dus wel zei, hij werkte al 34 jaar in de verpakkingsindustrie. En hij zei, wat ik heel zeker weet, is omdat dat logo er niet op staat, dan komen ze uit China.
0: Ja, oké. En ja, ben je daarmee verder gekomen dan?
1: Nou ja, dat zegt dus in ieder geval dat ze niet van een Europese producent komen. En volgens mij zijn er wel veel merken in Nederland die wel daar, zeg maar, hun plastic inkopen. Onder andere dus bijvoorbeeld de Kruidvat. Dus ja, het zegt wel iets over wie dan dus in China dat zou hebben ingekocht misschien. Dus het zou bijvoorbeeld een start-up kunnen zijn of iemand die misschien een partij heeft ingekocht, maar uiteindelijk niet meer wist wat ze ermee moesten.
0: Ja.
1: Maar ja, dat blijft dus wel nog gissen wie ze dus uiteindelijk ook aan de straat heeft gezet.
0: Ja, en de plastic afval wordt altijd opgehaald volgens mij in het dorp Bunnik, toch?
1: Ja, klopt. Het RMN, je haalt dat op. En die hebben het ook wel gezien. Maar ja, die gaan daar natuurlijk op zich niet. Ja, die vinden daar verder niks van. Want het was gewoon keurig aangeboden. Mm-hmm. Dus die hebben het wel opgemerkt. Maar ja, die weten natuurlijk ook niet waar het vandaan komt. Dus ja, de plaatselijke wijkagent in Bunnik, die heeft nog wel gezegd, omdat het dus echt een beetje voor maatschappelijke onrust heeft gezorgd in het dorp, dat ze het in de gaten houden. En ze vragen mensen ook om als ze nieuwe zakken aan de straat zien staan, om dan dat toch even te laten weten. Of als ze het iemand zien zetten aan de straat, om toch te kijken of ze misschien een nummerbord kunnen onthouden. Want ze willen het wel graag weten.
0: Tuurlijk, ja. Want donderdag aanstaande, lees ik hier op de site ook, wordt er weer opgehaald, hè, de flessen. Dus het zou zo kunnen zijn dat er nieuwe zakken staan. Of zakken met die plastic flesjes verderop.
1: Ja, klopt. Ja, dat is eigenlijk de grote vraag. Van, gaan ze dat nu weer doen?
0: Nou,
1: gaan ze dan weer verspreid door het dorp? Of is degene die ze neerzet misschien toch, denken ze, oeh, nu is er erg veel aandacht voor. Ik hou me even rustig. Maar dat gaan we zeker in de gaten houden.
0: Ik noem het maar het mysterie van de plastic flesjes van 200 milliliter. Wit van kleur en geen logo erop. Het is wel heel apart. Zou je huid voor ons in de gaten?
1: Ja, zeker. En mochten mensen nou nog meer informatie hebben, dan horen wij het ook graag.
0: Ja, tuurlijk ja. Gewoon even contact opnemen met RTV Utrecht. En een foto van die plastic flesjes en een compleet verhaal hierover natuurlijk ook op onze site online rtvutrecht.nl. Sammy, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Tot de volgende keer. Collega Sammy Sjoki in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Muziek uit België, ook ver weg. Vaya con Dios.

0: Heerlijk, hè? Die Franse uptempo chansons. Mag je er nog wel zeggen chanson? Ik denk het wel. Wanneer is Julien Clerc? Het is 8:30 voor 8:30. Zo meteen het nieuws uit de regio met Eva de Boer. Eva, in het nieuws om 8:30. Wat heb je?
1: Ja, het gaat onder meer over een nieuwe dienstregeling voor bussen vandaag in Utrecht. Maar daardoor rijden er ook wel gelijk een stuk minder. En er rijden geen treinen tussen Utrecht en Den Haag deze ochtend.
2: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
3: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: True Lease met Grenke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
8: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werk in de natuur.
9: Voor het maaien van je gras.
8: Voor het reinigen van je terras.
9: Voor het snoeien van je haag.
8: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926.
10: Stiel, sterk werk.
11: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
12: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
13: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
14: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
10: Stiel, sterk werk.
0: 8:30, goedemorgen, je luistert naar Radio M Utrecht. Nu het regionieus door Eva de Boer. Dat begint met busvervoerder Transdev, want men start vandaag met een nieuwe dienstregeling.
1: Ja, en reizigers moeten er rekening mee houden dat er zo'n 10% minder bussen gaan rijden in het midden van de provincie Utrecht, inclusief Utrecht stad. Transdev neemt deze maatregel na de vele uitval van bussen en vertragingen de afgelopen maanden. Doordat er vanaf vandaag minder bussen rijden, komen er wel meer bussen beschikbaar voor de lijnen die wel rijden. En ook gaat hierdoor de werkdruk voor chauffeurs omlaag. Daarmee zou de dienstregeling betrouwbaarder moeten worden en vallen er, als het goed is, minder bussen uit. Op de Laan van Vollenhoven in Zeist is gistermiddag een steekincident geweest. Volgens de politie ontstond er iets voor 2:30 ruzie tussen 3 vrouwen... waarbij er 1 van hen werd gestoken. Ze was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Een andere vrouw werd geslagen, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De mogelijke dader is volgens de politie een 4e persoon die na het incident verdwenen is. De politie onderzoekt wat er nou precies is gebeurd. Door een seinstoring rijden er deze ochtend geen treinen tussen Utrecht en Den Haag. ProRail kan nog niet helemaal inschatten hoe lang die problemen gaan duren. En de NS meldt op de website dat de storing tot ongeveer 21:15 duurt. De seinstoring is bij Moordrecht in Zuid-Holland en de oorzaak daarvan wordt onderzocht. Bij een demonstratie in Utrecht zijn op zaterdag 6 mensen aangehouden. Het gaat om de actie Reef voor de Rafelranden, die zaterdagmiddag begon in het Wilhelminapark en daarna door de binnenstad trok. De actievoerders willen meer vrijplaatsen voor kunst, cultuur en experiment, want die zijn er nu volgens hen steeds minder. Volgens de gemeente verliep de demonstratie over het algemeen goed, al waren er dus wel die aanhoudingen voor verstoring van de openbare orde en vernieling. En op het Sovjet-ereveld in Leusden zijn op alle 865 graven bloemen gelegd door vrijwilligers en bezoekers. Er kwamen gisteren tientallen mensen naar deze jaarlijkse herdenking in de aanloop naar dodenherdenking vandaag. Samen stonden ze stil bij de Sovjet-soldaten die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen en in Leusden begraven zijn. Dit jaar droeg ook een scholier een zelfgeschreven gedicht voor. En volgens de organisatie kwam er een breed publiek af op de herdenking van verschillende generaties en nationaliteiten. Meer nieuws online op rtvutrecht.nl en in onze app. En het weer. Het is vandaag droog en bewolkt en in de middag kan het stevig regenen en onweren. En het wordt zo'n 19 graden.
0: Even, dankjewel. Ik zat even te denken. Ja. Je bent er om 9:30 weer.
1: Ja, zeker ben ik dat. Ja hoor.
0: Zo, ja. Nee, geen twijfel daarover mogelijk natuurlijk. Ja, ik was zelf eventjes aan het luisteren. Het weer uitgebreid zometeen met Griet als Spallenburg. Dus wat ons de komende dagen te wachten staat. Even tot zo. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Dat begint voor onze regio vanuit Apeldoorn richting Amsterdam op de A1. Dus tussen Stroe en Hoevelaken 5 minuten extra. Op de A12 kom je vanuit Den Haag naar Utrecht. Vertraagt het vanaf Nieuwebrug tot Harmelen. Ook weer 5 minuten. A27 Breda-Utrecht. Knooppunt Gorkum, Lexmond, 20 minuten meer. En op de A27 de regio uit. Tussen Noordloos en Werkendam, 10 minuten extra reistijd.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
15: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
12: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
16: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
17: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
18: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.

0: Tom Jones uit het jaar 1968. Delilah. 9:09. Grieto Spannenburg zo, het weer voor Midden-Nederland. Voor die tijd gaan we nog uitgebreid horen over 4 mei. Vandaag is het 4 mei. Waar denk je aan op 4 mei? Vanavond tijdens dodenherdenking. Laat dat weten via de RTV Utrecht app. Zijn we zeer benieuwd naar. En natuurlijk kan dat ook rechtstreeks op Facebook van Radio M Utrecht. Zometeen wat reacties bij ons in de uitzending die al binnengekomen zijn. En je bent hartelijk welkom dus. Ook vanmiddag tussen 5 en 7 bij Aard in Utrecht komt thuis. Ja, 4 mei, dodenherdenking. Vanmorgen hebben we al veel gehoord van Wim van Scharenburg, de oprichter van Museum van Zuilen in Utrecht. Geen directeur meer tegenwoordig. Robert-Jan Boy is bij hem. We hebben het over kranslegging gehad. Vanavond vindt dat plaats op het Domplein in Utrecht onder andere. En in het Museum van Zuilen valt ook veel op te halen aan herinneringen aan de tijd van toen. Met name de Tweede Wereldoorlog. Robert-Jan, goedemorgen.
1: Ja, we staan in het museum Zuilen. En dan, ja, dan sta je tussen de oude foto's, de schaalmodellen, stukken staal. Allemaal van de Demka-fabrieken, werkspoor. De wijk Zuilen hebben we het dan over. Wim van Schuilen van Scharenburg heeft ook een soort filmpje gestart. Een soort dia-projector, zou je kunnen zeggen.
2: Presentaties.
1: Verzetstrijders heb ik net van alles over gezien. En wat ook in het oog springt is nog steeds dit kleine houten kistje met allerlei kaartjes erin. Op alfabetische volgorde. Het zijn er honderden, zei Wim van Schuilen.
2: Honderden, dat klopt, ja.
1: Wat staat hier? Ik zie
2: binnen
1: Daan.
2: Kwartier 4 werd er dus bijgehouden. Wat de schuilnaam was van de geadresseerde. En dit is dus het kaartje van Van der Laan. En die woonde in de Jan Overdijkstraat 56. En die had onderduikers in huis, dus moest extra voedselbonnen hebben. En om die extra voedselbonnen te verantwoorden, met dit kaartenbakje, het kaartsysteem, werd dus bijgehouden, zodat ze dus konden verantwoorden van, ja, we hebben zoveel extra voedselbonnen nodig voor die en die mensen. Maar dat was natuurlijk wel strikt geheim.
1: Ja, maar dat waren dus honderden adressen.
2: Ja, honderden adressen in kwartier 4, Zuiden en een deel van Utrecht. Ja. Die dus op deze manier bijhielden wie er in aanmerking kwam voor extra voedselbonnen.
1: Was nog link ook volgens mij om zo'n kaartenbakje te bewaren?
2: Het kaartenbakje maken, dat was
1: te bewaren,
2: link natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar om het te gebruiken, te bewaren, daar werd wel heel voorzichtig mee omgesprongen natuurlijk. Want als de Duitsers dat ontdekt zouden hebben, dan konden ze een inval doen bij, 200, 300 adressen waar onderduikers ondergedoken zaten.
1: Ja, en werd er veel ondergedoken?
2: Nou ja, dat blijkt, 200-300 adressen. Dus dan heb je er wel een paar die dus ondergedoken zitten.
1: Andere vormen van verzet? Je werd uitgebreid onderzoek gedaan daarna.
2: Ja, kijk, ik heb dus op een gegeven moment mijn dikste boek over Zuiden in de Tweede Wereldoorlog. En andere vormen van verzet. Het begint heel subtiel. Hè. Dus er zijn drie mannen, Kees Rozenbrand, Cor de Kogel en Bert Lancaster, die al in de zomer van 1940 het georganiseerde verzet in gang helpen door op dan al een adressenlijst aan te leggen van NSB'ers. Zodat ze dus, daar hebben ze later ook profijt van gehad natuurlijk, maar dat is eigenlijk de eerste vorm van georganiseerd verzet. Ze is later overgewaaid naar de stad Utrecht, maar het is hier in Zuilen wel begonnen. Of vormen van verzet. Hè. Dus militairen die dus over de Duitsers die over de Amsterdamstraten marcheren richting Amsterdam. Vergis je niet, dat was de verbindingsweg Amsterdam, Utrecht-Amsterdam. En die marcheren echt met duizenden manschappen richting Amsterdam. En een aantal van hen zet hun horloge gelijk met de kerkklok van de Sint-Ludgeriskerk. Dat heeft de pastoor in de gaten en die geeft onmiddellijk de koster opdracht om de klok op een andere tijd te zetten, zodat de Duitsers in verwarring gebracht worden. Dat is ook al een vormpje van verzet. Ik weet wel dat dat geen grootschalig verzet is, maar het begint wel met zulke dingen.
1: Het begint ergens.
2: Ja, precies.
1: En vanavond ga je de krans leggen samen met de burgemeester Dijkstra namens het voormalig verzet.
2: Ja.
1: Wat betekent dat voor jou?
2: Nou, ik vind het een eer. Ik heb eind januari de stadsspeld mogen ontvangen voor de vele verdiensten die, samen met mijn vrouw trouwens, die we hebben gedaan voor de stad Utrecht. Toegespitst natuurlijk op Zuilen. En de uitnodiging vond ik wel heel bijzonder. Ik werd ook gevraagd om te spitsen over het verzet in Utrecht. Ja. Dat kan ik niet. Als je mij vraagt, van, wil je speechen over het verzet in Zuid? Dan zeg ik, ja, dat doe ik. Maar dan doe ik het verzet in Utrecht tekort. Dus ja. Vandaar dat ik niet ga speechen. Ja. Maar ik vind het leggen van de krans wel een grote eer.
1: Welke inspiratie put jij uit alles wat er toen gebeurd is als het om verzet gaat? Nou, wat leer je dan, voor het heden?
2: Nou, weet je, mijn eerste lezing die ik ooit heb gegeven ging over Zuilen in de Tweede Wereldoorlog. En de inspiratie voor mij is toch dat wat er in heel de wereld gebeurde, gebeurde ook in Zuilen. Dus, daarom zou ik wel een lezing over het verzet in Zuilen in zijn algemeenheid ook voor Utrecht kunnen laten gelden. Het is wat er in Zuilen, het is de vierde gemeente in de provincie. Hè? Dus een hele grote gemeente. En ja, die speelde wel een belangrijke rol in de geschiedenis. Dus dat gaat door.
1: En de inspiratie die je eruit put?
2: Ja, dat is de verzamelaarswoede die er bij mij nog steeds heerst. Het trots zijn op Zuilen helpt daar ook heel goed mee.
1: Ja, maar ik bedoel van verzet. Vandaag de dag gebeurt er ook van alles. Ik bedoel, let op.
2: Nee.
1: Zorg dat het boel bij elkaar blijft. Nee?
2: Ja, nee. Heb respect voor elkaar. En dat leer je dus onder andere ook uit de geschiedenis. Dat mensen dus met doodsbedreiging, met hun leven inzetten voor de bescherming van anderen. He, zo'n Sherry Kienikel die opgepakt wordt en in de oorlog en gemarteld wordt om zijn moeder te verraden die onderduikers in huis heeft en dat niet doet en aan zijn verwondingen overlijdt. Dat respect, dat vind ik heel bijzonder.
1: Dat zijn daden om bij stil te staan.
2: Ja, precies.
1: Vanavond tijdens de dodendenking, jij op het Domplein. Precies. En de krans ga je leggen samen met burgemeester Dijksma.
2: Dat klopt.
1: Bedankt.
2: Alsjeblieft.

0: Meer Nederlandstalige muziek zometeen vanaf 9 uur in de Hits uit Holland. En we blijven maar bij het Nederlands. Grita, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Is wel zo handig. Ik ook in het Spaans mijn best zou kunnen doen. Jij ongelooflijk goed je best doet en dat ook zeker kunt. Maar laten we het gewoon maar in het Nederlands doen.
1: Dat is toch weer prettiger, hè?
0: Ja. Si, si. Zie, dat was er één woordje dan in het Spaans.
1: Heel goed, heel goed, heel goed.
0: muy bueno, zeg ik dat goed dan of niet?
1: Ja, muy bueno. En nubes, muchos nubes, dat zijn veel wolken, nubes.
0: Oh, en dat staat ons te wachten vandaag. En wat is onweer in het...
1: Tormenta.
0: Oh. Oké, want van dit krijgen we allemaal, mee te maken vandaag, toch?
1: Ja, de lucht is vochtig, onstabiel. We hebben natuurlijk een heleboel bewolking nu boven ons hangen. Het is ook een beetje aan de nevelige kant. En lokaal is alles. Pettenbuitje, lichtbuitje gevallen. Dat kan de komende 2-3 uur ook nog wel aan de orde zijn. Maar echt een paar wat stevigere buien komen in de loop van vanmiddag op gang. Moet die temperatuur eerst ook op gang komen. Want het is nu 12, 13 graden. Nou, het mikpunt is 18 graden. En dat is warm genoeg om er dan een paar stevige buien uit te trekken. Met onweer, met tormenta dus. Het kan een paar stevige exemplaren zijn. Ze hangen ook bijna stil. Dus ja, er zullen ook plekken zijn die misschien niks krijgen. En een plek een kilometer verderop heeft precies die bui die totaal uitregent. Boven jouw tuin. Dat is dan wel weer fijn.
0: Oh ja, ja, het gras is er heel blij mee, denk ik.
1: Ja, daarom. Dat zullen we wel horen.
0: Ik heb trouwens wel wat plekken in het gras die wat dorder zijn geworden. Of dat nou komt door de droogte, ik heb geen idee. Het zou wel kunnen, maar heel gek. Dus aan de rand van mijn terras, zeg maar, juist daar is het heel droog.
1: Dat kan. Maar ja, gras is heel sterk, hè?
0: Ja, hè?
1: Dat komt altijd weer terug. Dus,
0: komt altijd wel weer goed met dat gras.
1: Als je er lief tegen praat, dan moet het goed komen.
0: Je weet wat gras in Spaans is, hè?
1: Hierba.
0: Oh, ik dacht garzón.
1: Gaston.
0: Goed. Het weer voor vandaag. Het kenmerkt zich dus nogal wat klappen waar we te maken mee krijgen. Het kan onweer vanmiddag ook. Regen, goed voor de natuur. Doortrekkend naar morgen. Vanavond, wanneer wordt het een keer droog eigenlijk?
1: Ja, vanavond is heel lastig te zeggen. Omdat het gaat om een paar losse buien. Of misschien slechts een enkele losse bui. Dus zeker niet alle plekken zullen vanavond nat zijn. Dat zal echt een beetje een gemêleerd beeld zijn. Of misschien vallen er maar twee buien in. Heel mede in Nederland.
0: Ja.
1: En vannacht komt er regen vanuit het zuidoosten onze kant op. Dus het wordt wat licht regenachtig vannacht. En morgenochtend, bevrijdingsdag begint dan waarschijnlijk bewolkt, nevelig, kennen we. Maar ook met wat lichte motregen en regen. Dat ze lijkt wel te stoppen. Dus morgenmiddag is het dan droog. De zon heeft het moeilijk. En daarmee ook de temperatuur. Bij noordoostenwind wordt het morgenmiddag amper 14 graden.
0: Koude bedoeling met al die mensen
1: wennen.
0: Die graag de vrijheid willen vieren op bevrijdingsdag.
1: Ja, dat is altijd jammer natuurlijk. Hè. Je wil eigenlijk vooral een zonnetje op zo'n belangrijke dag.
0: Ja.
1: Nou ja, de atmosfeer die heeft zijn eigen routekaart.
0: Ja, als het vanavond allemaal droog is, is het eigenlijk veel triester.
1: Ja,
0: als het regent rondom 2 minuten stilte.
1: In het westen en noorden van het land zal het wel lukken, maar bij ons... Ja, kijk naar de lucht zou ik zeggen. Het is wel zo, als de bui, als je hem ziet hangen... wil niet zeggen dus dat hij naar jou toe komt, omdat het zo weinig waait.
0: Precies. Hey, Grita, dank je wel voor nu. Ik spreek jou morgenochtend weer.
1: Gezellig.
0: We horen jou aan tafel natuurlijk, hè, vanmiddag.
1: Uiteraard.
0: Dank je wel.
1: Jij ook.
0: Jo. Utrecht is wakker loopt ten einde met ABBA en SOS. Veel plezier bij Edwin.

0: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam is druk bezig om het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam schoon te krijgen. Het monument is beklad met rode verf. Ook werd het woord genocide erop geschreven, maar dat is inmiddels verwijderd, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
11: Staan met heet water te spuiten en met borstels de resten weg te krijgen. Het is wel taaie verf en de steen van het monument is een natuursteen die poreus is, dus dat maakt het lastig, maar ze krijgen het weer schoon.
10: Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is nog niet bekend en er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Gouda en Den Haag rijden tot zeker 21:15 veel minder treinen, meldt de NS. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang dat duurt. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar de opvang van SOS Dolfijn in Annapallona. Het dier werd op het strand getrokken en koel gehouden met natte doeken, zegt de man die de dolfijn vond.
12: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat die niet overhit raakt. Heel voorzichtig, houden het luchtgaatje vrij.
10: Een witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het is gebeurd bewijst volgens SOS Dolfijn dat er iets mis was. En dan nog het weer tot besluit. Het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag valt er lokaal een enkele pittige bui met kans op onweer. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Morgen vooral in het zuidoosten kans op regen, elders geregeld zon en droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Het aantal files neemt af, meldt ANWB bij de werkzaamheden bij Amsterdam. Die zorgen nog wel voor vertraging en problemen op meerdere wegen. Even in onze regio nu de A27. Alleen die opvalt van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Daar heb je ruim een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. Nou, ook onderweg de hits uit Holland zometeen met onder meer Stef Bos. We beginnen zo met Lenny Koer.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
16: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl. Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis. Hart van Maarsen.

muzikaal ja-woord was dat eventjes. Pluk de dag op een beetje sombere ochtend. Geen zon althans hier in Utrecht. Maar wel dus in dit vrolijke liedje van Leni Koer. En ze neemt momenteel afscheid van haar publiek in Nederland. Nou, de hits uit Holland, de vlag nu nog in top. Later vandaag half stop, want het is 4 mei vandaag. En ondertussen allemaal muziek om te kussen. Van eigen bodem op die goede oude radio. Ik ben Edwin en fijn dat je naar ons luistert vandaag. Het Nederlandse lied.

0: Met nog een vrij snare spel als slotakkoord. De drie J's waren dat en snel door naar...
1: 3 is prijs.
0: Allemaal cadeautjes die ik vorige week nog ergens op een vrijmarkt zag liggen. Maar dan tweedehands. Hier allemaal gloedje nieuw. Een puzzelboek, een notitieboekje bijvoorbeeld. Maar ook tassen, rugkoel of toilettas. Nou, de winnaar die mag straks een keuze maken, zoals altijd. Wel even de juiste namen doorgeven. Die horen bij het spel. Daar komen ze.
1: 1.
2: We zullen doorgaan met de stootkracht van de milde kracht. Om door te gaan.
1: 2.
3: Toen ga door.
1: 3.
4: Zolang ik maar gezond ben en plezier heb in het leven.
0: Het is vandaag de dag van de dodenherdenking. En ook deze drie stemmen zijn verstomd, maar hun hits leven voort. En ik hoor graag even de namen dus. En niet te verwarren met, hè, vooral dat eerste fragment. En straks na 9:30, dan krijg je nog een herkansing. Laat ik ze nog een keertje voorbij komen. Nou, laat het maar weten in onze app of mail ze naar studio@rtvutrecht.nl. Niet vergeten dan even je telefoonnummer erbij te zetten. Gaan we ondertussen even door naar het goede leven in Brabant.

En na Guus Meeuwers nog iets zuidelijker naar Limburg. Je komt nog eens ergens met Radio M Utrecht en Roman Herzen. En dit was vooral een toast op toen. En een van de namen in Drie is Prijs, die zong ook eens over het bittere bier vooral. De antwoorden die stromen ondertussen binnen. Straks laat ik ze nog een keertje horen, als beloofd. Hier is Tino Martin.

0: Hij zou misschien nog eens een nieuwe tekst kunnen bedenken over je vriendschap op de sociale media. Wellicht Henk Westbroek, die daar overigens ook zelf zeer actief is. Dit was nog Met het Goede Doel. En zometeen ook goed nieuws voor treinreizigers in het regionieuws. Het gaat ook over een gewonde na een klap van een molenwiek en ook bloemen voor Sovjet-soldaten. Zometeen bij Eva.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
3: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
2: En voor de sta-opstoel van Toon.
4: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Het is code rood bij Dirk.
6: Wat zeg je?
5: Het is code rood bij Dirk.
6: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
5: Ja, wat op Dirk kun je rekenen.
2: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Ook in de actie bij Dirk. Melk Unibreker. 99 cent. Dat is minder dan een euro.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Het nieuws van 9:30 met Eva de Boer. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
0: Laten we even beginnen dan met het goede nieuws voor de treinreiziger.
12: Ja, na een seinstoring vanmorgen is het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag om 9:00 weer vrijgegeven. Tot die tijd reden er geen treinen op dat traject, want er was een kabel kapot bij Moordrecht in Zuid-Holland. Het treinverkeer is dus weer opgestart en de NS denkt dat er tot ongeveer 9:45 nog minder treinen rijden. Bij een molen aan de Kanaaldijk in Hei en Boeikop is zaterdag een jong kind zwaar gewond geraakt. Het kind werd geraakt door een draaiende wiek en is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten massaal uit. En volgens een persfotograaf was het kind daar aan het spelen toen het misging. Burgemeester Sjors Freulich noemt het een afschuwelijk incident en zegt diep geraakt te zijn en mee te leven met de familie. De toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bart van den Brink, minister van Asiel en Migratie, vindt de rellen in IJsselstein afgelopen weekend onacceptabel. Hij zegt erover in contact te zijn met de burgemeester van IJsselstein. De rellen waren in de nacht van zaterdag op zondag. Er verzamelden zich tientallen mensen bij het stadhuis, waar ze camera's afplakten. De politie die ter plekke ging werd bekogeld met zwaar vuurwerk en één agent raakte daarbij gewond. Het stadhuis en het Philco Theater, dat in hetzelfde gebouw zitten, raakten zwaar beschadigd. Er werden stenen door ruiten gegooid en er werd zwaar vuurwerk tegen het gebouw afgestoken. De politie doet onderzoek en vraagt aan getuigen en mensen die videobeelden hebben om zich te melden. Op het Sovjet-ereveld in Leusden zijn op alle 865 graven bloemen gelegd door vrijwilligers en bezoekers. Er kwamen gisteren tientallen mensen naar deze jaarlijkse herdenking in de aanloop naar dodenherdenking vandaag. Samen stonden ze stil bij de Sovjet-soldaten die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen en in Leusden begraven zijn. Dit jaar droeg ook een scholier een zelfgeschreven gedicht voor. En volgens de organisatie kwam er een breed publiek af op de herdenking van verschillende generaties en nationaliteiten. Het weer. Het is vandaag droog en bewolkt. In de middag dan kan het stevig regenen en onweren. En het wordt zo'n 19 graden.
0: Dankjewel Eva. Nog even naar de weg ook. Want er staat een file nog altijd op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech. De oprit is dicht. De rest de rijstrook overigens ook. En de vertraging ongeveer 10 minuten.
13: Dit is
9: een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
13: Dit was een uittip. Dacht je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl. Dit is een uittip.
14: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
13: Dit was een uittip.
15: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Nog een mooie gedachte voor deze 4e mei. Bluff was dat op Radio en Utrecht. En ook drie namen in het spel met hun stemmen die toch altijd een beetje dichtbij blijven. Ook een buiging voor deze iconen herken je zo.
1: 1.
2: We zullen doorgaan met de stootkracht van de milde kracht om door te gaan.
1: 2.

kunnen maken. In onze app of mail studio@rtvutrecht.nl. De hits uit Holland. Het is ook een rondje vandaag door Nederland. Chris Kras. Met hier Chris Cross, Amsterdam, Jan Smit en Frans.

0: is prijs.
1: En wij zijn vandaag in Hilversum bij Maya Hesta. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Nou, je bent niet alleen, hè, Maya?
2: Nee, met mijn twee kleinkinderen. Een zoon en een meid.
1: Want die hebben natuurlijk vakantie nu, meivakantie.
2: Die hebben vakantie, ja. Dus die zijn om 6:30 al hier al.
1: Die zijn al lekker bij oma aan het logeren.
2: Ja, leuk.
1: En ik hoorde net, wat al even kort voorgesprekje, dat jullie allemaal al leuke dingen hebben gedaan, hè?
2: Ja, je moet ze bezig houden, hè?
1: Ja, dat weet ik nog wel van mijn eigen oma vroeger. Dat was altijd een feest.
2: Ja, we gaan zo nog bingo en andere spelletjes
1: bingo,
2: doen.
1: Bingo, ja. En Jatzee hoorde ik voorbij komen, hè?
2: Hè?
1: Jatzee is ook zo'n spelletje wat je graag met je opa en oma doet.
2: Gedaan.
1: Ja, oh, dat heb je wel gedaan. En wie heeft er gewonnen? Ja.
2: Wie heeft er gewonnen? Jax, kleine jongen.
1: Oké, okay. En hij was jarig ook, zei je, vorige week?
2: Ja, hij was verleden week jarig, werd 8.
1: Zo, nou van harte nog.
2: Toen zei oma, ga bellen. Ja, toen kwam er niet tussen. Oh, nee, dus, we wisten niet.
1: Jullie hebben vorige week ook een poging gedaan, maar toen lukte het niet. Maar vandaag alsnog. En hoe vinden ze het om oma op de radio te horen?
2: Ja, leuk. Ze neemt het ook op.
1: Oh ja. En voor altijd bewaren, hè?
2: Voor altijd bij jou ook aan de mama luisteren, want die is aan het werk, dus die laat ze zo luisteren.
1: Misschien luistert mama wel.
2: Ja, leuk, hè?
1: Ja, nou goed. En hebben ze je ook nog een beetje kunnen helpen met het spel, of moest je dat toch echt alleen doen?
2: Nee, dat weten ze niet. Daar zijn ze te jong voor.
1: Het is te lang geleden, hè, dit? Ja. Het was een ode aan... Wat wou je zeggen? Ja?
2: Ja, ze zijn te jong. Want ze is 8 en 10 jaar.
1: Ja, dat is maar een grapje, hoor. Nou, laten we maar eens luisteren wat je ervan gemaakt hebt.
3: 1.
2: Ja.
4: We zullen doorgaan met de stootkracht van de milde kracht om door te gaan in een sprakeloze...
1: Ja, en hier zei ik nog bij, je stink er niet in, hè, want ook gezongen door André van Duin dit uiteraard. Maar wie hoorden we hier?
2: Nee, dat is Ramses Shaffy.
1: Dat was inderdaad Ramses Shaffy, helemaal goed.
3: 2.
2: Dat is Rob de Nijs, die hoor je zo.
1: Ook een makkie, en dan hebben we deze nog.
2: Ja, en dat is Benny Nijman.
1: Ook niet zo moeilijk, hè?
2: Nee.
1: En zijn weduwe Hans van Barneveld, weduwnaar moet ik zeggen, die is vandaag 60 jaar geworden. Dus ook een even gedachte nog wel bij hem. En dit was zijn man Benny uiteraard. Ja, helemaal goed hoor.
0: 1, 2, 3 is prijs.
2: Hartstikke mooi.
1: Keurig. Het was ook een beetje een soort dodenherdenking dit, hè? 3 stemmen die helaas verstomd zijn, maar die we hier met hun liedjes altijd weer terug horen. Dat blijft toch wel een mooi gegeven.
2: Gelukkig horen we ze bij jullie elke keer.
1: Zeker. En jij wilde graag de rugtas hebben, want die is voor je kleinzoon, toch?
2: Ja, die schaaltas is kapot, zegt hij. Dus dan wilde je een rugtas voor jullie.
1: Dan heeft hij toch nog een mooi verjaardagscadeautje van ons, hè?
2: Ja, mooi toch?
1: Gaan we naar jullie toesturen. En welke van deze 3 vindt oma het mooiste of het leukste?
2: Doe maar Benny Nijman, dat denk ik aan mijn moeder. Die vond Benny altijd mooiste.
1: Gaan we die doen. En ik wens jullie allemaal een hele fijne dag vandaag.
2: Oké, dat zeg maar dankjewel.
1: Oké, groetjes.
2: Dankjewel.
5: Je bent alleen maar koppig. Jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren. Wat zeg je? Vieze woorden. Het hoort niet wat je doet. Je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden. Jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: viert Radio M Utrecht 81 jaar vrijheid.
1: Met de Vrije 81.
0: Je bent vrij, besef wat je kunt doen. Een bijzondere lijst met de mooiste muziek.

niet normaal. Wel Wolter Kroes, die we ook nog even hoorden vanmorgen. Nou, morgen is het dus bevrijdingsdag. Dan geen Hits uit Holland, maar wel die hele speciale muzieklijst. De Vrije 81, met ook zeker het nodige aan Nederlandse fabrikaat. Zometeen is Pieter hier de komende 2 uur met het spelletje Woordbouwer en uiteraard fijne muziek. En bij de koffie. En daarna Conny aan tafel. En die gaat onder meer even bellen met Splinter Chabot, die morgen een 5 mei lezing verzorgt in de Utrechtse Domkerk. En daarna dan ben ik graag weer bij je terug met nog een lekker uurtje jaren 60 in Studio 60's.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus. Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiom.utrecht.nl en de app.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jetten noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Zo, het is 2:10. Goedemorgen. 1 vertraging, de A27 Breda richting Utrecht tussen het knooppunt Gorkum en Lexmond. 10 minuutjes extra reistijd, dat komt door een kapotte vrachtauto. De oprit is dicht en de rechterrijstrook ook dicht daar. Nou, lekkere muziek bij de koffie natuurlijk. De Hollies en Whitney Houston onderweg. Tot zo.
9: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
10: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR. Hoe het hoort.
9: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
10: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
11: Hoi Judith.
12: Dag lieverd. Was het leuk op school?
11: Nee, we moesten stomme dingen doen. Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: M bij de koffie met Edwin Meerman.

dat een heel klein lauw warm briesje hier aan de Hengeveldstraat in Utrecht. Waar de straat inmiddels veranderd is in een soort groene jungle. Dat heeft die regen gedaan de afgelopen dagen. Nou, mooi om te zien. Ik vind het ook mooi om te zien dat je er weer bij bent. Een hele goede morgen. Dit is Radio M Utrecht. Ik ben Pieter en M bij de koffie. Straks Danny Vera, de koffiekeuze. Leuke van Queen heb ik klaarstaan. En natuurlijk de lettertjes. Doe je mee? De opgave voor vandaag. De T van Tinus, de O van Otto, de V van Victor. Ik heb hier een G van Gerard en de J van Joris. Twee keer de S van Simon, een N van Nico. Drie keer de E van Eduard en de L van Leo. Dat zijn in totaal 12 letters. En die 12 letters, ja, die mag je in de juiste volgorde gaan zetten het komende uur. We noemen het Woordbouwer. En natuurlijk is onze prijzenkast weer lekker gevuld. En zo heb ik deze week de rugzak. Natuurlijk onze shopper, het notitieboek en de koeltas. Andere leuke dingen dus. Nou, probeer het gewoon even. En de letters die vind je natuurlijk ook in de app van RTV Utrecht. En met die app mag je appen naar de studio. Tot zo!

wat zeggen we dan? Fluitend de morgen door. Maandagmorgen, Danny Vera. Meteen lekker aan de koffie, maar dat doen we natuurlijk met de koffiekeuze. En ik heb je hulp weer nodig. De meeste stemmen gelden. Wat zou je graag willen horen? Dit is keuze 1. Soul van de Tramps. Of keuze 2.

werkt het nou? Nou, heel simpel. Met de app van RTV Utrecht kun je heel makkelijk appen naar de studio. Dus download de app, zet hem op je telefoon of je tablet. Als je dat nog niet hebt gedaan, dan ben je op de hoogte van het nieuws. En bovenin het scherm zie je App Ons staan. Nou, klik daarop en dan kun je een berichtje sturen. Zeg je bijvoorbeeld, ik wil 1 horen, The Tramps, Sing When the Strings of My Heart. Of 2, Axis en Ela Ela. Laat het even weten, de meeste stemmen gelden. Ik ga de stemmen tellen en horen we de uitslag zo rond 10 over 10:30. En dat noemen we dan.

Dankjewel voor het meedoen. Het stemmen voor de koffiekeuze over een paar minuten. Ja, één van de twee. The Tramps, Sing When the Strings of My Heart. Of Axis, ook lang geleden. En Ela, Ela. Laat het even weten. Stuur een appje naar de studio. Meeste stemmen gelden. Eén van de twee ga ik zo opzetten voor je. Het laatste nieuws komt eraan met Marjolein. Dat gaat over nieuwe struikelstenen in Utrecht. En ook meer over schuurbranden in Meidrecht. Horen het zo. Laatste nieuws uit de buurt. En muziek uit de 60s.

0: laat beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl, sterk werk.
5: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
8: Nee.
7: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: Het is 10:30. Eva in de studio, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Laatste nieuws. En vandaag worden er 5 nieuwe struikelstenen onthuld door de Universiteit Utrecht.
10: Ja, met deze stenen worden de levens van studenten en medewerkers herdacht. Zij kwamen om tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om Isaac Cohesius, Wim Egging, Cornelis van Lier, Trui van Lier en Truus van Lier. De struikelstenen, ook wel bekend als stolpersteinen, liggen links van het academiegebouw op het Domplein in Utrecht. Vorig jaar werden op die plek de eerste struikelstenen namens de universiteit gelegd. Twee schuren aan de Tienboerenweg in Meidrecht hebben vanochtend vroeg in brand gestaan. De schuren stonden een flink eind uit elkaar, vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio Utrecht. De brand brak uit rond 5:30. Een voorbijganger die zag vlammen woekeren tussen de bomen en belde de hulpdiensten. Eenmaal aangekomen had de brandweer het vuur al snel onder controle. Bij een demonstratie in Utrecht zijn op zaterdag 6 mensen aangehouden. Het gaat om de actie Reef voor de Rafelranden, die zaterdagmiddag begon in het Wilhelminapark en daarna door de binnenstad trok. De actievoerders willen meer vrijplaatsen voor kunst, cultuur en experiment, want die zijn er volgens hen steeds minder. Volgens de gemeente verliep de demonstratie over het algemeen goed, al waren er dus wel aanhoudingen voor verstoring van de openbare orde en vernieling. Na de dodenherdenking vanavond wordt er op NPO 2 een documentaire uitgezonden over een klas met Joodse kinderen uit Baarn en Soest. De documentaire, De Laatste Klassenfoto, vertelt het verhaal van een juf die besloot om de 18 kinderen les te geven in de huiskamers van Joodse families. In 1941 kregen schooldirecteuren namelijk de opdracht om Joodse kinderen te weigeren. In de documentaire ontdekken de makers dat er nog een paar van die kinderen leven en brengen zelfs 2 van hen opnieuw bij elkaar. Meer nieuws online op rtvutrecht.nl en ook in onze app. En het weer, het is in de ochtend nog droog en bewolkt. En in de middag dan kan het her en der stevig regenen en onweren. En het wordt zo'n 19 graden.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
13: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
14: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: En bij de koffie met Pieter Fourage.

Stel je voor, je kan de gitaar op deze manier bespelen. Oh, dat kan je. Oké. Ik ook, maar dan wel de luchtgitaar natuurlijk. Queen bij Radio M Utrecht. Heerlijk. Muziek bij De Koffie. Dat is het zeker. We gaan lekker naar de koffiepauze voor vandaag. Over een paar minuten ook de prijzenkast die ik ga openen. Hier natuurlijk het spelletje Woordbouwer. Je kan nog even aanhaken. Kijk naar de letters in de app van RTV Utrecht. Leg de puzzel misschien wel onder het genot van een bakkie dus. En dan hoor ik graag van je. Ja, de koffiekeuze voor vandaag. We hadden de Tramps, Zing When the Strings of My Heart. En daar tegenover Axis en Ela Ela. Nou, dankjewel voor het reageren, zeg ik bijvoorbeeld tegen Dilia, tegen Anton, Johanna, Nicolien, Nico, Anneke, Dini, Wittingen, Willy, dankjewel, Ineke, Paula, Rita, Henk, Sylvia, Jaap en Anne, ook bedankt voor het stemmen en al die anderen. En dan zeg ik maar weer, de stemmen zijn geteld. En de meeste stemmen gingen naar Axis. Horen we bijna nooit meer op de radio. Maar wel bij ons en bij De Koffie en De Koffiekeuze voor vandaag.

0: viert Radio M Utrecht 81 jaar vrijheid.
1: Met de Vrije 81.
0: Een bijzondere lijst met de mooiste muziek

0: Zo, Madonna. En morgen dus de Vrije 81 met Edwin en met Jos. En zo vieren wij Bevrijdingsdag morgen met die bijzondere lijst. Hè? 81 jaar vrijheid met alle muziek die daar fantastisch bij past. Dat horen we morgen. En Gerard aan de telefoon. Gerard, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Zo, dat had je niet gedacht, hè?
1: Dat had ik helemaal niet gedacht. Nou, tenminste, ik weet niet hoe groot de kans is en hoeveel mensen daar meedoen. Ik doe dit nog maar, het is gewoon de derde keer dat ik een woord inzend.
0: Oh, wat leuk. Ja, je bent nog relatief nieuw bij de Puzzelclub. Dus,
1: Ja, zeker.
0: En ik zeg altijd maar, als je er eenmaal aan begint, dan is het lastig om het los te laten, dat blijkt.
1: Het is een beetje verslavend, ja.
0: Ja, maar wel hartstikke leuk. En nou, luister je wel al langer naar ons of heb je ons ook net pas ontdekt?
1: Nee, toch al wel langer. Maar ik moet zeggen, ik erger me altijd aan het vele gepraat op jullie zender.
0: Ja.
1: Vooral bij die puzzeltjes met al die winnaars en zo. Die moeten altijd vertellen ja, wanneer wat voor weer het is en zo. Ja. Nou, dat soort dingen. Dat, als je dan niet daarop zit te wachten, dan
0: ben je even weg. Ja.
1: Maar nu zit ik zit vaak tegenwoordig alleen thuis.
0: Ja.
1: En dan is het heel gezellig.
0: Kijk, dat vind ik dan wel weer heel leuk om te horen.
1: Ja, dat is weer een hoop te doen. Dus ik luister heel vaak naar jullie.
0: Dankjewel daarvoor. Ja. Dat doen we het voor. Leuk Gerard. En nu ben je dus zelf in de buurt, hè?
1: Ja.
0: Dus Gerard, dan vraag ik aan je, wat was je aan het doen daar?
1: Ja, zie je wel. Nou, ik stond op de home trainen.
0: Oh, heel goed.
1: We zijn gepensioneerd, dus we doen even rustig aan 's morgens. Ja. Dus tegen deze tijd home trainen. Er moet nog gedoucht worden. Nou, die krijgen de tijd, is het alweer lunchtijd.
0: Oké, en is die home trainer, is dat een dagelijks ritueel of alleen op maandag?
1: Nee, dagelijks. Nee, dat moet wel.
0: Ja.
1: Nee, want sinds 2 jaar heb ik zeer beperkt gezichtsvermogen. Uh-huh. En dan kan ik dus gewoon niet gaan wandelen of zo. Ik kan eigenlijk niks doen.
0: Uh-huh.
1: Maar op een home trainer zitten, dan kun je met losse handen.
0: Uh-huh.
1: Dus dat gaat heel goed.
0: Oké, okay, wat fijn.
1: En dan doe je toch nog wat aan beweging.
0: Belangrijk dat je op die manier dan toch in beweging blijft, hè, lijkt mij.
1: Ja.
0: Goed, nou, we gaan eens even kijken, Gerard. Want de puzzel voor vandaag. Ik dacht eventjes, zal ik dit uur nog roepen van in mei liggen alle vogels een ei. Maar dan maak ik het misschien wel heel makkelijk.
1: Nee, je gaf volgens mij helemaal geen aanwijzing.
0: Nee, hè? Nee.
1: Dat wordt lastig.
0: Wat heb je ervan kunnen maken dan?
1: Ja, ik heb er vogelnestjes van gemaakt.
0: Ja, de vogeltjes zijn, ik weet niet of je het hebt gezien, ergens in de buurt misschien. Of je hoort ze ook fluiten natuurlijk. Ze zijn heel druk.
1: Heel toevallig waren er 2 duiven iets heel bijzonders aan het doen in onze kastanjeboom. En het fladderde en het deed maar. Dus ik denk dat toen daar nieuwe duifjes
0: verwekt zijn. Ja. Het was heel gezellig in de boom waarschijnlijk. Ja,
1: dat denk ik ook. Ja. Nou, het had meer werk van ruzie, eerlijk gezegd.
0: Oké, het gaat er soms ruig aan toe, hè? Ja.
1: Okay, ja, nou, het is niet zo ruig als bij sommige eenden trouwens.
0: Nee, die kunnen er ook wat van, hè, inderdaad. Nou, goed, ja, de vogelnestjes, Gerard, dat was de goede oplossing, hè? Dus daarmee ben jij dan deze keer inderdaad de winnaar.
1: Ja,
0: en dan vind ik het leuk om de prijzenkast voor je open te maken. En dan mag je wat kiezen natuurlijk.
1: Ik
0: ga eens even kijken. Ik heb een rugzak, ik heb een toilettas, een koeltas, een notitieboek, een puzzelboek en een shopper.
1: Oh, mijn vrouw houdt van heel veel van puzzelen, dus doe met het puzzelboek maar.
0: Nou, is ze vast heel blij mee. Heb je een leuke verrassing voor haar?
1: Ja.
0: Ik ga het naar jullie toesturen. En vond ik heel leuk om je even te spreken. En voor het eerst dan in de uitzending te hebben. Dank je wel daarvoor.
1: Ja.
0: Blijf lekker luisteren. En tot de volgende keer misschien, Gerard.
1: Ja, wie weet. Nou, dit blijf ik in ieder geval doen.
0: Hartstikke leuk. Dank je wel en een mooie dag.
1: Okay. Daar, hoi. Ja, goeie uitzending.
0: Dank je wel. Hoi.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
5: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt keihard te reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran dat schepen daar zich niet zonder toestemming mogen verplaatsen. Iran reageert op president Trump, die zegt dat de VS vanaf vandaag schepen begeleidt die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Op die plek is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jetten noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend.

0: kent. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Op beelden is te zien dat een paar van de hogere etages zijn beschadigd. De brokstukken van de toren kwamen neer op geparkeerde auto's naast het gebouw. Het complex staat in een rijke buurt in Moskou en is niet ver van het Kremlin. Marianne Vos kan niet meer verder met de Vuelta voor vrouwen. De 38-jarige wielrenner viel gisteren in de eerste etappe en leek in eerste instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog af. Maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Marianne Vos was bij haar vorige 3 deelnames aan de Vuelta goed voor 6 ritzegers. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoi Judith.
2: Dag lieverd. Was het leuk op school?
1: Nee, we moesten stomme dingen doen.
2: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school. En krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn. En je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
5: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
6: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
3: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: M bij de koffie met Pieter Voorage.

En dat waren Kenny en Dolly en Dolly en Kenny. Heerlijk. De meezingers in de morgen, Radio M Utrecht. Dit is M bij de koffie. Doe je mee met de puzzel? Ja. Oh, je bent al begonnen. Oké, hartstikke goed. 14 letters staan in de app van RTV Utrecht en ook op de site natuurlijk. Ik zal ze ook even noemen. De S van Simon, de N van Nico, twee keer de I van Isaac, een E van Eduard, de R van Richard, de G van Gerard, de J van Joris, twee keer de D van Dirk, een V van Victor, de B van Bernard en de A van Anton. Lukt het je om ze in de juiste volgorde te zetten? Laat het even weten. Stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht. Dan maak je kans op een leuke prijs. Bijvoorbeeld de rugzak van Radio M Utrecht.

0: mij.
1: Is toch leuk, Nick en Simon. Even samen op bezoek. Een uitzondering hier in de studio van Radio M Utrecht. Het is met deze leuke muziek ineens kwart over. Kwart over.
2: Now, ladies and gentlemen.
1: Dus we krijgen na Nick en Simon ook de King nog even op bezoek. De rode loper blijft gewoon liggen. We gaan ervan genieten. Dit keer gaan we terug naar 1962. Net al een kleine voorproefje. Misschien heb je het gehoord. Kwart over Elvis vandaag met She's Not You.

0: viert Radio M Utrecht 81 jaar vrijheid.
1: Met de Vrije 81.
0: Je bent vrij, besef wat je kunt doen. Een bijzondere lijst met de mooiste muziek.

Melanie. Muziek bij de koffie, dit is Radio M Utrecht. Het is maandag, dus we hebben ook sinds afgelopen vrijdag natuurlijk weer een nieuwe nationale nieuwe. En dat is de nieuwe van Gerard deze keer, die horen we zo. De Jackson 5 ook onderweg. En natuurlijk het laatste nieuws met Eva gaat over schade aan dijken door motocrossers en quads. En open Joodse huizen vandaag in Utrecht. Nou, meer nieuws uit de buurt over een paar minuutjes. Lekkere muziek van Casey en de Sunshine Band. Give it up.

0: Wij zijn
1: Medipoint. Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
2: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
1: En voor de aangepaste fiets van Maria.
3: En zo kan ik er weer op uit.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
0: Medipoint.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
0: Medipoint.
1: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Is het alweer tijd voor het nieuws. 11:30, Eva hier in de studio. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: Ja, de laatste maanden is er steeds vaker schade aan dijken en kades.
11: Ja, dat zegt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Die schade, onder meer in Elst, komt door motorcrossers, quads en andere voertuigen, zegt het waterschap. Op meerdere plekken is de grasmat op de dijk beschadigd. Voertuigen laten er diepe bandensporen en beschadigingen achter in de grasmat. Dat is een probleem omdat de grasmat een belangrijke rol speelt bij de sterkte van de dijk. Het gras en de wortels houden de grond stevig bij elkaar en vormen zo de eerste beschermlaag. En als die bescherming deels wegvalt, dan kan dat de waterveiligheid in het geding brengen. En daarom treedt het waterschap op tegen mensen die met voertuigen schade veroorzaken. En mensen die beschadigingen zien of die iemand over de dijk zien scheuren, worden opgeroepen om zich te melden bij het waterschap. En dat kan ook anoniem. Twee schuren aan de Tienboerenweg in Meidrecht hebben vanochtend vroeg in brand gestaan. De schuren stonden een flink eind uit elkaar, vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio Utrecht. De brand brak uit rond 5:30. Een voorbijganger zag vlammen woekeren tussen de bomen en belde toen de hulpdiensten. Eenmaal aangekomen had de brandweer het vuur al snel onder controle. De politie doet wel onderzoek nog naar de branden. De Kardinaal de Jongweg in Utrecht gaat op de schop. Weggebruikers moeten maandenlang rekening houden met vertraging, meldt de gemeente. De werkzaamheden beginnen vandaag en duren tot en met 5 juli. Weggebruikers kunnen dan hinder ervaren door omleidingen, afgesloten rijstroken en ook extra reistijd. Omwonenden die kunnen last hebben van lawaai tijdens de werkzaamheden. En op verschillende plekken in Utrecht wordt vandaag de Tweede Wereldoorlog herdacht. Op locaties waar toen Joden en verzetsmensen woonden en werkten, worden vandaag hun verhalen verteld. Zo vertelt een vrouw die destijds als baby met haar ouders en zus werd getransporteerd naar concentratiekampen haar verhaal. Dat doet ze in het huis waar ze na de oorlog kwam te wonen, aan de Molièrelaan. En op Malibaan 72 vertelt Ad van Liemt het verhaal van dokter Max. Dat was de schuilnaam van verzetsvrouw Marie-Anne Tellegen. Alle locaties die je vandaag kan bezoeken zijn te vinden op jck.nl. Het weer. Het is in de ochtend droog nog en bewolkt. Maar in de middag dan kan het stevig regenen en onweren. En het wordt dan zo'n 19 graden.
12: Dit is een uittip.
13: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
12: Dit was een uittip.
14: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
15: Oeh. Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
16: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
17: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
18: En bij de koffie met Pieter Voorraad.

0: Zo, kijk eens naar buiten, Corny. Mooi groen, hè?
1: Prachtig groen.
0: Het is een soort jungle geworden hier aan de Hengeveldstraat.
1: Inderdaad, ja.
0: Dankzij de regenbuien.
1: Ja, zeker.
0: Nou, en dan is het weekend weer voorbijgevlogen. Is het maandag vandaag. En blikken we vooruit aan tafel natuurlijk vanaf 12 uur. Nou, in ieder geval een nieuwe stem van Emme.
1: Zeker.
0: Het is weer maandag.
1: Ja.
0: Wat ga je verder doen?
1: Wij gaan het hebben over de voorstelling De Moedermonologen. Misschien heb je het wel eens over gehoord. Dat draait al een tijdje, deze theatervoorstelling. En moeder zijn klinkt al hartstikke leuk natuurlijk. Aanstaande zondag is het volgens mij moederdag. Toch?
0: Volgende week, aankomende zondag.
1: Ja, precies. Ja. Nou, dat komt dan helemaal mooi uit. Maar goed, de rauwe kantjes van het moederschap, die komen ook wel eens voorbij in deze voorstelling. Elke voorstelling is er een gastactrice. En het gaat eigenlijk over kinderen van alle leeftijden. De pubers. En er komen best wel bijzondere onderwerpen voorbij. Er is bijvoorbeeld een monoloog over abortus. Er is iets over een vrouw die haar kind eigenlijk niet zo heel erg leuk vindt, omdat het een ingewikkelde jongen of een ingewikkelde vrouw is. Stiefmoeders, die komen ook aan bord. De regie is van niemand minder dan Malou Gorter. Je kent haar wel van Oogappels en de Joodse Raad. En een keur van bekende mensen, die schuiven daar eigenlijk aan. Mm-hmm. Dus een leuke voorstelling voor het hele gezin. Heb je wel eens last gehad van jouw puberzoon?
0: Ja, zeker wel. Ja, natuurlijk.
1: Ja, hè? Ja,
0: kan je wel zeggen, ja.
1: Nou, het is alleen maar omdat er niet alleen maar moeders in de zaal zitten. Er zitten ook wel vaders in de zaal. Ja. Dus daar gaan we het over hebben. Twee dames die schuiven aan. Renate Reinders en Jennifer Evenhuis. Die hebben dat allemaal gemaakt. Die moedermonologen. Binnenkort ook bij ons in de provincie te zien. En Pieter, ik ga even bellen met Splinter Chabot. Want hij, voor 4 mei, morgen doet hij de vrijheidsspreek eigenlijk in de Domkerk van Utrecht hier. Ja. Bevrijdingsdag. Ik ben heel benieuwd waar hij het over gaat hebben. Ik heb gehoord dat hij het over 3 bijzondere vrouwen uit de geschiedenis gaat hebben. En ja, dat refereert dan allemaal weer aan de vrijheid.
0: Okay.
1: Ik ben benieuwd. Hij is nu in de provincie bij de Dom om te repeteren. Ik ga even met hem bellen om 11:45.
0: En zometeen heb jij hem aan de lijn, dus
1: zeker.
0: Splinter Chabot.
1: Ja.
0: Oké, nou, mooie uitzending.
1: Dankjewel.
0: We zitten er klaar voor, tot zometeen.
1: Zo.
0: En dan is hier de nationale nieuwe voor deze week. En dat is de nieuwe van Gerard Joling. Niet voor één keer.

Ja, Nationale Nieuwe bij Radio M Utrecht. Dat was de nieuwe van Gerard Joling. En niet voor één keer. We gaan ervan genieten de hele week. Zometeen de ontknoping. Woordbouwer. Eerst nog even naar Cliff.

0: Cliff Richard. Do you wanna dance bij Radio M Utrecht. Anton aan de telefoon. Anton, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: In het prachtige Harmelen.
1: Ja, dat wel. Ja. Heerlijk, daarom...
0: Is het ook zo groen bij jou?
1: Het wordt steeds groener.
0: Ja, leuk, hè?
1: Ja. Ja, daarom, joh.
0: Ik geniet ervan en ik hoop jij ook.
1: Ja, wij ook. Ja, ja. En het is nog lekker, het is niet koud, dus ik zet de deur openstaan.
0: Oh, heerlijk. Ja, het is een beetje broeierig zelfs,
1: ja, eigenlijk
0: buiten.
1: Wel, ja. Ja, het zal vanavond wel anders worden. Ja. Maar goed, dat is weer een andere zorg.
0: We gaan het zien.
1: Daarom.
0: Anton, nou, hartstikke leuk dat we aanstaan in Harmelen. En je hebt ook even meegedaan met de puzzel vandaag.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, zeg het maar, wat heb je gevonden?
1: Bevrijdingsdag.
0: Ja, natuurlijk, dat is morgen.
1: Ja, ja. Daarom.
0: En ga je dan iets bijzonders doen morgen?
1: Nou, eigenlijk niet hoor. Ik puzzel graag, dus dat zal het wel op aflopen, denk ik.
0: Maar ik heb een leuke luistertip voor je, Anton.
1: Vertel.
0: Nou, morgen hebben wij de Vrije 81. En dat is een hele mooie muzieklijst. Met muziek over vrijheid, over verbinding, over vrede. Nou, er komen ook heel veel muzikale verrassingen voorbij. Dus als je het leuk vindt, dan kun je gewoon lekker naar ons luisteren.
1: Daarom, nou, dat zal wel, ja.
0: Ja. Hij staat toch lekker aan, volgens mij.
1: Ja, morgen ook even sporten, maar dan... Oh, ja. Hoe heet het, dat is ook maar even. Daarom.
0: Okay. Wat doe je voor sport?
1: Ja, gewoon even een beetje trainen. Van, wat moet ik zeggen, een beetje de spiertjes losmaken.
0: Oh ja, nou, hartstikke goed.
1: Ja,
0: goed bezig.
1: Daarom.
0: Ja. Oké, nou, je mag nog wat kiezen uit de prijzenkast natuurlijk. Ik heb een shopper, een puzzelboek, notitieboek, de koeltas, de toilettas of de rugzak.
1: Doe de toilettas maar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ga je nog op pad binnenkort?
1: Nou, misschien wel. Het zit er wel in hoor, dat we nog op pad gaan.
0: Oké. Nou, dan ga ik hem snel naar je toesturen.
1: Goed zo.
0: En dan kan hij mee. En dan wens ik je voor nu een heerlijke dag. En
1: dank je wel eens, Vlees. Ja hoor.
0: Dank je wel, maak er wat leuks van.
1: Prettige uitzending, ja, daarom.
0: Komt goed.
1: Dank je wel hoor.
0: Jij ook.
1: Ja hoor.
0: Hoi. Doeg.

Zo staat de middag voor de deur. Aan tafel. Lunchprogramma met Corny zometeen. Vanaf 12 uur hier bij Radio M Utrecht. Daarna de 60s met Edwin. Goedemiddag met Edwin. En Utrecht komt thuis met Aard. Geniet van deze mooie radiodag.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: True Lease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht. Het is 12 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politie is op zoek naar 3 verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam in Amsterdam is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die daarna crashte, worden niet vervolgd. Met ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarop de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich gehouden aan alle richtlijnen. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim €47 miljard. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het bedrijf de afgelopen jaren in Amerika veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling. Ze maakte die rit toen nog wel af. Het weer, vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Goedemiddag, 12:02. Je luistert naar Radio M Utrecht en Kees is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag, Kees.
12: Corny, goedemiddag. Ja, de laatste maanden is er steeds vaker schade aan dijken en kades. En die schade, onder meer in Elst, komt door motocrossers, quads en andere voertuigen, zegt het waterschap. Elektronische sigaretten zouden een neutraal uiterlijk moeten hebben. Daar verpleit een onderzoeker van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven. Ze denkt dat vapen minder aantrekkelijk wordt als alle e-sigaretten er hetzelfde uitzien, bijvoorbeeld wit of bruin. En inwoners van Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen die kunnen vanaf vandaag een gratis boom aanvragen voor in de tuin. moet je wel even rekening houden met hoe groot je tuin is en hoe groot de boom je dan weer aanvraagt. Maar hoe het precies zit, dat hoor je in het uitgebreide regionieuws over een half uur.
11: Dankjewel.
13: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl. Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis. Hart van Maarsen, daar moet je zijn. Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
14: Hoi Judith.
15: Dag lieverd. Was het leuk op school?
14: Nee, we moesten stomme dingen doen.
15: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
16: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
17: Dit was een uittip.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Aan tafel met Connie Draaienveld.

0: was een hele grote hit in 1981 voor PhD. I won't let you down. Goedemiddag, hartelijk welkom weer.
1: Aan tafel.
0: Goedemiddag, eet smakelijk en hartelijk welkom bij het lunchprogramma Aan tafel. Op deze toch wel bijzondere dag, hè? Maandag 4 mei. Wat gaan wij vandaag allemaal doen? Wij gaan het hebben over de moedermonologen. Dat is een voorstelling waarin ook de rauwe kantjes van het moederschap voorbij komen. En elke voorstelling, dan is er een gastactrice op het podium. We hebben zometeen de breinen achter deze voorstelling. Renate Reinders en Jennifer Evenhuis. Schijnt wel heel erg leuk te zijn, hoor. De voorstelling heeft mooie recensies gekregen. En niet alleen voor de moeders, maar alle mensen zijn van harte welkom natuurlijk. En wat anders, want als klein jongetje luisterde hij op 4 mei om 8 uur door het zolderraam naar het luiden van die imposante grote klok op de Waalsdoppervlakte in Den Haag, waar hij toen met zijn gezin woonde. Dan heb ik het over een nog zeer jonge Splinter Chabot. Wat bijzonder is, 4 mei herdenk je, 5 mei dat vier je, en dat kreeg hij van jongs af aan al mee eigenlijk van zijn ouders. En morgen op bevrijdingsdag dan draagt hij in de Domkerk notabene hier in Utrecht de 5 mei lezing voor. En 's avonds staat hij met onze eigen Tineke Schouten op het concertpodium aan de Amsterdamse Amstel om daar het bevrijdingsconcert te vieren. Nou, Splinter Chabot dus vanavond in de Domkerk. Zometeen ga ik eens even met hem bellen. Dat hoor je allemaal na deze van Linda Ronstadt. En we doen nog een plaatje van Boyzone.

0: De mannen van Boyzone op Radio M Utrecht en Picture of You. Goedemiddag, het is 11:45 en je luistert naar het lunchprogramma Aan Tafel. Als klein jongetje luisterde hij op 4 mei om 8 uur door het zolderraam naar het luiden van die grote klok op de Waalsdorpervlakte in Den Haag, waar hij met zijn ouders en broers vlakbij woonde. Later, toen hij in groep 8 zat, was hij met 6 klasgenoten aanwezig om die klok zelf te luiden. En dat is een ervaring die hij nooit meer vergeet. 4 mei herdenk je, 5 mei vier je. Dat kreeg hij van jongs af aan mee in het gezin Chabot. Morgen op bevrijdingsdag draagt schrijver Splinter Chabot in de Domkerk hier in Utrecht de 5 mei lezing voor. En 's avonds staat hij met onze eigen Tineke Schouten op het concertpodium aan de Amsterdamse Amstel om daar het bevrijdingsconcert te vieren. En ik heb hem aan de lijn. Dag Splinter.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hallo. Splinter, jij draagt morgen de 5 mei lezing voor met de titel Valt er iets te vieren? Had je de vrijheid om die helemaal zelf in te vullen?
1: Ja, dat vond ik eigenlijk ook best wel spannend. Ik dacht, dan kom je langs bij het comité, wordt gevraagd, wordt eerst gepolst, gebeld van zou je ervoor open willen staan? En dan, ik had ja gezegd en dan krijg je ongeveer een week later een telefoontje met de daadwerkelijke vraag of je de 5 mei lezing wilt geven, wat ik een gigantische eer vond. En toen dacht ik, nou, dan zullen er wel bepaalde richtlijnen zijn of dingen die ik wel of niet moet benoemen, maar helemaal niks. Wat ik prachtig vond, want het gaat natuurlijk over vrijheid, dus ik mag zeggen wat ik wil zeggen, ik mag schrijven wat ik wil schrijven. Maar ik dacht ook, oh ja, ik heb dus geen stip op de horizon van daar werk ik heen. Dus ik kon eigenlijk alles schrijven wat ik wilde schrijven. En ik dacht als titel, wat ook meteen de hoofdvraag is, en wat misschien ook wel past bij de huidige tijd in de samenleving en de wereld, is valt er wat te vieren vandaag? En dat is de hoofdvraag in de speech. En ik hoop daar op een manier antwoord op te geven en iets van inspiratie in te geven ook.
0: Ja, jouw lezing gaat over 3 vrouwen door de eeuwen heen. Als eerste noem je dan Bertha von Suttner. Wie was zij?
1: Ja, eigenlijk heel kort samengevat. Zij was de vrouw die in 1889 een roman schreef. De Wapens Neer. De roman werd eerst niet uitgegeven door uitgevers, uiteindelijk wel. Verspreidde zich over de wereld. En uiteindelijk zou haar boek, als ik het heel kort samenvat, leiden tot de oprichting van het Vredespaleis. En dat gegeven vind ik zo iets wonderlijks, iets magisch, iets bijzonders en ook hoopgevend. In de lezing wilde ik eigenlijk een mini-tijdreis maken. En die begint dus in de 19e eeuw bij deze Bertha von Suttner.
0: Ja, en de tweede vrouw is Selma van der Perre, een Joodse verzetstrijder die 2 kampen in de Tweede Wereldoorlog overleefde en altijd hoop bleef houden. Ook een bijzondere vrouw, hè?
1: Ja, zeker. Een zeer bijzondere vrouw. Ik heb haar 1 keer mogen ontmoeten ook. Toen haar boek net verscheen en ze bij de wereld erdoor zat. En een vrouw met zoveel kracht en energie en ook liefde nog. En die natuurlijk het meest monsterlijke van de mensheid heeft gezien. Mm-hmm. En nog steeds hoop hield. En daar gaat ook, ik voel haar op als het symbool van vrijheid en verzet en vrede uit de 20e eeuw. Hè. Dus dat is die mini-tijdreis weer. En als Joodse vrouw in het verzet inderdaad in 2 kampen heeft gezeten. De meest verschrikkelijke dingen heeft gezien. En opgeschreven ook allemaal in het boek Mijn Naam is Selma. En het mooie vind ik eigenlijk als je het boek uit hebt, zie je op de achterkant een portretfoto van haar. En waarin ze je eigenlijk aankijkt en nog steeds een glimlach en een tinkeling in de ogen. Nou, en daar refereer ik in de speech ook aan dat zij eigenlijk het gezicht van hoop is. En als zij die hoop nog kan dragen in haar gezicht, dan moeten wij dat allemaal kunnen dragen. Ja. En zij is natuurlijk vorig jaar overleden op 103-jarige leeftijd. Ja. Maar ze blijft voor mij dat gezicht van hoop.
0: De derde vrouw waar je over spreekt, dat is een Oekraïense vrouw. Naar aanleiding van een foto volgens mij die jij zag in de puinhopen van haar flat, is zij aan het stofzuigen.
1: Ja, niet de foto, maar ik sprak een fotograaf die er was geweest in Kramatorsk. De laatste stad die nog in handen is van Oekraïne en nog niet bezet is door de Russen, zeg maar. Inderdaad, het appartementencomplex waar zij in woonde was gebombardeerd. En een paar uur later stond die fotograaf bij dat appartementencomplex. Zij stond een paar verdiepingen onder het appartement wat geraakt was, letterlijk te stofzuigen. Ja. En ik vond in dat beeld eigenlijk zoveel hoop en ook klein verzet zitten. Dat je natuurlijk letterlijk en figuurlijk de afschriften van de oorlog, letterlijk en figuurlijk de stukjes van de onvrijheid aan het opzuigen bent en je weer klaar aan het maken bent voor doorgaan met leven eigenlijk. En dus dat ook in een kleine handeling verzet kan zitten. Dus dat is ook een symbool van hoop en verzet en vrede. En daarmee is zij de vrouw van de 21e eeuw van verzet en vrede.
0: Ook weer door de tijd heen. Na dat culturele programma en de kerk en een vrijheidsmaaltijd in het Academiegebouw in Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken op bevrijdingsfestivals. 14 bevrijdingsfestivals in het hele land. Wat heel bijzonder is, morgenavond presenteer jij samen met toch wel onze Tineke Schouten het 5 mei concert. De koning, koningin zijn erbij. Dan nog tot slot een Splinter, jouw nieuwste boek, Twee Prinsen. Dat gaat ook over vrijheid, maar dan over twee jongens die geen vrijheid mogen voelen. Refereer jij daar nog aan, morgenavond in de Domkerk?
1: Niet rechtstreeks aan mijn eigen roman natuurlijk, maar wel over aan de thematiek. Dus in mijn boek gaat het inderdaad over, en dat is gebaseerd op een jongen die echt opgroeide om onvrijheid en niet zichzelf kon zijn. En in het echt ook niet meer leeft. En in het boek leeft hij wel. En viert hij juist zijn liefde. Maar en in mijn speech, mijn lezing zit wel op een gegeven moment de vraag van, valt vandaag iets te vieren? Valt er iets te vieren als je weet dat, ik sprak een tijdje terug een jongen van 13 en zijn beste vriend werd zo erg gepest. Dat hij uit het leven stapte. Nou, hoeveel vrijheid is er voor zo'n jongen? En hetzelfde is, dat voorbeeld noem ik ook in mijn lezing, is dat ik een paar weken terug in Sassheim was in de boekhandel. En toen stond er een vader tegenover me en die zei, ja, mijn dochter twijfelde zo erg of ze wel haarzelf mocht zijn, dat ze uit het leven is gestapt. En dan vraag ik aan de zaal ook, maar ook aan de lezer van de lezing misschien, van hoeveel vrede is er nog te vinden in de ogen van die vader? Dus dat zijn natuurlijk stukjes onvrijheid die ook in onze samenleving nog steeds aanwezig zijn.
0: Zo is het. RTV Utrecht zendt vanavond de dodenherdenking op het militair ereveld op de Grebbeberg live uit vanaf 7:45. Radio M Utrecht neemt live het gedeelte van de 2 minuten stilte en het Wilhelmus daarvan mee rond 8:00. Splinter Chabot, fijn jou eventjes te spreken. En ja, ik wens jou daar heel veel succes. Het zal een mooie lezing worden om zo te horen.
1: Ik ga heel graag best doen en we rijden nu tegen de Domkerk aan voor de repetities. Dus ik ben helemaal bij jullie.
0: Hartstikke goed. Hey, Oké, tot de volgende keer. Hè.
1: Tot de volgende keer. Fijne dag.
0: Hoi.

Ah, het blijft toch een mooi nummer, hè? Donna Summer was dat op Radio M Utrecht, Last Dance. Je hoorde het net, hè? Ik had even een gesprek met Splinter Chabot. Morgen op bevrijdingsdag dan draagt hij in de Domkerk in Utrecht de 5 mei-lezing voor. Maar ook op Radio M Utrecht bij ons gaan er bijzondere dingen gebeuren. Morgen dus 481 jaar vrijheid samen met ons. Want van 9 tot 5 presenteren Edwin en Jos de Vrije 81. Een hele mooie lijst met de mooiste muziek over vrijheid, vrede en verbinding. En als je een suggestie hebt, als je denkt, nou die plaat die past daar wel bij, app, mail of bel dan eventjes naar de studio. Het nieuws komt er zo aan met Kees. Laatste nieuws over een steekpartij in Zeist. En Amersfoorters die kunnen gratis een boom krijgen. Dat hoor je zo meteen.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: Nu, later en altijd.
12: Ga je bijna met pensioen?
13: Ja.
12: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
13: Nee.
12: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
14: Goedemiddag, het is 12:30 geweest. Tijd voor het nieuws met jou, Kees. We beginnen direct met het laatste nieuws over de steekpartij in Zeist.
15: Ja, een 17-jarige jongen is daarvoor aangehouden.
14: Sorry.
15: Zo. Hartstikke idee.
16: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de...
14: Sorry.
15: Even wat, dat kan gebeuren.
14: Ja.
15: Bij deze, pak hem op. Een 17-jarige jongen is dus aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een steekincident in Zeist. Hij werd vanochtend aangehouden daar, zegt een woordvoerder van de politie. Het incident vond gisterenmiddag plaats op de Laan van Vollenhoven. Volgens de politie ontstond er iets voor 13:30 ruzie tussen 3 vrouwen, waarbij er 1 werd gestoken. Zij was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Een andere vrouw werd geslagen, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De mogelijke dader was volgens de politie een 4e persoon die na het incident verdwenen zou zijn. De aangehouden jongen zit vast voor onderzoek en verhoor. De laatste maanden is er steeds vaker schade aan dijken en kades. Dat zegt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. De schade, onder meer in Elst, komt door motocrossers, quads en andere voertuigen, zegt het waterschap. Op meerdere plekken is de grasmat op de dijk beschadigd. Voertuigen laten een diepe bandenspoor achter en beschadigen daar dus de grasmat mee. En dat is een probleem, omdat die grasmat de eerste bescherming is tegen het water, omdat het gras de dijk goed bij elkaar houdt. Nou, het waterschap wil hier ook tegen optreden en roept ook mensen op die dit zien gebeuren om dat te melden bij het waterschap. En dat kan ook anoniem. Elektronische sigaretten zouden een neutraal uiterlijk moeten hebben. Daarvoor pleit een onderzoeker van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven. De regel geldt al voor de verpakkingen waar de vapes dus in zitten. Maar zou volgens de onderzoeker ook moeten gaan gelden voor de apparaten die mensen aan hun mond zetten. Ze denkt dat vapen minder aantrekkelijk wordt als alle e-sigaretten er hetzelfde uitzien, bijvoorbeeld wit of bruin. Om vapen te ontmoedigen zijn in 2024 smaakjes verboden. E-sigaretten mogen alleen nog maar naar tabak smaken. En inwoners van Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen, die kunnen vanaf vandaag een gratis boom aanvragen voor in de tuin. En ook ondernemers kunnen meedoen. Maar je moet wel snel zijn als je je favoriete boom wil. Want de selectie is beperkt.
14: Ja.
15: En anders krijg je een andere boom. Dat
14: en
15: is
14: even goed nadenken of die niet heel groot wordt in je tuin.
15: Nou ja, de gemeente zegt ook, we hebben grotere en kleinere bomen afhankelijk van je tuin. Ja, kijk, als je een klein stadstuintje hebt, dan is het niet
14: geen
15: handig om...
14: Geen grote eik nemen.
15: Nee, precies. Geen eik of een lindenboom. Moet je je voorstellen. Ja, de gemeente wil de stad groener en koeler maken. En ook beter bestand tegen extreem weer. Bomen zorgen niet alleen voor schaduw op warme dagen. Ook vangen ze regenwater op en helpen ze de hitte te verminderen, zegt de gemeente. Dus nou, je kan nu aan de slag en dan moet dat met je DigiD gebeuren. Dus ik heb de merkbomen die je kon uitzoeken, weet ik niet. Want ik woon niet in Amersfoort. Dus ik kon met mijn DigiD kon ik geen bomen aanvragen.
14: Oh, okay.
15: Dus maar dat zoeken we nog eventjes uit.
14: Goed.
15: Het weer dan. Het is eigenlijk vanochtend wel droog en bewolkt geweest. Maar vanmiddag kunnen er nogal stevige regen- en onweersbuien voorbij komen. Het wordt wel 19 graden.
14: Oké, dankjewel Kees. Tot over een half uur.
15: Yes.
3: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven. Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
13: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Bilthoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: zou er ook gewoon nu uitgebracht kunnen worden, hè? Te weten dat dit plaatje 66 jaar oud is. Sam Cooke op Radio M Utrecht, Wonderful World. En het is 10:50.
1: Aan tafel.
0: Eet smakelijk en leuk dat je luistert. En wij hebben zometeen weer een hele nieuwe stem van M. Dat betekent dat je ook deze week weer kans maakt op onze portable radio. Dit is de nieuwe single van Ilse de Lange. Lekker nummer. Evergreen.

0: De Lange, Evergreen. En het is 1:15.
1: De stem van M.
0: Ja, ons spel wat zo makkelijk meedoet. Hè. Gewoon even raden welke bekende Nederlander wij zoeken. Vorige week was het Kees Tol, de televisiepresentator uit Volendam. Deze week weer een andere stem. En donderdag de ontknoping. En misschien win jij wel onze mooie portable radio. Zet je radio maar een tikje harder, dan kun je het goed horen. Dit is de opgave.
2: Ik droeg toen een bril, zo'n hele grote donker, zoals ze allemaal droegen.
1: De stem van M.
0: Mail maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Stemvanm@rtvutrecht.nl. Komt er onweer aan of regen? Je hoort het zometeen in het uitgebreide weerbericht.

0: Frankie Valli op Radio M Utrecht. Het is 12:15 geweest. En dan zeg ik hallo tegen Gita Spannenburg, hallo.
1: En ik zeg hallo terug. Goedemiddag, Connie.
0: Goedemiddag. Nog even over het weekend. Wij hebben wel een fantastische mooie dag gehad. Mooi weekend, moet ik zeggen.
1: Toch? Ja.
0: Ja, maar ik was gisteren, was het zondag, was ik in Den Haag. Was eigenlijk ook nog wel heel erg mooi weer. Dus dan waait het misschien toch allemaal wat meer weg dan in het Middenland of zo.
1: Ja, heeft het langer over het binnenland gehangen. En zaterdag kwamen de buien later. En voor Midden-Nederland echt heel laat. Pas in de late avond. En die dag was natuurlijk overdag, met die hoge luchtvochtigheid en de zon, was het eigenlijk een prima dag voor de meeste mensen. Ja. Echt een zomerdag, hè?
0: Ja,
1: die dan
0: zeker.
1: In de nacht eindigt met onweer. En gisteren hadden we in de loop van de dag, kregen we regen. Nou ja, het was nodige regen. En het was ook niet koud. En nu is het ook niet koud, hè, door de hoge luchtvochtigheid.
0: Nee, en als het geregend heeft en je bent in het bos, wat ruikt het dan fantastisch?
1: Ja, geweldig. Ja,
0: ja, echt heel lekker.
1: Ja, het ruikt heel lekker en het ruikt ook al echt naar zomer. Wat dat betreft vind ik echt dat we wel de zomer in zijn gestapt. Als je die hoge luchtvochtigheid voelt en het sappige groen. En de best vrije temperatuur op dit moment, een graad of 17. We gaan naar 18 of 19 graden toe. Dus even kijken waar we uiteindelijk uit zullen komen. En de lucht is vochtig genoeg om daar vanmiddag, vooral in de loop van de middag, een paar van die regen- of onweersbuien uit te persen. Eigenlijk voel je dat al een beetje, dat in de lucht zit op dit moment.
0: Zo is het. Want wat kunnen wij verwachten vandaag en de komende dagen?
1: Ja, dat we eigenlijk overgaan naar een noordelijke tot noordoostelijke wind. En dat eigenlijk een killer wordt. Eigenlijk komen we een beetje onder een soort zwak front te liggen. Ligt meestal net niet boven Midden-Nederland, maar wel boven Zuid- en Oost-Nederland. En aan onze kant komt de noordelijke wind te waaien. Aan de andere kant is de wind wat meer nog zuidoostelijk. En die beide windrichtingen zorgen ervoor dat eigenlijk lucht een beetje op elkaar botst. En gemakkelijk tot bewolking en regen kan leiden. Vanmiddag zitten we nog aan de warme kant met die 18, 19 graden. Een paar losse buien. Ook vanavond zou nog een enkele losse bui kunnen vallen. Ook tijdens de dodo, denk ik. Veel plekken zullen ook wel droog zijn. En vannacht dan kan het wat lichtjes gaan regenen. Dat is dat front wat ik noemde. Dan morgenochtend is het denk ik eerst wat bewolkt, miserig. In de middag is het helemaal droog. Maar wel met dat noordelijke windje, wat we ook de dag daarna nog hebben. En dan zie je dat we in bescheiden temperaturen zitten. Morgen een maximumtemperaturen van een graad of 14. En woensdag misschien maar 13 graden. Dus we verlaten even de mildheid en de warmte en de hoge luchtvochtigheid. En we ruilen het een beetje in tegen wat killer weer.
0: Oké. Nou, daar doen we helemaal niks aan.
1: Nee, fijn is dat eigenlijk wel.
0: Ja, eigenlijk heel fijn. Je hebt ook nergens discussie over, hè?
1: Nee, dat is echt heel fijn. Van ik vind het niet of het moet anders. Ja, nee, het moet anders. Ja, nee, dat kan niet.
0: Wat heb je een fijn vak eigenlijk, Gita?
1: Eigenlijk wel, nu je dat zo zegt.
0: Ja. Oké, nou helemaal goed. Dankjewel voor nu. En wij horen jou vanavond weer bij Aarten.
1: Zekers.
0: Oké.
1: Doeg.
0: Dag, Gita. Radio.

kantjes van het moederschap voorbij komen. Elke voorstelling, dan is er een gastactrice op het podium. En over 2 weken sluiten ze de tournee af. Volgens mij heeft die 1,5 jaar lang gelopen. Met een extra bijzondere voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht. Ja, waar gaat het dan allemaal over? Ja, het gaat over van alles en nog wat. Over kinderen die misschien best wel niet zo leuk zijn. Of abortus, daar gaat het over. Het werd allemaal geregisseerd door Malou Gorter. En u kent haar wel van Oogappels en de Joodse Raad. Zometeen duiken wij dus in de moedermonologen. Eet smakelijk. Graag tot zometeen.

0: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
1: Voor het maaien van je gras.
0: Voor het reinigen van je terras.
1: Voor het snoeien van je haag.
0: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga...

0: Onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
1: Ontdek alle Steeldeals bij jouw Steeldealer.
2: Steel. Sterk werk.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. 1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarna te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw moeten worden gespeeld. In die wedstrijden stonden ook spelers op het veld zonder Nederlands paspoort. De agenten die betrokken waren bij een dodelijk ongeluk in Den Haag worden niet vervolgd. Tijdens een politieachtervolging botste een automobilist met hoge snelheid tegen een boom. 3 inzittenden kwamen om het leven. Volgens justitie valt de agenten niets te verwijten en hebben ze zich aan alle richtlijnen gehouden. De bekladding van het monument op de Dam is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Zij besmeurden het monument vannacht met rode verf en schreven ook het woord genocide daarop. De politie is op zoek naar 3 verdachten die na de bekladding op de fiets zijn gevlucht. In de Russische hoofdstad Moskou is een woontoren beschadigd door een drone. Dat zegt de burgemeester van de stad. Volgens hem is 1 drone ingeslagen en zijn 2 andere onderschept. Er zou dus geen gewonden zijn gevallen. De woontoren staat in een rijke buurt in Moskou en niet ver van het Kremlin. Videogamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. Dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. GameStop heeft de afgelopen jaren veel winkels moeten sluiten en probeert zich nu op online winkelen te richten. eBay is een van de bedrijven die online winkelen groot heeft gemaakt. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling. Ze maakte die rit nog wel af, maar vanwege de breuk houdt ze het nu dus voor gezien bij de Vuelta. Dan nog het weer vanmiddag, stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Goedemiddag, het is 1:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Kees is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
9: Connie, goedemiddag. Er is een 17-jarige jongen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een steekincident in Zeist. Er werd vanochtend aangehouden in het dorp, zegt een woordvoerder van de politie. Het incident vond gisterenmiddag plaats op de Laan van Vollenhoven. De mogelijke dader was volgens de politie een 4de persoon. Het ging vanochtend in ieder geval over 3 vrouwen die na het incident verdwenen zou zijn. Maar er is dus een vierde persoon bij betrokken. Rijkswaterstaat waarschuwt dat je niet op de vluchtstrook mag herdenken vanavond. Mocht je in de auto zitten vlak voor 8 uur... dan mag je hem alleen stilzetten op een parkeerplaats. Zoek dus op tijd een parkeerplaats in de regio, zegt Rijkswaterstaat. En FC Utrecht-trainer Ron Jans kan vlak voor zijn pensioen toch nog de succesvolste trainer uit de Eredivisie worden. Oh. Maar hoe dat zit, hoor je over een half uur in het uitgebreide regionieuws.
8: We zijn benieuwd, Kees. Tot zometeen. Verkeersinformatie dan, gemeld door de ANWB met 1 vertraging op de A28. Utrecht-Amersfoort tussen afrit De Beeld en Soesterberg. 6 minuten vertraging. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. Zometeen duiken wij in de moedermonoloog.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
12: Hoi Judith.
13: Dag lieverd. Was het leuk op school?
12: Nee, we moesten stomme dingen doen.
13: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
14: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
15: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
16: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Aan tafel met Connie Draaienveld.

0: Zo'n soort Elvis-kloon was dat toch, hè? Shaken Stevens en This Old House. Goedemiddag, het is 1:08.
1: Aan tafel.
0: Goedemiddag. Nou, de een heeft twee puberzonen en de ander heeft twee puberdochters. En dat het leven met kinderen niet altijd over rozen gaat, dat weten mensen met kinderen van alle leeftijden. Daarom maakten Jennifer Evenhuis en Renate Reinders de voorstelling De Moedermonologen, waarin ook de rauwe kantjes van het moederschap voorbij komen. Elke voorstelling is er een gastactrice op het podium en over 2 weken sluiten ze de tournee af met een XL-voorstelling in een bijna uitverkocht Beatrix Theater in Utrecht. Dames, allebei van harte welkom.
2: Goedemiddag.
0: Leuk dat jullie er zijn. Hoe kennen jullie elkaar?
2: Ja, we kennen elkaar uit de cabaretwereld. En Renate heeft wel eens zitten sparren met teksten. Toen ik zat met teksten, hoe moet dat nou? Toen hebben we zitten sparren. Ja, we hadden gewoon altijd een leuke klik.
0: Ja, en nog steeds.
2: Ja.
0: Want we zijn nu alweer een heel tijdje verder. Jullie wilden volgens mij aanvankelijk een serieuze voorstelling maken. Maar tijdens de try-outs werd heel erg hard gelachen.
3: Ja, ja, daar snapten wij helemaal niks van. Dus wij komen inderdaad uit die cabaret scene. Dus die lach, die kennen we als cabaretières. En we dachten nu inderdaad, serieus toneel. Daar gingen ze hoor. Toneel, wij werden actrices. En toen gingen we gewoon die eerste. En we dachten ook, nou dat spelen wij goed. En we speelden het ook goed. Alleen er zit een moderne Medea in, een stuk. En ja, hoe harder hoe meer herkenning is vanuit het publiek, hoe harder de lach. Ja. En toen dachten we, nou, dit was misschien gewoon als even de eerste try-out. Even kijken de tweede. En toen werd er nog harder gelachen. En toen dachten we, oké, we gaan omarmen het maar.
0: Ja, helemaal omgegooid inderdaad. Ja. Het zijn allemaal monologen, altijd met een gastactrice. Een voorstelling over struggles, taboes, scherpe randjes van het moederschap. Hoe ziet dat eruit zo'n avond?
2: Ja, het is een heel dynamisch geheel van monologen en filmpjes tussendoor en audiofragmenten.
3: Straatinterviews.
2: Straatinterviews, ja. En je hoort eigenlijk allemaal verhalen die gemeen hebben dat moeders niet zo vaak hardop zeggen. Dus gevoelens die je eigenlijk niet zo snel uit. Of dat je het niet zo leuk vindt, dat je het eigenlijk heel moeilijk vindt en zwaar vindt. Of je kinderen mist als je gescheiden bent. Of eigenlijk allemaal dus de wat minder leuke kanten waar je niet zo mee te koop loopt.
3: Ja, want normaal wordt natuurlijk die roze wolk benadrukt. Hè? Van kinderen zijn het mooiste wat er is. En dat is ook zo, vind ik. Ik ben zelf ook moeder. Maar die andere kant, ja, daar hebben we het niet zo vaak over. Maar in deze voorstelling wel.
0: Hoe komt dat? Is dat we ons daarvoor schamen als we ons kind even niet zo leuk vinden?
2: Ja, ik denk, als ik voor mezelf spreek, dat ik dacht van, nou, dit moet ik gewoon kunnen. Want iedereen doet dit. Want ja, iedereen is uit iemand geboren. En die heeft het allemaal gedaan. Dus blijkbaar zal ik dan wel raar zijn. Dat ik dat zwaar vind en moeilijk. En ik dacht echt, ik zit in een gevangenis toen ik net van mijn eerste kind had. Ja? Ik dacht, ik kan nu nooit meer iets.
0: Ja.
2: Ja, ik had dat nog nooit gehoord van anderen dat die dat ook hadden. Dus dan dacht ik, nou, dat zal dan wel aan mij liggen. Ik zal wel weer labiel zijn.
0: En dat is heel herkenbaar natuurlijk voor heel veel mensen. Ja.
2: Ja.
0: Volgens mij zijn het iets van 12 monologen. Ja. Hoe kom je op het onderwerp? Want elke avond gaat over één onderwerp bijvoorbeeld?
3: Nee. Alle onderwerpen. Ja, dus wat wij vaak vanuit het publiek horen, wat heel mooi is van, oh, alles zat erin.
0: Oh, ja,
3: dus het gaat over de moeder die graag een kind wil krijgen, maar wat gewoon heel lastig is en een IVF-traject terechtkomt. Of een vrouw die helemaal geen kinderen wilde hebben. Nooit, maar die is opeens zwanger. En wat doe je dan? En, nou goed, alles wordt ook. Ja, ik speel ook een hele mooie monoloog. Die heet De Klootzak. Dus het gaat over een kind die. Het gaat op een gegeven moment niet goed. Het kind raakt aan de drugs. En dat is. Als je kinderen krijgt, ben je daar niet mee bezig. Je denkt, nou, mijn kinderen worden. Snap je? Ja. Dat gaat gewoon allemaal goed. Want ik ben een goede moeder. Maar dat iemand dan kan afglijden. Ja, dat bedenk je in het begin niet.
0: Nee, en hoe kom je aan dat verhaal dan bijvoorbeeld?
3: Ik heb een vriendin van mij geïnterviewd.
0: Oké.
3: Ja, en die is daar heel open en kwetsbaar in geweest. En naar aanleiding van het interview heb ik de monoloog geschreven.
0: Jeetje, dus dan schrijf je tekst en dat breng je als het ware op het toneel.
3: Ja, ze zat met de première ook in de zaal. Dat vond ik heel spannend.
0: Nou, inderdaad.
3: Ik denk, ik hoop dat ik het goed overbreng. En ze was zo trots. Ze zegt, ik ben de moeder van een klootzak. En ik ben heel trots op jou. Toen dacht ik, wauw, ja.
0: Ja. Maar het gaat ook over, heftige zaken. Ook, dit is wel heftig. Ja. Maar bijvoorbeeld ook abortus. Hoe ziet zo'n monoloog eruit dan?
2: Nou, in dit, ja, zonder het al te veel weg te geven. Maar in dit verhaal van die abortus is het eigenlijk een vrouw die helemaal geen kinderen wil. En die zegt van, ja, maar toch, toen ik zwanger raakte, kreeg ik toch wel gevoelens. Een soort lenteachtige moedergevoelens. En dan is het toch heel verwarrend. Want ja, ja. Ze gaat dan toch mee over nadenken. Van, wil ik het nou wel, wil ik het nou niet? Blijkbaar is het toch ook een soort oergevoel. Ja. Wat je als vrouw wat in je lijf zit of zo.
1: Ja.
2: En nou ja, dat is wel heel mooi eraan, vind ik. Van, en dat heel veel vrouwen een abortus hebben gehad, maar daar eigenlijk ook heel weinig over praten.
1: Ja, en ook aan de hand van een interview is daar dan weer zo'n monoloog op het podium?
2: Dit is meer een persoonlijk verhaal van Stella, hè, dat mag ik wel zeggen, ja, volgens mij. Van Stella Bergsma, ja. Die heeft dat geschreven.
1: Ja. Ja, ja, ja, ja.
2: En die heeft zelf geen kinderen en wilde dat dus ook niet. Maar die ging dus toch twijfelen toen zij toch zwanger bleek.
1: Ja.
2: Dus we hebben best veel ervaringsverhalen van onszelf erin. Of dat we iemand kennen die het heeft meegemaakt. Of soms gecombineerd tot een fictief verhaal, maar wel met informatie van wat we om ons heen horen.
1: Ja, en als jullie dat doen, is het ook een ho-a uit het
3: publiek? Ja, dat verbaasde ons wel. Soms hoor je echt een hele harde ja uit het publiek. En dat schrikken we daar een beetje van.
2: Een beetje activistisch
3: ja,
2: bijna.
3: Ja, soms zo. Ook als je Nijmegen speelt, dan wil dan nog wel eens. Ja. Dus dat is heerlijk. En de afloop al helemaal.
1: Ja. Regie in handen van Malou Gorter, de actrice bekend van De Joodse Raad en van Oogappels. Wat is haar rol dan concreet geweest bij deze voorstelling?
3: Nou, echt een samenhang, echt een geheel maken van de voorstelling. Dus ja. Daar komen wij een eindje mee. Maar je hebt echt een goede eindregie nodig die dat gewoon helemaal goed neerzet dan.
1: Wat leuk, want jij vertelde net, Renate, tijdens de plaat van, ja, wij doen het allemaal maar met z'n tweeën.
3: Ja.
1: Wij doen de productie en dat is hartstikke veel werk. Ja. En we staan straks in het Beatrix Theater met een heel klein lichtzetje.
2: Ja. Ja,
1: maar dat maakt het misschien ook weer heel erg charmant, toch? Of niet?
3: Ja, volgens mij, dat is wel zo, inderdaad. We hebben in het begin ook die gastactrices benaderd van, zou Monique Hendricks willen meedoen? Ja, dat Penosa, daar keek ik zo tegenop. Ze zegt, wat een mooie teksten, ik doe mee. En wij dachten, wat?
1: Ja.
3: Ja, en nu spelen we gewoon met haar en dat is nu normaal. Maar dat was 2 jaar geleden niet. En
1: wie,
3: dat
1: want wie doen er nog meer mee?
3: Inderdaad, Tatum Dagelet is altijd lachen. Maar gewoon Ros is een feest.
1: Van Toris C.
3: Ja, van Toris C. Nathalie Baartman.
2: Lucretia van de Vloot.
3: Marloe Gorter speelt zelf ook mee. Ja. Ja, dat is een hele lijst.
1: Hadden jullie dat verwacht eigenlijk toen jullie hier, wat is het, 1,5 jaar geleden mee kwamen?
2: Nee, we gingen eigenlijk gewoon in het nu en dan maar gewoon iemand vragen. En dan zei er iemand ja. En dan dachten we, oh, nou, dat is wel geweldig dat hij ja zegt. Nou, dan vragen we die ook.
3: Ja. En dan, oh, Ilse Waringa, ja.
2: Ja, oh, en precies, we dachten, ja. Nou ja, we proberen het gewoon en dan lukt het. En we zeiden ook de hele tijd aan het begin, groot denken, Renate, groot denken.
3: Als mantra, mantra van de meisjes.
1: Nou, en dat is gelukt, hè?
2: En de hele tijd elkaar knijpen, zo, het lukt.
3: Ja, Beatrix Theater is echt 1500 man, dus veel meer kan niet in Nederland.
1: Nou, dat is fantastisch. Je noemde al even Ilse Waringa, even een klein compliment van haar hand.
4: Ik vond het echt een geweldige avond. Ik vond het een hele mooie voorstelling. Heel ontroerend, eerlijk, hele goede teksten.
1: Nou, hartstikke goed. Wij draaien even muziek, toepasselijke plaat. Ik begrijp dat die ook in jullie programma voorkomt. De Spice Girls.
3: Zeker.
1: Ah, ja. We praten zo verder.

0: Spice Girls. Bravadio M. Utrecht Mama. Ik heb aan tafel Renate Reinders en Jennifer Evenhuis. Samen maakten ze de voorstelling De Moedermonologen. Heeft 1,5 jaar gelopen. 85 voorstellen. Twee jaar. Gaan twee vingers in de lucht. en binnenkort de laatste. Dat wordt een extra large voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht. Komen we zo meteen nog over te praten. Nog even voor de mensen die net inhaken. Kort door de bocht. Wat is Moedermonologen?
1: Een voorstelling over, kort gezegd, de matige kantjes van het moederschap. Dus wat er minder leuk is aan moederschap.
0: Ja, eigenlijk toch wel ook heel stoer om dat te doen. Want je zou zeggen, ja, niks over mijn bloedjes van kinderen.
1: Ja, maar het gaat er eigenlijk ook niet over de kinderen. Hè? Het gaat echt over het moederschap. Wat doet het met jou? Ja. Ja. Je identiteit als moeder ook.
0: Ja. Ja. We hadden het net al bijvoorbeeld een monoloog over abortus. Een monoloog over een vrouw die haar kind eigenlijk niet zo heel erg leuk vindt. Ja. Stiefmoeders komen ook.
2: Stiefmoeders
0: nog...
2: komt
0: daar
2: zeker.
0: Daar zal je ze hebben hoor.
2: Ja, daar is ze hoor. Dat zegt ze ook letterlijk.
0: Oh, ja,
2: hier is ze dan, de stiefmoeder.
0: En wat komt daar naar boven pruttelen?
2: Ja, dat is heel mooi. Want je denkt, oh ja, dat is de ergste stiefmoeder, maar ook echt heel mooi belicht vanuit haar kant. Je zal maar een samengesteld gezin zijn en ga het maar doen. En hoe werkt dat met die andere kinderen? Ja, heel mooi.
1: Je kunt
2: mooi.
1: Het eigenlijk niet goed doen als stiefmoeder.
2: Nee.
0: Ja. Renate, je hebt 2 zoons.
3: Ja.
0: Jennifer, je hebt 2 dochters. Ja. Haal je daar nog voeding uit, laat maar zeggen, voor de voorstelling?
2: Ja. Het is soms zo gek dat je op toneel dus de moedermonoloog speelt en dan kom je in de kleedkamer en dan doe je telefoon en dan staan dus weer berichten van die zonen en dan begin ik weer half te vloeken en dan denk ik, stop je tekst, jongens, alsjeblieft. Nee, het zijn 2 ontzettende leuke boys die de Utrechtse daken wel redelijk onveilig maken, denk ik.
0: Ja, inderdaad, ja. En bij jou, de dochters?
1: Dochters, ja, eigenlijk zijn ze heel lief.
2: Ja.
1: Ik denk dan zelf, dat komt natuurlijk ook door de goede opvoeding.
0: Mm-hmm. Zeker.
1: Ja. Mm-hmm. En ik vind het altijd wel ook heel belangrijk om tegen mijn dochters te zeggen dat ik het zwaar vond. Zeg maar. En dat het niet ligt aan dat zij niet leuk zijn. Maar, want ik weet nog, er stond ooit een interview met zangeres Anouk ergens in een magazine. En er stond van, het liefst zou ze helemaal niet optreden en altijd bij haar kinderen zijn. Ja. En toen zei mijn dochter, dat is echt 5 jaar geleden of zo hoor. Dat heb jij toch ook, mama? Toen zei ik, nee, ik heb dat niet. Dacht ik, nee, dat moet ik even heel duidelijk maken.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik ga ook heel graag naar mijn werk.
0: Ja, heel goed. Ja. Jullie zijn dus allebei moeder. Welk advies hadden jullie graag gekregen voordat je moeder werd?
2: Nou, volgens mij ook dat de beginperiode, ook die kraamperiode, best wel pittig kan zijn. Want mensen hebben het, mijn moeder ook, had het alleen maar over die roze wolk. En ik vond het heel zwaar. Ik lag in puin, ik was dood op. En ik dacht precies zoals Jennifer, er is iets met mij in de hand. Er klopt iets niet.
0: Ja.
2: Dus dat had ze best mogen zeggen.
0: Ja.
2: Of ze, de omgeving.
0: Ja. En na de voorstelling gaan jullie de foyer in.
2: Altijd, ja.
0: Ja, wat gebeurt er dan? Komen daar nog dingen uit waarvan je denkt, daar kan je ook wel weer een voorstelling over maken?
2: Ja, omdat alles wordt belicht. Dus was laatst ook kwam er een moeder en een dochter op me afgelopen. Allebei tranen in hun ogen. En die wilden gewoon toch heel graag even het verhaal delen. Zij raakte heel moeilijk zwanger. En dat was nu gelukt en ze was nu zwanger. Ze stond zwanger voor mij. En dat wilden ze gewoon, omdat dat verhaal wordt ook toegelicht in de voorstelling. Dus dat zijn mooie dingen.
0: En als de mensen, luisteraars, nu denken, oh, wat serieus allemaal.
2: Nou, er wordt heel veel gelachen. Ja, dat klinkt allemaal heel serieus. Ja, tussendoor wordt er heel veel gelachen.
0: Ja, goed zo.
2: Ja.
0: Is het eigenlijk ook leuk voor vaders en voor niet-moeders?
2: Zeker.
1: De ervaring leert van wel.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Heel veel mannen die ook vader zijn, ja, die zullen ook heel veel dingen herkennen. Ja. En misschien niet al het lijfelijke, maar heel veel dingen wel natuurlijk.
2: Ja.
1: Dat krijgen we wel terug. En ja, de niet-moeders komen ook aan de orde.
2: Ja.
1: Dus die voelen zich toch ook wel gehoord.
0: Heel goed. Jullie staan sowieso altijd. Staan jullie eigenlijk altijd op het podium?
2: Ja, wij staan altijd op het podium.
0: En dan is er altijd 1 gastspreker bij.
2: Ja.
0: En dat kan inderdaad zijn, Ilse Warringa, Lucretia van der Vloot, Margot Ros van Torenzee, noem maar op.
2: Ja. Ja.
0: 16 mei spelen jullie in Theater Het Lampengiet in Veenendaal. Dat is dan inderdaad met Margot Ros.
2: Ja.
0: En dan na 85 voorstellingen is het 18 mei de allerlaatste voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht. Met Claudia de Breij, Lucretia van der Vloot en Malou Gorter. Die het ook heeft geregisseerd.
2: Ja. Ja.
0: Hoe is dat voor jullie om na 85 voorstellingen die uit jullie koker komen daar voor de laatste keer te staan?
2: Ja, dat wordt wel emotioneel. Want we hebben zo'n avontuur beleefd. Mega avontuur. En we hebben ook zoveel geleerd van die gastactrices. Dus dat wordt echt wel een ding.
0: Ja?
2: De champagne zal ook echt wel klaar zijn. En onze moedertjes zitten in de zaal.
0: Oh, dat is
2: ook van
0: mooi.
2: De gastactrices. Dus het wordt echt een hele bijzondere avond.
0: Ja. Ja. Goed nieuws is dat er iets nieuws komt.
1: Zeker.
0: Vertel maar.
1: Nou, de nieuwe voorstelling is heftig in de maak.
0: Ja?
1: Die heet Familiegeheimen.
0: Ah, dus eigenlijk een vervolg.
1: Ja, we gaan eigenlijk nog even door met dingen naar boven halen die je niet zo snel vertelt.
0: Ja.
1: En we gaan ook een beetje kijken naar hoe ontstaan geheimen nou? Wat doet dat? Wat is de impact van een geheim in je familie? En soms ook generaties later nog met oorlogstrauma's. En
0: ja.
1: Klinkt wel allemaal heel heftig, maar er komen ook allemaal weer heel veel grappen in. En heel veel herkenning, denk ik. Van waarom vertel je toch altijd een geheim door? Waarom heb je toch altijd die neiging, als iemand tegen jou zegt, niet doorvertellen?
0: Toch
1: door te vertellen.
2: Ja, aan één iemand wil je het dan vaak,
0: ja.
2: Toch?
0: Ja. Oh ja, wat leuk. Maar dat komt ook weer uit jullie koker allebei?
1: Ja. Ja.
0: En daar komen ook weer gastactrices bij?
2: Ja, dezelfde weer.
0: Oh, dezelfde.
2: Ja, ongeveer, ja. Zeker.
0: En dat gaat in september weer door?
2: Yes.
0: Dus het is even, dit is afmaken. Heel even op adem komen.
2: Klein beetje.
0: En weer door.
2: En
1: weer door.
2: En met Moederbelag spelen wij trouwens in het oude Luxor in Rotterdam.
0: Dat is ook leuk.
2: Oh ja, dat is
1: goed. Dat is nog dit seizoen. Ja. Ja.
0: Dat is zondag, hè?
2: Ja, precies.
0: Oké, goed. Ga dat zien. Kijk eventjes op www.moedermonologen.nl. Daar staat alle informatie op.
2: Yes.
0: Op naar de laatste dames, Renate Reinders en Jennifer Evenhuis. Ik vond het ontzettend leuk jullie hier aan tafel hebben. Dankjewel.
1: Ook.
2: Dankjewel. Dankjewel.

0: viert Radio M Utrecht 81 jaar vrijheid.
1: Met de Vrije 81.
0: Een bijzondere lijst met de mooiste muziek

0: 1945 tot nu.
1: De Vrije 81.
0: Morgen, bevrijdingsdag, vanaf 9 uur.
1: Bij ons, Radio M Utrecht.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
7: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
6: En voor de sta-opstoel van Toon.
8: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks bo!
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie olifant!
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Goedemiddag, 1:30 is het geweest. Tijd voor het nieuws met jou, Kees. Er is een 17-jarige jongen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een steekincident in Zeist.
12: Hij werd vanochtend aangehouden in het dorp, zegt een woordvoerder van de politie. Er is een 17-jarige jongen dus aangehouden. Het incident vond gisterenmiddag plaats op de laan van Vollenhoven. Volgens de politie ontstond er iets voor 1:30 ruzie tussen drie vrouwen, waarbij er één van hen werd gestoken. Ze was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Een andere vrouw werd geslagen, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De mogelijke dader was volgens de politie een vierde persoon die na het incident verdwenen zou zijn. De aangehouden jongen, daar gaat het om, zit vast voor onderzoek en verhoor. Als je vanavond tijdens de 2 minuten stilte in de auto zit, mag je niet stoppen op de vluchtstrook. Als je wilt herdenken, adviseert Rijkswaterstaat om op tijd een parkeerplaats naast een snelweg op te zoeken in de regio. En daarom staat er vanaf vandaag ook op de matrixborden: veilig herdenken, zoek NP, niet op de vluchtstrook. Stilstaan op de vluchtstrook is verboden omdat het gevaarlijke situaties kan opleveren bij het invoegen. En daarnaast moeten de vluchtstroken vrij blijven voor noodgevallen, zegt Rijkswaterstaat. Nou, van herdenken naar vieren, want schrijver Splinter Chabot mocht helemaal zelf bepalen waar de vrijheidslezing over gaat, die hij morgen voordraagt in de Domkerk in Utrecht. Dat zei hij vanmiddag hier in Aan Tafel op Radio M Utrecht. Zijn lezing heet Valt er nog iets te vieren en gaat over drie vrouwen door de geschiedenis heen. Hij vertelt over de eerste vrouw, Bertha von Suttner.
13: Zij was de vrouw die in 1889 een roman schreef, De Wapens Neer. De roman werd eerst niet uitgegeven door uitgevers, uiteindelijk wel. Verspreidde zich over de wereld. En uiteindelijk zou haar boek, als ik het heel kort samenvat, leiden tot de oprichting van het Vredespaleis. En dat gegeven vind ik zoiets wonderlijks, iets magisch, iets bijzonders en ook hoopgevend. In de lezing wilde ik eigenlijk een mini-tijdreis maken.
12: Ja, na het programma, waar die vrijheidslezing dus een onderdeel van is, is er ook nog een vrijheidsmaaltijd. En daarna worden de vrijheidsvuren afgestoken of aangestoken op de festivals. En dan begint het grote vrijheidsfestival evenement eigenlijk verspreid over de regio en ook de buiten in heel Nederland. Ik ga al naar het weer, maar ik heb nog heel eventjes een nieuwtje over trainer Ron Jans van FC Utrecht. Want hij kan vlak voor zijn pensioen nog de meest succesvolle trainer uit de geschiedenis van de Eredivisie worden. Want door de overwinning van Utrecht tegen NAC gisteren kan hij namelijk nog steeds de trainer worden met de meeste overwinningen ooit in de Eredivisie. Om die titel te pakken moet hij wel de laatste twee wedstrijden van dit seizoen winnen tegen Ajax en Fortuna. Die titel is trouwens nu nog in handen van oud-trainer Bert Jacobs met 273 Eredivisie-overwinningen. Jan staat nu op 272. Hij kan het record dus nog evenaren of overtreffen. Maar ja, dan.
11: Dat wordt wel spannend dan.
12: Dat wordt wel een spannende. Want volgens mij is het ook een uitwedstrijd tegen Ajax. Dus,
11: okay. Sterkt alvast.
12: Alhoewel, die hebben ze vaker gewonnen, hoorde ik Bert Kaus van de sportredactie ook net nog zeggen. Ja, niet gek hè, dat Jans dit record kan pakken. Want hij is ook al 666 wedstrijden een trainer geweest van een Eredivisieclub. Dus hij heeft ook wel genoeg wedstrijden gehad om te winnen.
11: Ja.
12: Het weer dan, daar is hij. Het is een aangenaam dagje qua temperatuur, 19 graden. Maar het kan wel flink gaan regenen en zelfs onweren in de regio vanmiddag. Dus let daarop.
11: Oké, dankjewel Kees. Verkeersinformatie van de ANWB met de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en afrit Everdingen. Daar 17 minuten vertraging door een ongeluk. Er is één rijstrook open. En de A28 Utrecht-Amersfoort tussen afrit De Bilt en Soesterberg. 7 minuten vertraging. Er zijn bergingswerkzaamheden en de rechterrijstrook is afgesloten.
14: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum. Dit was een uittip.
15: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
16: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
14: Dit is een uittip.
17: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
14: Dit was een uittip.
18: Aan tafel. Met Connie Kraaienveld.

0: Verwarren met de Eagles, maar de Equals uit 1968. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Zometeen gaan wij de stem van M weer spelen. Maak je kans op onze portable radio. Tineke de Nooy die vindt het een heel mooi liedje en een hele goede zangeres. Het is Numidia en ik bleef geloven.

0: op Radio M Utrecht. 14:15 is het.
1: De stem van M.
0: Ja, wij zoeken de stem van een bekende Nederlandse man. Je kent het recept, goed luisteren. En weet je het, meteen eventjes mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Daar komt hij aan.
2: Ik zag wel dat ik wat ik deed wel aardig deed.
1: De stem van M.
0: Mailen maar stemvanm@rtvutrecht.nl.

0: Ik moet nog altijd een keer aan een concert denken in het Congresgebouw. Zo heette dat toen nog in Den Haag, waar ze optraden. En stond ik vooraan. Nou, het was fantastisch. Heel gaaf. Earth, Wind and Fire. We gaan even naar de vraag van vandaag. De dagvraag. Die staat op onze Facebookpagina van Radio M Utrecht. En de vraag is, waar denk je vanavond aan tijdens de dodenherdenking? En heb je misschien een bepaalde persoon in gedachten tijdens de herdenking? Gerda die zegt, het eerste wat in mij opkomt is de vrijheid die wij te danken hebben aan alle oorlogshelden. Mijn opa bijvoorbeeld, die is afgevoerd, werd naar Duitsland, maar toch terugkwam. De broer van mijn oma, die kwam ook niet terug, nooit meer wat van gehoord. En dat hebben ze nooit echt een plaats kunnen geven. Daar denkt Gerda dan aan. En Jaap die zegt, als ik vanavond bij ons in Groenekamp bij het oorlogsmonument sta, dan denk ik aan alle mensen die voor onze vrijheid gestreden hebben. In dit geval in het bijzonder aan de inzittende van de bommenwerper die in 1944 in Groenekamp is neergestort. Willy van der Meij zegt, ja, ik denk in het bijzonder aan een broer van mijn vader. Hij werd in het begin van de oorlog zomaar doodgeschoten en niemand weet waarom. Zijn naam staat op het monument en mijn opa en oma die waren aanwezig bij de onthulling. Klaasien die zegt, ik denk aan mijn ouders. Mijn moeder die zat in de ondergrondse, zoals men dat toen noemde. Mijn vader werd te werk gesteld in Berlijn. Moeilijke tijden, opdat wij dat toch allemaal niet meer vergeten. Even naar technicus Reinoud. Heb jij daar bijzondere herdenkingen aan? Denk je aan bijzonder iemand vanavond?
1: Nou, niet specifiek aan één iemand. Maar ik vind dat wel heel indrukwekkend dat iedereen gewoon respect heeft.
0: Ja.
1: Dat nog kan.
0: Ja, dat is ook
1: gelukkig
0: zo.
1: Wel, ja, het is toch iets wat je moet doen, vind ik altijd.
0: Ja. Ik denk aan mijn vadertje, die is er niet meer. Maar ik heb bij mij aan de muur hangt een foto. Daar zie je mijn vader in vrouwenkleding. Samen met een vriend en met zijn jongste broer. En dat was in de oorlog, omdat zij niet wilde worden opgepakt voor de arbeidseinsats. En er was een avondklok. En ze dachten van, als we nou als vrouw over straat gaan, dan valt het niet op. Hij moest uiteindelijk wel in de arbeidseinsats. En vanavond, ik woon hier in Utrecht-Oost, heb je de bevrijders, die kwamen de Biltstraat binnenrijden. Op 7 mei zijn wij pas bevrijd. En die Canadezen, dat waren de Polar Bears. En vandaar dat er een groot beeld staat in het Hogelandse Park van een witte ijsbeer. En daar is vanavond ook altijd een hele bijzondere herdenking. En ik meen ook dat Ad van Liemt daar gaat spreken. Dus ik hoop dat ik haar misschien even langs kan gaan.
2: Hoi.
0: En jij, Edwin?
2: Ja, je denkt misschien wel wat je opa en oma vroeger gezegd hebben. Hoe ze de oorlog hebben doorgemaakt. Maar tegenwoordig ben ik vooral aan het kijken van wat gebeurt er buiten. Zijn mensen een beetje respectvol? Hè? Stopt er een auto of een trein? Ik woon bij het spoor, dus ja.
0: Ja.
2: Wordt er nog een beetje ook daar aan gedacht? En gebeurt er niks, hè? Tegenwoordig met die damschreeuwen die we een paar jaar geleden hadden. Ga je toch denken van, hoop maar dat het goed gaat eigenlijk nu. Dat je daar meer mee bezig bent.
0: Ja, nou hoorde het net al van Kees. Niet gaan herdenken op de vluchtstrook. Je moet echt met de auto even naar een parkeerplaats. Ja. En morgen? Zullen we ook even naar morgen kijken? Want we hebben een mooi programma, toch?
2: Dan staan wij stil, ook morgen bij Bevrijdingsdag vooral. Met een mooie lijst die we gaan uitzenden. Die gaat over vrede, verbinding en vrijheid en hoop. Maar ook wel feest. Een hele mooie muzikale omlijsting morgen dus van 5 mei vanaf 9 uur. De vrije 81, net zoveel als we vrije jaren als we nu hebben. Dus draaien we ook zoveel liedjes morgen.
0: Ah, dat is heel mooi. Nog even over de dagvraag. Laat het even weten, hè, op alle kanalen. Je kunt het even via de app doen van RTV Utrecht of via de Facebookpagina van Radio M Utrecht. En RTV Utrecht zendt vanavond de dodenherdenking op het militaire ereveld op de Grebbeberg live uit vanaf 7:55.
2: Op tv.
0: Ja, op tv. En Radio M Utrecht die neemt het live gedeelte van de 2 minuten stilte over. En het Wilhelmus rond 8 uur natuurlijk. Ja. We vergeten nog even Studio 60.
2: Dat gaan we ook nog doen.
0: Zo drukte toch weer.
2: Dan staan we stil bij de jaren 60. Elke dag doen we dat tussen 2 en 3. En als

0: wel een knipoog hebben eigenlijk naar de oorlog en die tijd.
1: Oké, wij gaan lekker luisteren. Ja. Ik wens je een hele mooie middag. Laat hem lekker aanstaan. En heel veel plezier zometeen bij Edwin. Hè. Mooie middag.

0: deal hoteldeals, steek 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
3: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: bank die het een tikje anders doet. Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Rijd je motor? Kies dan

0: Bikeboxer.nl.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En de ANWB meldt een flinke vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en afrit Everdingen. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. Er is maar 1 rijstrook open en de vertraging is ongeveer 1 uur op dit moment. En ook nog de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen de afrit De Bilt en Soesterberg. Daar zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. Daar is de rechte rijstrook dicht, net als de oprit. En ook daar heb je vertraging van ongeveer 10 minuten. Ook onderweg de jaren 60 horen zo van Sonny & Cher onder andere en James Brown.
9: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl. Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
10: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
9: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl. Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
10: Hart van Maarsen.
11: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: Sunny en Cher, toch nog een beetje een sunny afternoon. Maar ondertussen begint het hier wel wat lichter te worden, gelukkig in Utrecht. En de beat goes on, nou daar gaan we weer.
1: Studio 60's.
0: En welkom in het uurtje waarin we altijd even stilstaan bij het verleden. 4 mei en morgen vieren wij vooral de vrijheid. Met onze lijst De Vrije 81. Een hele bijzondere muzieklijst is dat. Gaan we een groot deel van de dag dus mee aan de slag. Morgen dus vooral verbinding als een van de thema's. En als ik dan hier de krant van 4 mei ergens in de jaren 60 opensla, lees ik juist dat afstand levens spaart. Maar dan gaat het vooral over het verkeer. We duiken zo meteen even in het nieuws uiteraard zoals altijd van toen. En ook een van de thema's die je morgen terug hoort komen in de muziek is hoop. En zometeen al deze van Dusty Springfield. En dit is ook een mooie herinnering.

mooie samenzang. The Fifth Dimension, Up Up and Away was dat. Dat duik even in het nieuws van toen, hè. 4 mei en in de krant van vandaag, dat was toen overigens een zaterdag in 1968, lees ik vooral hoopgevend nieuws ook. Dat is mooi zo in deze tijd. En wel dat de eerste stap naar vrede in Vietnam gezet is. Op 10 mei, of enige dagen later, beginnen in Amerika en Noord-Vietnam in Parijs, dan beginnen ze hun voorbereidende besprekingen daarvoor. En vanmiddag om 4 uur, dan is de herdenking van de Tweede Wereldoorlog in aanwezigheid van koningin Juliana en prins Bernhard op de Dam in Amsterdam. Dat is op 4 mei 1968, dus ook in de middag om 4 uur. En dit jaar heeft de regering besloten de herdenkingstijd altijd op 4 mei te houden, ook als het op een zondag is. In het verleden werd het dan op 3 mei gedaan. Dan lees ik hier een artikel met als kop: afstand spaart levens. In dit geval gaat het vooral over het verkeer. Ger Schuurman uit Amsterdam is namelijk een eenmansactie begonnen ter beveiliging van het verkeer op onze wegen, onder het motto: afstand spaart levens. En deze slagzin staat afgedrukt op honderdduizenden plakkers die automobilisten, brommers en fietsers achterop hun voertuig kunnen plakken. En deze Ger Schuurman die rijdt zelf 100.000 kilometer per jaar en heeft heel wat zien gebeuren ondertussen. En met meer afstand houden was veel te voorkomen geweest, al dus deze idealist die vooral ook bejaarden hiermee wil helpen. Voor enkele tonnen is aannemer Lisman uit Groenekan eigenaar geworden van de uit 1877 daterende Sint-Willibrordkerk in de Mindere Broederstraat in Utrecht. En deze meneer Lisman die wil de kerk behouden en als er een bestemming voor is gevonden laten restaureren. En hij maakte bij toeval de laatste kerkdienst mee en had zelf nog nooit van deze kerk gehoord. Hij raakte vooral onder de indruk van een aantal bezoekers dat zat te huilen dat de kerk zou moeten verdwijnen. En daarop stapte hij naar de pastoor en zei dat hij de kerk dus wel wilde kopen. En nu zijn er dus onderhandelingen gestart. Deze meneer Lisman uit Groenekan is dus voor heel veel mensen ook wel een held. En dan op televisie vanavond uiteraard op zowel Nederland 1 als 2 de beelden van de dodenherdenking van de Waalsdorper vlakte. En ook een samenvatting van de herdenking eerder dus deze middag dan op de Dam. En Pipo de Clown is er wel gewoon, zie ik hier om 6:55 op beide netten voor de jeugd. En ook nog even deze advertentie. De winnares van het drie sterren spel. Drie sterren nylons. Waarmee elke dag kans op 100 gulden staat hier te lezen. 5 namen waarvan ik er even 2 uit de regio uitpik. Mevrouw F. Brik Keuning, Patrijzenhof 43 in Amersfoort. En ook deze mevrouw C.H.M. van Staveren, woonachtig aan de Leidse Straatweg 17 in Woerden, zijn dus enkele van de gelukkigen. Bij deze van harte gefeliciteerd. Dat is het nieuws. In het kort even het goede nieuws van 57 jaar geleden. En we kijken in de hitparade en daarin vind ik 2 Jennifers. Jennifer Eccles van The Hollies, maar ook deze Jennifer Juniper, zoals Donovan Song.

0: Hippe muziek was het in de jaren 60, de Swinging Blue Jeans.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: Spijkerbroeken zijn eigenlijk van alle tijden. En dat geldt ook wel voor de muziek van John, Paul, George en Ringo, dat ook nog altijd zeer geliefd is. En daarom hoor je ze dagelijks even terug in dit uur. En ook de wat minder gedraaide muziek van de diverse LP's. Ik heb vandaag Revolver er even bij uit 1966. En daarop staat ook dit toch wel zeer gewaardeerde liefdesliedje. Dat vooral door Paul McCartney werd bedacht. En hier en daar heeft John Lennon ook wel een bijdrage geleverd. En ook zelf zien ze het, of zagen ze het eigenlijk als een van hun meest beste nummers. En bedacht op een mooie zomerdag.

0: Mama's en de papa's op deze Monday gaat over een weerzien. En soms kan het zo bijzonder zijn dat je er een liedje over schrijft. En direct komt de weemoedje nog meer tegemoet met Keith West onder meer. We horen van de Bee Gees. En twee keuzehits vandaag van de Birds. En ook wel twee hele bijzondere in onze jukebox. Dat doen we na het regionieuws.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
0: Het nieuws van 14:30 met Kees Dorrestein. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, Edwin.
0: Je begint even in Zeist, hè?
6: Ja, inderdaad. Er is een 17-jarige jongen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een steekincident in Zeist. Daar is hij. Hij werd vanochtend aangehouden daar, zegt een woordvoerder van de politie. Het incident vond gisterenmiddag plaats op de Laan van Vollenhoven. Volgens de politie ontstond er iets voor 14:30 ruzie tussen drie vrouwen, waarbij er één van hen werd gestoken. Ze was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Een andere vrouw werd geslagen, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De mogelijke dader was volgens de politie een vierde persoon die na het incident verdwenen zou zijn. De aangehouden jongen zit vast voor onderzoek en verhoor. Elektronische sigaretten zouden een neutraal uiterlijk moeten hebben. Daarvoor pleit een onderzoeker van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven. De regel geldt al voor de verpakking waar de vapes in zitten, maar zou volgens de onderzoeker ook moeten gaan gelden voor de apparaten die mensen aan hun mond zetten. Ze denkt dat vapen minder aantrekkelijk wordt als alle e-sigaretten er hetzelfde uitzien, bijvoorbeeld wit of bruin. Om vapen te ontmoedigen zijn in 2024 smaakjes verboden. E-sigaretten die mogen alleen nog maar naar tabak smaken. De grond in de regio Amersfoort lijkt geschikt voor de winning van aardwarmte. Het afgelopen jaar werden er twee onderzoeken gedaan naar de kansen voor aardwarmte in de provincie. De gemeente Amersfoort meldt nu dat er dus kansen zijn. Die aardwarmte kan gebruikt worden in warmtenetten om dan meer gebouwen in de regio te verwarmen. Dit betekent niet direct dat de gemeente Amersfoort voor aardwarmte gaat boren. Er moet eerst meer onderzoek gedaan worden, onder andere seismisch onderzoek. En ja, waar de klokken van de Domtoren vanavond gaan luiden voor de dodenherdenking, waren diezelfde klokken tijdens de oorlog 5 jaar lang stil. Om daarbij stil te staan, wordt er vanavond een avondrondleiding in de Domtoren gegeven na de dodenherdenking, een half uurtje later. Tijdens die rondleiding vertelt een gids dan het oorlogsverhaal van de Domtoren. En die rondleiding wordt dan ook gegeven op 7 mei. En dat is de dag dat we de bevrijding van Utrecht vieren. Maar als je dan 2 minuten stil bent geweest, dan kan je daarna rustig met de gids de Domtoren inlopen. Je kan niet zomaar in de rij gaan staan. Er zijn volgens mij wel kaartjes voor.
0: Mooi. Ja, ik liep gisteren nog even in de stad en toen zag ik dat de klok bij de Dom overigens ook stil stond. Maar het was de klok zelf dan. Hè?
6: Die is nog steeds stuk volgens mij, toch? Of niet? Er was iets met de wijzer een tijdje terug. Dus dat ga ik voor je uitzoeken.
0: Goed, dankjewel.
6: Het weer dan nog. Het is op dit moment aangenaam. 19 graden. Af en toe zonnig. Maar er kunnen ook wel wat buien vallen. En er kan ook onweer volgen. En we kregen zojuist door dat er voor vanavond code geel is afgegeven. Voor dodenherdenking.
0: Niet het juiste moment.
6: Nou, nee. Dus we gaan ook uitzoeken wat dat voor je betekent hier in de regio. Nou,
0: hier zetten we zo meteen de klok weer terug in de tijd. Naar de jaren 60. Maar nu nog heel even mooi. Naar de weg. Want het is druk op de A2 vooral. Van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen. Daar heb je een uur vertraging. De opruimwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Het verkeer richting Den Bosch kan het beste Gorkum volgen. En ook nog de A28 even van Utrecht naar Amersfoort. Tussen de afrit De Bilt en Soesterberg. Daar zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook en de oprit zijn daar dicht. Daar heb je nog ongeveer 10 minuten vertraging.
7: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
8: Hoi Judith.
9: Dag lieverd. Was het leuk op school?
8: Nee, we moesten stomme dingen doen.
9: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
10: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
11: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
12: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
13: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
14: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
15: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
16: Studio 60's met Edwin Meerman.

terug in Studio 60's. Over iemand die nooit meer terugkeerde. En het komt op een dag als vandaag misschien wel wat extra binnen zou. Keith West op zijn best. En vanwege 4 mei hebben we de 2 van de Birds waar je uit mag kiezen. Ook al met een extra lading. En keuze 1 is meteen een pleidooi voor de wereldvrede. Dat is een beroemde, dat is deze.

Ook zij hebben het dus opgenomen. The Birds. Die hoor je niet zo vaak meer van ze. Ook helemaal uit de jaren 60. Dus de vraag is, welke zullen we dan zo meteen draaien vanuit de jukebox? Nadat we hem hebben afgestoft uiteraard. Hè. Turn, turn, turn of we'll meet again. Dan mag je dus uitkiezen. Laat het maar weten in de app of mail het even. Studio@rtvutrecht.nl

mooie herinneringen in Studio 60's. Easy is bijvoorbeeld en ook Dusty Springfield die ik beloofd had, hebben we zo meteen met een liedje over hoop, waar het morgen dus ook onder andere over gaat tijdens onze vrije 81. Ondertussen hebben we ook hier in de jukebox dus We'll Meet Again van The Birds, maar ook Turn, Turn, Turn, daar mag je uit kiezen. Ga zo meteen de uitslag bekendmaken. We hadden al de Fab Four en dit zijn die andere vier die we ook regelmatig erbij hebben. En ook dat is weer een mooie herinnering aan de stem Levi Stubbs. Hier zijn de Four Tops.

Dusty Springfield op radio en nu tegen in Studio 60's. Wij gaan naar de beurt van vandaag dus in onze jukebox Turn, Turn, Turn en We'll Meet Again. Op een geheel eigen wijze gebracht. Het beroemde nummer van Vera Lynn dat we ook deze dagen vast en zeker weer ergens voorbij horen komen. Dank iedereen weer voor het reageren daarop. En heel veel hebben dat gedaan. Toch voor veel mensen ook een vrije dag vandaag, merk ik. Nou, het is heel snel duidelijk geworden dat keuze 1 toch nog steeds veruit favoriet is. De tekst overigens gebaseerd op Prediker, een boek uit de Bijbel. Een soort verkapte pleidooi voor de wereldvrede, dus hij past ook prima op deze 4e mei. Met meer dan 70% is deze dus geworden vandaag. Keuze 1.

is nooit te laat voor de vrede. Dat waren de laatste regels uit deze Van de Birds. En turn, turn, turn. En ik blijf nog even zitten vandaag, zometeen na drieën. Dus ik keer nog terug. En hebben we nog een mooie uitsmijter? Herinnert u zich de Casuals nog? Ook zij waren net als de Beatles en de Four Tops met z'n viertjes. Alleen hadden ze dan niet zoveel hits. Jessamine is beroemd. Er kwam er nog eentje achteraan. En dat is vandaag het slotakkoord van Studio 60. Nog even genieten van...

0: Deal wellnessdeals, take 1 en... Wow, Bo, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
2: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
3: Het is code rood bij Dirk!
4: Wat zeg je?
3: Het is code rood bij Dirk!
4: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
3: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
5: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
4: Ook in de actie bij Dirk, melk Unie Breker. 99 cent, dat is minder dan een euro.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde slachtoffer overleden en dat zou een Duitser zijn. 2 bemanningsleden werden ook ernstig ziek. 1 van hen is een Nederlander, meldt het ANP. En bij een andere passagier werd het hantavirus vastgesteld. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. De persoonlijke beveiliging van de Russische president Poetin is drastisch opgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft. Er zouden onder meer bewakingssystemen zijn geïnstalleerd in huizen van personeelsleden die dichtbij Poetin staan. Koks, lijfwachten en fotografen van de president zouden ook niet meer met het OV mogen reizen. Het Kremlin zou de beveiliging van Poetin hebben opgeschroefd vanwege moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak tegen hem. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat het niet heeft opgeleverd. Dan het weer. Vanmiddag een paar flinke buien met kans op hagel en onweer. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Toch hier en daar wel wat vertraging, ondanks de vakantie. Ik begin even met de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen. Daar is de weg slecht. Daar heb je ongeveer 10 minuten vertraging. Dan de A27 van Almere naar Gorkum tussen Utrecht Noord en knooppunt Everdingen. Ook daar vanwege een slechte weg. 20 minuten vertraging. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Daar is een omleiding ingesteld bij knooppunt Rijnsweerd vanwege bergingswerkzaamheden. Het verkeer richting Amersfoort kan Hilversum volgen. Dus ook daar rekening met wat op onthoud. En van Utrecht naar Amersfoort tussen de afrit De Bilt en Soesterberg is het ongeveer een kwartier. En daar is de rechterrijstrook net als de opricht dicht. Nou, zometeen door met de muziek. Godly and Cream hebben wonnen meer. En de nationale nieuwe van Gerard Joling.
9: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Hoi Judith.
12: Dag lieverd. Was het leuk op school?
11: Nee, we moesten stomme dingen doen.
12: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Goedemiddag met Edwin Meerman.

Have a nice day. Een Englishman in New York zou een soort verbinding zoeken. En daar gaat het morgen dus over met onze vrije 81. Maar ook vrede, vrijheid, feest en hoop komt voor in de platen. En dat moeten we vooral ook houden, die hoop. En ik hoop ook dat Jos er morgen weer zal zijn, zodat ik hem samen met hem kan presenteren zoals we dat hadden gepland. Dus vandaag hoor je Edwin tussen 3 en 5 ook. En deze lijst die we dus morgen gaan uitzenden, die kun je dus helpen samen te stellen. We hebben de afgelopen weken al heel veel suggesties binnengekregen die je kon indienen. En ook vandaag kun je ze nog aan ons kwijt. Deze staat er sowieso alvast in, over verbinding gesproken.

0: Spooky and Sue. Met het stemgeluid ook van Big John Russell. Hij was hier de spooky vooral. Alleen zag je hem niet in beeld. Hè? Je hoorde hem alleen maar op de radio. Met Swinging on a Star. Morgen zijn er ook diverse bevrijdingsfestivals weer her en der in het land. En ook hier in de Domstad in Park Transwijk is dat weer het geval in Utrecht-Zuid. Met lekkere muziek, maar ook lekker eten daarbij. En ik laat vanmiddag ook wat acts horen die je morgen eventueel live kunt bewonderen. Als je daar zin in hebt. De Vrije 81 kun je uiteraard ook later nog even terugluisteren. Vanuit Haarlem komen bijvoorbeeld ook de heren van Chef Special naar Utrecht. Over lekker eten gesproken. En dit is eigenlijk hun laatste hit.
1: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't break. And

0: viert Radio M Utrecht 81 jaar vrijheid.
1: Met de Vrije 81.
0: Een bijzondere lijst met de mooiste muziek.

0: Het zonnetje op de radio met Jimmy Cliff. Ja, het is niet zo heel mooi weer vandaag. In het nieuws zometeen Kees over de dodenherdenking. En dan geldt zelfs code geel in de provincie vanavond. Wat dat betekent ga je zo dus onder meer horen. En straks doen wij nog een spelletje dat heet 3 voor 4. Raad de rode draad van vandaag en maak kans op een leuke prijs.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
4: Europakinderhulp.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Van shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben.
6: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
5: onlineveilingmeester.nl. Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
8: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Het nieuws van 3:30 is het alweer, hè? Met Kees Dorrestein. Goedemiddag.
10: Edwin, goedemiddag.
0: De tijd vliegt. Nou, het KNMI geeft dus code geel af, hè, voor onze provincie.
10: Ja, en dat geldt al vanaf zometeen, vanaf 4:00 vanmiddag. Maar ook tijdens dodenherdenking. En dat betekent dat de verschillende dodenherdenkingen bijeenkomsten in de regio vanavond in de regen kunnen plaatsvinden. Het KNMI geeft geen concreet advies om dan maar niet meer met meerdere mensen bij een vlaggenmast te gaan staan bijvoorbeeld. Maar het is volgens een woordvoerder wel extra gevaarlijk. Want wat wordt er verwacht? Intensieve buien en onweer. Er is op verschillende plekken in de provincie 30-40% kans op onweer. Ook verkeer kan volgens het Weerinstituut last hebben van dat weer. Nou, over herdenken gesproken. Vanavond is de Nationale Militaire Dodenherdenking op de Grebbeberg in Rhenen. Daar op de Utrechtse Heuvelrug worden de beroepsmilitairen en dienstplichtigen herdacht die omkwamen sinds 1940, het begin van de Tweede Wereldoorlog. Na het houden van stilte en het leggen van bloemen volgt een defilé langs de graven. En prinses Margriet is met haar man Pieter en zoon Christian bij de herdenking aanwezig. De herdenking bij de Grebbeberg begint vanavond vanaf 7:30. Ander nieuws dan. Voetbalclubs IFC en VVI uit IJsselstein houden aanstaande vrijdag een protestmars tegen het idee van de gemeente om van een van de velden een asielzoekerscentrum te maken, of in ieder geval dat veld in te richten voor de noodopvang. Ze lopen einde van de middag naar het stadhuis. Tijdens de demonstratie overhandigen ze een petitie aan de burgemeester en lopen ze gezamenlijk weer terug. Ze vragen de leden die meedoen om de clubkleding aan te trekken en benadrukken dat het een gemoedelijk protest moet zijn. De clubs schrijven dat ongepast gedrag niet bij de demonstratie past. Dat lijken ze niet voor niks te doen, omdat een protest tegen de noodopvang in IJsselstein dit weekend flink uit de hand liep. En in Utrecht vaart over een paar weken de eerste rolstoeltoegankelijke rondvaartboot van de stad rond. De eerste vaart vanaf 20 mei op de Vaartse Rijn. En burgemeester Sharon Dijksma doopt de boot op die dag ook om tot bij een toegankelijke steiger in Utrecht. Want daar starten ze. In de boot kunnen ook mensen met een elektrische rolstoel. En dat is zeldzaam, want er zijn wel wat rederijen in Utrecht die zeggen dat je met een rolstoel op de boot kan. Maar die moeten mensen dan zelf erin tillen. Maar elektrische rolstoelen die zijn daar te zwaar voor. Nu toegankelijke steiger is gebouwd, kunnen ze dus de boot inrollen. Het plan voor deze boot won trouwens 2 jaar geleden al de toegankelijkheidsprijs van de gemeente Utrecht. omdat zij de grachten bereikbaar maakten voor zij die niet op een reguliere boot terecht kunnen. Dus 2 jaar later is het gelukt en gaat hij dus straks al rondvaren. Goed dat ze dan vandaag niet beginnen, want het is niet echt een bootweer daarvoor. Dat ze het nog eventjes gewacht hebben. Over het weer gesproken. Over een half uur geldt dus code geel voor onze provincie. Dat betekent dat er kans is op flinke buien en onweer. Houd daar dus rekening mee.
0: Ja, nou, afgelopen vrijdag werd er ook gewaarschuwd voor code geel. Zaterdag, er is helemaal niets gebeurd. Hè? Dus ja, nu komt het eigenlijk zomaar uit.
10: Het is toen in één keer pas heel laat overgekomen, weet ik nog. Toen ik al in bed lag, hoorde ik het in één keer regenen.
0: Ja, nou, in ieder geval vanmorgen heb ik niks nog gehoord over hele slechte weersomstandigheden. Maar het is blijkbaar allemaal heel snel veranderd.
10: Ja, inderdaad.
0: Dankjewel, Kees. Ik ga nog even naar de weg. Ook daar is het al druk aan het worden. Al een tijdje eigenlijk. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Utrecht Centrum en afrit Everdingen. Daar is de weg slecht. Daar heb je ongeveer een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is daar nu dicht. De A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en de A28 naar Amersfoort. Dat is nu 10 minuten. Daar is de weg ook slecht. En dan hebben we de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Daar is een omleiding ingesteld bij Rijnsweerd. De opruimwerkzaamheden en verkeer richting Amersfoort kan het beste Hilversum volgen. En dat heeft te maken ook met deze opruimwerkzaamheden op het traject van de Bilt naar Soesterberg. Ruim 10 minuten. Dus hou daar allemaal rekening mee. Zometeen gaan we een spelletje doen. 3 voor 4.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
13: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
14: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
13: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
15: Goedemiddag met Edwin Meerman.

Een fijne muziekmix hoor je op Radio M Utrecht. Inclusief Mixed Emotions en Dravi Dorsje, die hierachter zat onder meer. En You Want Love, Maria Maria. Nou, we gaan spelen. 3 voor 4, dat betekent dus 3 platen met een gemene deler, die overigens alles behalve gemeen klinken, maar denk juist zelfs een beetje gezellig. Zeker aanwijzing nummer 1, hoewel de tekst toch wat anders zou kunnen doen vermoeden. Nou, luister maar gewoon even, let goed op de titels en de uitvoerende. En misschien hebben we elkaar zo even aan de telefoon.

dat was de eerste in 3 voor 4. En nummer 2, die is dan instrumentaal. Dat is meestal een stukje moeilijker. Maar misschien heb je hier en daar wel wat hulplijnen in de buurt. Je kan ook altijd een gokje wagen als je het denkt te weten. Ik zal zo meteen het adres even geven en ons telefoonnummer nog een keertje. Maar geniet eerst even, want het is ook wel een hele mooie. Van nou meer dan 35 jaar geleden. En het hoort ook een beetje bij de bio, schreef ik erbij als hint.

Met een mooie hoofdrol voor Candy Dulfer, dat kan ik er best bij zeggen, want die speelt verder geen rol in het spel vandaag. Wat is de gemene deler, de rode draad, in 3 voor 4? We doen nog één aanwijzing. Ik zeg even dat je ons kunt bellen op 0909-693-1-931. Kies dan optie 1 in het menu. Je mag uiteraard ook even een appje sturen of mailen. Studio@rtvutrecht.nl. En de laatste, dat is van een

0: Zinken tot een bezinken, dat was de Nederlandse versie toen, hè?
1: Met Don Snel.
0: Don, goedemiddag met Edwin, spreek je van Radio M Utrecht.
1: Ja, goedemiddag.
0: Je bent even bij ons in de uitzending op dit moment.
1: Ja, ik merk het.
0: Ja, heb je de radio lekker aanstaan?
1: Ja, die heb ik aanstaan, maar ik ga hem even zachter zetten.
0: Ja, dat doe iets zachter inderdaad. Wat was je ondertussen naast de radioluisteraar aan het doen?
1: Ik ben schilder op nummer.
0: Leg even uit, wat is dat precies wat je doet?
1: Dan maak je, heb je een levensboom. En het zijn allemaal vakjes en er staan nummers in en die ga je per nummer schilderen.
0: Oké.
1: En dat is heel intensief en geconcentreerd werken. En
0: wat komt daar uiteindelijk uit dan?
1: Een levensboom.
0: Oh, een levensboom. Ja, dat kon ik niet zo goed verstaan. En hoe lang ben je gemiddeld dan bezig met zo'n schilderij?
1: Ik ben begin april begonnen. Het is mijn eerste keer.
0: Nou, dat is inderdaad wel even, ben je al een maand bezig ruim dus.
1: Ja, maar dit is gewoon een uurtje werken en dan moet je stoppen, anders zie je alleen maar lijntjes voor je.
0: Gaat dat zo, ja. Ik heb een kunstzinnig type aan de telefoon, of niet?
1: Ja, ja, ik doe het regelmatig.
0: Nou, goed om te horen. Dacht ik, ga ook ondertussen even meedoen met 3 voor 4 als ontspanning.
1: Ja, en ik dacht dat ik hem gevonden had.
0: Ja, je hebt het goed inderdaad. Welke liedjes heb je voorbij horen komen? We begonnen met een zangeresje. Moest je wel de voornaam van weten?
1: Ja, Not Fair van Lily Allen.
0: Lily Allen, ja.
1: It's Your Lily van Dave Stewart.
0: Toen kregen we nummer 2 instrumentaal.
1: Ja, Dave Stewart, It's Your Lily.
0: Ja, dat was Lily was hier, hè? Dat was van die film. De cachet.
1: Ja. Ja? En Lily the Pink.
0: En Lily the Pink, ja. Om het af te blussen, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, dat waren ze inderdaad alle drie. Dus Lily, dat wilden we graag horen. Ik heb hier een paar leuke cadeautjes. Ik weet niet of je dat lijstje al voorbij hebt horen komen.
1: In andere
0: programma's. Ja, nou, de shopper zit erin. We hebben een koeltas bijvoorbeeld. Een rugtas zit er ook deze week dan weer bij. Of heb je liever een toilettas of een notitieboekje?
1: De rugtas.
0: De rugtas?
1: Ja.
0: Oké, dan komt die naar je toe.
1: Oké, hartstikke goed.
0: Pas ook vast wel een paar kwasten in, denk ik.
1: Ja, die past er wel in.
0: Ja, vast wel. Doe er voorzichtig mee. Ik wens je veel plezier met je prijs. Blijf nog even aan de lijn, Don. Ik ga even controleren of ik alle gegevens van je heb.
1: Ja.
0: En veel succes met al je werk.
1: Nou, je gaat lukken.
0: Dag.
1: Doei.
0: Zo, Michael Field en Maggie Reilly samen.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
1: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
8: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
7: En voor de aangepaste fiets van Maria.
9: En zo kan ik er weer op uit.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel.

0: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
0: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de koninklijke marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. Zij worden eerst allemaal gecontroleerd. De politie en de marechaussee doen onderzoek op het terrein. Vliegbasis Geelse Rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Ook zit er een centrum waar militairen worden opgeleid. Twee overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houwerwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De derde overleden passagier zou een Duitser zijn. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en blijft voorlopig vastzitten. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd, dat schrijft CNN op basis van een Europese inlichtingendienst. De beveiliging zou zijn opgeschroefd vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. Dan het weer vanmiddag, een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen blijft het droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Er staan verspreid over het land files en vooral hier in de regio Utrecht is het druk, meldt de ANWB. Even de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwegein. Daar staat een auto met pech, de rechterrijstrook is dicht. En richting Den Bosch vanuit Amsterdam tussen Utrecht, Leidse Rijn en de afrit Everdingen vanwege een kapotte auto. Een half uur vertraging, de weg is daar ook slecht. 3 rijstroken zijn dicht. En dan de A27 van Almere naar Gorkum tussen Utrecht Noord en knooppunt Everdingen vanwege de slechte weg. Daar heb je nu ruim een half uur vertraging. En ook nog de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen de afrit De Bilt en Soesterberg. Daar ruim 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht door opruimwerkzaamheden. Hadden we net nog To France. Zometeen gaan we ook even naar Frankrijk met Pierre Coquelin. En Ed Sheeran staat ook klaar.
5: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
6: Dit was een uittip.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Hoi Judith.
9: Dag lieverd. Was het leuk op school?
8: Nee, we moesten stomme dingen doen.
9: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
7: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
2: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: Goedemiddag met Edwin Meerman.

0: Dit is Ed Sheeran. Ik ben Edwin in plaats van Jos vandaag. En ik hoop dat hij er morgen ook weer kan zijn om samen met mij dan de Vrije 81 te presenteren. Over hoop ook, maar vrede ook, vrijheid en verbinding. En vooral ook feest, want dat is 5 mei ook vooral. Een plaat die ook zeker morgen voorbij hoort komen is deze. En over hoop gaat deze dan, hè? En ook vandaag kun je nog de nodige suggesties bij ons indienen voor die Vrije 81 die morgen vanaf 9 uur te horen zal zijn. En die liedjes die kun je kwijt in onze app op even mailen. Studio@rtvutrecht.nl en ook op Facebook overigens.
1: Goedemiddag,

0: Met een knipoog naar Elvis, hè. UB40. Nou, morgen klinkt het hier dus de hele dag zo.
1: Hier is herreizend Nederland. Landgenoten, thans is het ogenblik gekomen waarop wij u het definitieve einde van de oorlog in Europa kunnen aankondigen.
2: Nederland is vrij. Het Duitse leger heeft gecapituleerd.
0: Mooi, hè, dat oud-Hollands taalgebruik. Zo'n 80 jaar geleden, 81 alweer. En morgen dus de hele dag die 81 hits ook. Vanaf 1945 tot nu met als thema vrijheid, verbinding, vrede, hoop, feest. En ook op Facebook kon je een leuke suggestie indienen. Dat kan overigens nog steeds. Pik er even een paar uit van mensen die de afgelopen uur hebben gereageerd. Over de muur, Harry Jekkers uiteraard, Klein Orkest. Daar kwam Jeroen mee. Imagine van Sjane. Imagine van John Lennon uiteraard. Ode to Freedom van ABBA. Elma die schreef dat onder meer op Facebook. Deze ken ik eigenlijk niet van Patti Smith. Peaceable Kingdom. Die moet ik even luisteren. Ria van der Haar. Dank je voor jouw suggestie. We nemen hem zeker mee. En je hoort morgen of die gedraaid gaat worden. Nou, we kunnen maar 81 draaien uiteraard. Hè? Dus helaas niet alles. Maar we lezen wel alle suggesties. Gerard, Peace Will Come van Melanie. Dat is ook een mooie inderdaad. Hoor je niet zoveel meer op de radio. Onze Vrijheid van het koor De Costa Singers. Daar kwam Sjaak van der Linden mee. En Alles wat ademt van Rob de Nijs wordt een paar keer genoemd. Gerda onder meer. Nou, die zit er zeker bij. Morgen kan ik nu alvast zeggen. Stef Bos, Daarom zijn wij vrij. Ook een hele bijzondere Jaap, dankjewel. We Are The World van USA for Africa. Ook een klassieker die je morgen zeker voorbij hoort komen. Die mag inderdaad niet gemist worden, Johanna. Goed dat je die nog even hebt genoemd ook. En Soldaat van Oranje, Rogier van Otterlo, zegt Yvonne de Vries op Facebook. Dan hebben we Corrie Vonk, Ein bisschen Frieden. Laat alles op aarde in vrede bestaan, Rob de Nijs. Ja, die had ik al genoemd inderdaad. Nou, dus ook Nicole, die zal er morgen wel zijn, denk ik zo. Give Peace a Chance nog een keertje werd genoemd. Imagine ook nog een keer. Kans is groot dus dat je ook die morgen gaat horen. En deze ook nog even. De Dutch Swing College Band, zegt Hans Oosterling. Maakt niet uit welke. Deze band is opgericht in 1945. Bestaat nog steeds. Groeten uit Maartensdijk. En de groeten terug hier uit Utrecht. En ik zei het al even in het vorige uur. Morgen zijn er ook weer diverse bevrijdingsfestivals in Nederland. Ook hier in Utrecht in de Domstad. In Park Transwijk met diverse acts. Zoals Chef Special die ik al even liet horen. En ook deze zangeres. Vorige week nog onze nationale nieuwe. Kun je morgen op dat podium bewonderen. Namibia heet ze.

Bonnie Tyler. Op Radio M Utrecht. Er komen al leuke ideetjes nog binnen, ook voor die vrije 81. En soms dan sta je niet eens stil bij bepaalde plaatsen waarvan je niet weet dat er toch ook een boodschap in zit. Zoals Azizam net van Ed Sheeran. Daar kwam Johanna nog mee. Dat is een Persisch woord. En dat staat voor geliefde, vrienden, familieleden. Mijn lieveling, liefste, honey, zeg maar. Nou, leuk dat je die nog even hebt vertaald voor ons. En uiteraard kunnen we die ook misschien meenemen morgen in de Vrije 81. En Anneke die zegt nog In the Mood, Andrew Sisters. Ja, dat is helemaal het geluid ook van de Tweede Wereldoorlog. Ook jij bedankt. En dit is ook van een heel lang geleden hoor. Joe Dolan.

0: Sommige auto's lijken wel omgebouwde discotheken tegenwoordig. Billy Bremner was dat. En als je in de auto zit en toevallig in de file staat, is het best wel fijn als er leuke muziek op Radio M Utrecht te horen is. Nou, daar gaan we zo lekker mee door. En ik zal ook de files om een twee van dit moment nog even doorgeven. Maar we gaan eerst naar het regionieuws met Kees Dorenstein. Je hoort waarom er F-35 vliegtuigen over Soesterberg zijn gevlogen. En welke gemeente de jongste vrouwelijke wethouder van Nederland krijgt.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
2: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
3: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
2: Voor pallets van 100 kilo?
3: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
8: Nee.
7: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
10: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
11: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
12: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
0: Het nieuws van 4:30, Kees, jij begint in IJsselstein, hè?
13: Ja, inderdaad, Edwin. Voetbalclubs IFC en VVI uit IJsselstein houden aanstaande vrijdag een protestmars tegen het idee van de gemeente om een van de velden te gebruiken voor een asielzoekerscentrum. Ze lopen einde van de middag naar het stadhuis met die mars. Tijdens de demonstratie overhandigen ze een petitie aan de burgemeester en lopen ze gezamenlijk weer terug. Ze vragen de leden die meelopen om de clubkleding aan te trekken en benadrukken dat het een gemoedelijk protest moet zijn. De clubs schrijven dat ongepast gedrag niet bij de demonstratie past. De clubs lijken niet voor niks dit te zeggen, omdat een protest tegen de noodopvang in IJsselstein dit weekend flink uit de hand liep. Waar op veel plekken in de regio om 8:02 wordt herdacht, is de herdenking in Soesterberg al geweest. Vanochtend was daar de luchtmachtherdenking bij de herdenkingsplaats naast het Nationaal Militair Museum op de voormalige vliegbasis Soesterberg. Daar werd iedereen herdacht die sinds de Tweede Wereldoorlog is omgekomen in oorlogssituaties en tijdens vredesmissies. Bij de herdenking was ook minister van Defensie Dylan Jesselgus aanwezig en ook de commandant lucht- en ruimtestrijdkrachten, luitenant-generaal André Steur.
14: Nou, als ik kijk naar de vanzelfsprekendheid waarmee mensen soms praten over de vrijheid die we al zo lang mogen genieten, en je bedenkt dan eens wat daar mensen voor hebben gelaten en welke offers er zijn gebracht, dan vind ik het belangrijk dat we daarbij stilstaan. En vind ik het vooral ook belangrijk dat we dat overdragen aan de nieuwe generaties. En dan was ik ook hartstikke blij dat er zoveel kinderen aanwezig waren vandaag.
13: En die kinderen zagen dan weer meerdere F-35 vliegtuigen boven het monument vliegen voor de herdenkingsvlucht. Dat wordt dan ook altijd standaard aangedaan, want het wordt ook wel de luchtvaartherdenking genoemd. Daar,
0: blijft indrukwekkend.
13: Soesterberg. Ja, zeker indrukwekkend. Ja, Dennis van Beukering wordt de nieuwe trainer van het Veenendaalse GVVV. Momenteel is hij assistenttrainer van de Treffers in het Gelderse Groesbeek. Dat net als GVVV uitkomt in de tweede divisie. Eerder was hij trainer van Silvolde, dat toen uitkwam in de hoofdklasse, de huidige vierde divisie. Van Beukering tekent in Veenendaal voor 1 jaar en hij is dan weer de opvolger van Gerry Vink. Die kondigde onlangs, tot verbazing van iedereen bij GVVV, aan dat hij zijn contract tot 2027, liep die nog door, niet wilde uitdienen. Ja, en het lijkt erop dat de Ronde Venen de jongste vrouwelijke wethouder van het land krijgt. Want het CDA heeft daar namelijk de 24-jarige Amber Beijer uit Meidrecht voorgesteld als kandidaat wethouder. Volgens fractievoorzitter Koos Brouwer is dit een hele logische beslissing. Hij zegt dat ze weet wat er in de dorpen speelt. En ze heeft laten zien dat ze snel dossiers eigen maakt. Momenteel is zij beleidsmedewerker sterk bestuur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En ze zit al 1,5 jaar in de gemeenteraad. Dus ze is geen onbekende daar. Leukste detail is dan wel dat zij haar masterscriptie heeft geschreven over het waterbeheer in Rondevenen. Dus ik vraag me af welke wethouderspositie ze gaat krijgen. Misschien iets met water en natuur, weten we nog niet. Moeten we nog afwachten, want de komende weken moet er een besluit over
0: worden. Ben je pas 24, hè?
13: Ja, dan denk ik, wat deed ik op mijn 24ste? Veel te weinig eigenlijk.
0: Dan zaten we nog niet in de politiek in ieder geval.
13: Nee. Nooit gekomen eigenlijk ook. Niet. Precies. Het weer dan. Ja, er geldt nu code geel in de provincie. Er is 30-40% kans op flinke onweer en regenbuien. Code geel geldt tot 11 uur vanavond. Dus dat betekent ook dat er tijdens de dodenherdenking code geel geldt. Ja. En dat het guur weer buiten kan zijn.
0: Ja, dus in ieder geval ook water verwacht vanavond. Dus opgepast.
13: Ja, maar gelukkig hebben ze iemand in Rondevenen die er goed mee om kan gaan. Ja.
0: Dankje Kees, we gaan even naar de weg. Want de spits is toch al begonnen. Het is de hele middag al een beetje druk in onze regio. De A2 nog steeds van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn. En de afrit Everdingen door de slechte weg is de rechterrijstrook dicht. Ruim 10 minuten vertraging. En dan is er een politieonderzoek gaande op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Lunetten. Daarom is de linkerrijstrook dicht. En van Almere naar Gorkum dan tussen Utrecht Noord en knooppunt Everdingen. Daar bijna 1,5 uur vertraging.
8: Dit is een uittip.
15: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
8: Dit was een uittip.
16: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
17: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
18: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
19: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
20: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
21: Goedemiddag, met Edwin Meerman.

Drunken Blue, Never Marry a Railroad Man. En ik had het al even over die bevrijdingsfestivals die dus morgen overal in het land weer gehouden worden. Hopelijk blijft het een beetje droog. En ook hier in Utrecht dus. Park Transwijk, daar moet je dan zijn in Utrecht-Zuid. Niet alleen voor de lekkere muziek, maar ook voor lekker eten. En ik had het al even over diverse acts die morgen dus naar Utrecht komen. Chef Special, Numidia en ook deze jongens van Van Dikhout. Kun je morgen dus bewonderen hier in Park Transwijk. Dit is een van hun grote hits.

hier is Mr. DJ weer. Bruno Mars was dat op Radio M Utrecht. Nog een mooie suggestie die Peter net doorgaf. Simetière van Jenny Arian ook. Die hebben we even genoteerd. Nou, morgen dus luisteren vooral, zou ik zeggen, naar die vrije 81. Vol hoop, feest, vrede, vrijheid, liefde. Alles wat je maar kunt bedenken. Als alles wat hoort bij de 5e mei. En iedereen die tot nu toe al heeft gereageerd, heel veel dank daarvoor. En hier is Sam Cooke. Voor de harde werkers, want die gaan ook gewoon door, hè? Chain Gang. I hear

En vandaag de dodenherdenking. Aan wie of wat denk je vanavond? Zometeen gaat het er onder meer over bij Aard na vijven op Radio en Utrecht. En neem voor de zekerheid ook een paraplu mee als je er nog op uitgaat, is de waarschuwing. Met zelfs hier en daar code geel. En ik eindig met een regendansje van Creedence Clearwater Revival.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
3: Trulease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Condit, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. Vliegbasis Schulze-Reijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van

0: Omroep-Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de marechaussee doen onderzoek op het terrein en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd er vanuit gegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreid over het land, kans op wat flinke buien met onweer en hagel. En het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen, bevrijdingsdag, in het zuidoosten regen. Op andere plekken blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hele goedemiddag, je luistert naar Radio M Utrecht. Utrecht komt thuis en de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio. Wie weet Kees, goedemiddag.
2: Aard, goedemiddag. Ja, de zoektocht naar de identiteit van het hulmeisje is opnieuw op een doodspoor beland. Het DNA-onderzoek dat het NFI heeft uitgevoerd naar haar identiteit heeft geen resultaat opgeleverd. Dat heeft het Openbaar Ministerie vandaag bekendgemaakt. Het DNA is vergeleken met DNA in een Europese databank. In een speeltuin in Maarsebroek is een zak met sieraden gevonden. Een oplettende omwonende vond de zak en bracht die naar de politie. Het gaat om tientallen ringen, oorbellen, kettingjes en een horloge. En FC Utrecht-trainer Ron Jans kan vlak voor zijn voetbalpensioen toch nog de succesvolste trainer in de Eredivisie worden. Maar wat hij daarvoor moet doen, dat hoor je over een half uur.
3: Nou, ik ben wel benieuwd.
1: Dankjewel Kees, dat horen wij zometeen van jou. Nu de files, ja, er staan files rondom de stad Utrecht door een gat in de weg bij knooppunt Everdingen. A2, Utrecht-Den Bosch tussen afrit Utrecht Centrum en afrit Everdingen. Heb je een half uur vertraging omdat dat wegdek daar dus in slechte toestand is en de rechte rijstrook dicht is. Van de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. Ook een half uur door het slechte wegdek. A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is dicht. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Den Dolder en Leusden. 20 minuten vertraging. Water op het wegdek daar. En daarom zijn 2 rijstroken dicht. En de laatste melding komt ook vanaf de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht. 10 minuten op onthoud. Zometeen Billy Joel en de Hollies.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Billy Joe op je radio en The Longest Time.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Goedemiddag. Op deze maandag 4 mei 2026, vanavond om 8 uur... staan we 2 minuten stil bij de slachtoffers van oorlog en geweld. En ik ben eigenlijk heel benieuwd aan wie jij dan denkt. Misschien wel aan iemand uit je familie die de oorlog niet heeft overleefd. Of aan iemand anders. Nou, ik denk aan mijn opa die in het verzet zat en onder moest duiken. Aan wie denk jij? Stuur maar een bericht via de RTV Utrecht app. Op deze historische dag, die ook om een andere reden historisch is. Want Dave is jarig. Ah, Dave. 82 jaar jong geworden. Gefeliciteerd. Ja, wat doen we verder? Ik praat zo meteen met verslaggever Mark van Rossum over het Heulmeisje. Ja, wie is dat meisje dat in 1976 dood werd gevonden? Haar graf is voor de 4e keer opengemaakt, ontdekte onze verslaggever. Nou, ik spreek hem zo en dan horen we meer hier op Radio M Utrecht.

0: eerste liedje van The Hollies na het vertrek van zanger Alan Clark. En er werd een Zweed aangesteld, Mikael Rickfors. Dit was The Baby van The Hollies.
1: Utrecht komt thuis.
2: Utrecht komt thuis.
1: Met Aart van Eldik.
0: Het is een zaak die de gemoederen blijft bezighouden. Wat is de identiteit van het Heulmeisje? Het meisje dat in 1976 bij parkeerplaats De Heul bij Maarsbergen naakt werd gevonden in een ondiep graf. Dat meisje ligt begraven in Maren. Dat graf werd 3 keer eerder geopend voor sporenonderzoek. En nu blijkt dat het kort geleden voor een 4de keer is geopend.
3: Ja.
0: Onze verslaggever Mark van Rossum, je hoort hem al, die houdt zich al jaren met die zaak bezig. Die opening van dat graf, dat heeft deze keer nieuws opgeleverd?
3: Zeker. Maar niet het nieuws wat we eigenlijk wilden. Het is op 14 april is het geopend. Ik kwam daar van het weekend achter. Ik was daar om bij dat graf te kijken. En ik zei van, hé, dit is open geweest. Dat is toch bijzonder. Want wij als omroep hebben een paar keer gevraagd of we een nieuw monster mochten afnemen. Maar dat mocht niet, omdat ze het graf niet wilden verstoren. Nu is het kennelijk wel verstoord. Ik heb vandaag gebeld met het Openbaar Ministerie. En wat blijkt, ze hebben stoffelijke resten van het Heulmeisje die elders nog lagen, forensische resten die elders lagen, hebben ze herbegraven. Dus er waren nog onderdelen van het meisje die ergens in een kast lagen voor onderzoek. En al doorvragend kwam ik erachter dat ze dat niet voor niks doen. Want het Openbaar Ministerie en het Nederlands Forensisch Instituut, het NFI, deden nog een DNA-onderzoek. Ze waren bezig met het vergelijken van het DNA van het meisje, van het Heulmeisje, met DNA in Europese databanken.
0: Ja.
3: En de officier zei tussen neus en lippen door dat dat onderzoek inmiddels is afgerond en geen nieuwe aanknopingspunten heeft opgeleverd. En dat is nieuws. Wat hij dus bedoelt te zeggen is dat ze geen familieleden hebben gevonden van het Heulmeisje en dus geen aanknopingspunten om verder te zoeken naar wie het meisje is. Dus dit onderzoek, dit spoor, ja, loopt dood.
0: Dus wij dachten eerder dat er iets uit het graf gehaald is, stoffelijke resten, maar het blijkt er is iets ingestopt, herbegraven dus.
3: Ja, om heel eerlijk te zijn, ik had dit weekend geen idee waarom het graf was geopend. Het zou theoretisch ook kunnen dat ze er iemand bij gezet hadden. Hè? Want het zijn graven die daar gestapeld zijn in dat deel van het begraafplaats. Dus het was mogelijk dat er iemand anders boven begraven was. En of het nou open was gemaakt om er iets uit te halen of erin te stoppen, ik had gewoon geen flauw benul. Maar het blijkt dus nu dat het was om resten te herbegraven. Op zich is het verstoren van het graf best wel bijzonder. Want wij hebben dus geprobeerd om dat DNA te krijgen en een nieuw monster te krijgen. En toen werd er gezegd van nee, maar we moeten dat graf niet weer gaan verstoren. Dat verstoort het onderzoek en dat verstoort de grafrust. Dus het argument van de grafrust, dat hebben ze zelf nu enigszins met voeten getreden.
0: Zometeen nog eventjes over hoe dit verder gaat. Als jij er al naar kan kijken met dit verse nieuws in het achterhoofd. Toch even terug naar de mensen die de geschiedenis niet kennen. Oktober 76 wordt er een lichaam gevonden bij een parkeerplaats van een meisje dat we tot op heden niet kennen.
3: Ja, en als je die geschiedenis wil weten, dan kan ik het de rest van het uur volkletsen, want er is heel veel gebeurd. In eerste instantie dachten ze dat het een meisje uit de omgeving was die een jaar eerder vermist was geraakt. Toen dachten van oké, dat is het. Toen hebben ze er opgegraven en herbegraven en die naam gegeven. Monique Jacobsen. Maar Monique Jacobsen was helemaal niet dood. Een aantal jaren later belde die op. Die zocht contact met haar familie en die was gewoon springlevend. Toen hebben ze er weer opgegraven. En toen hebben ze vastgesteld dat inderdaad niet Monique Jacobsen was. Maar het meisje is daar neergelegd. Het was naakt. Het was ondervoed. En dat maakt dat er allerlei mogelijkheden zijn. En het laatste is wat Wim Perlot, dat is de rechercheur die zich lang met deze zaak heeft bezighouden, onlangs in een boek schreef. Hij denkt dat het een soort Christiane F. was. En Christiane F. was een meisje wat verslaafd was aan heroïne en cocaïne en zich prostitueerde bij baan of zo, via kinder van baan of zo. Hij denkt dat het een dergelijk meisje was wat in Nederland terecht is gekomen, op het verkeerde pad terecht is gekomen en op een gegeven moment is overleden. Ja, dat is ook een mogelijkheid. En heel lang is er een dader in beeld geweest. Harry Senior. Harry Senior was ook nog een Harry Junior. Die bekende dat hij er vermoord had. Alleen hij identificeerde het meisje met een hele verkeerde foto. Hij met Monique Jacobsen. Monique Jacobsen was het dus helemaal niet. En die zag er heel anders uit. Maar hij bekende dat hij er vermoord had. En daarna trok hij het weer in. En daarna overleed hij. Dus we zullen nooit weten of Harry Senior de dader is. Maar zo zijn er heel veel verhalen te vertellen over het Heulmeisje.
0: Ja. En met dit nieuws van vandaag in het achterhoofd, Hoe gaat dit nu verder?
3: Het is heel vers, dit nieuws. Dus ik moet er zelf ook nog even over nadenken. Maar voor mijn gevoel is nu alles geprobeerd en kunnen we niet veel verder.
0: Want jij bent hier al jaren mee bezig.
3: Zeker, ja.
0: Het spoor loopt dood. Dat is toch ook een trieste conclusie?
3: Ja, dat is een trieste conclusie.
0: Meer daarover op onze site rtvutrecht.nl. Jij blijft het ongetwijfeld toch bij jou dragen.
3: Zeker, en misschien... ik blijf het volgen.
0: Precies, dankjewel Mark.

Taylor Swift, Radio M Utrecht en Opal Light. 8 uur vanavond zijn we 2 minuten stil. En mijn vraag is simpel. Waar denk jij aan tijdens die 2 minuten? Yvonne die stuurt een mooi bericht. Ze zegt, nou, ik denk aan mijn opa. Die had een drukkerij in Rotterdam aan de Brielse Laan tegenover de meelfabriek. En hij was geen held, maar misschien toch wel. En hij drukte namelijk behalve geboorte- en trouwkaarten nog een paar andere dingen waar oma niks van wist. Ik ga er dan vanuit dat dat verzetskrantjes waren. En oma liep met een kinderwagen met mijn tante als baby en mijn moeder van 7... helemaal naar Zwolle om daar eten te halen bij de boeren. En toen ze weer terugliep, liet ze mijn moeder achter bij dat boerengezin waar ze gelogeerd had. De baby nam ze weer mee. En de rest van de oorlog had mijn moeder een heerlijke tijd daar. En ze heeft nooit honger gehad. Daar denkt Yvonne aan, vanavond, tijdens die 2 minuten. Waar denk jij aan? Laat het me even weten en stuur me een berichtje. Dat kan via de RTV Utrecht-app.

0: Earth, Wind and Fire en Let's Groove hier op Radio M Utrecht. Berichtje van Jeff Sleiderink in antwoord op de vraag... waar denk jij aan vanavond tijdens de dodenherdenking? Jeff denkt aan zijn overleden vader... die altijd zo geëmotioneerd was tijdens de dodenherdenking... en alleen op die dag vlagde en op bevrijdingsdag... En die traditie zet ik voort. Dankjewel Jeff voor jouw reactie. Mijn vraag aan jou thuis. Waar denk jij aan tijdens die 2 minuten vanavond? Zometeen Kees met het regionieuws. Met een reactie van de burgemeester van IJsselstein. Op de vernielingen die zijn aangericht tijdens het AZC-proces in IJsselstein zaterdag. En Ron Jans, hij kan de meest succesvolle trainer uit de eredivisie worden.
1: Trulies met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief dus zekerheid in de winter... en dynamische tarieven dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
11: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
13: EuropaKinderhulp.nl.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
0: Het regionieuws hier op Radio M Utrecht met Kees. En Kees, jij begint met datgene wat ik net met Mark van Rossum ook besprak. De zoektocht naar de identiteit van het hulmeisje is opnieuw op een doodspoor beland.
15: Ja, inderdaad, Aart. Het DNA-onderzoek dat het NFI heeft uitgevoerd naar haar identiteit... heeft geen resultaat opgeleverd. Dat heeft het Openbaar Ministerie vandaag bekendgemaakt. Het OM en het Nederlands Forensisch Instituut hebben het DNA van het hulmeisje vergeleken met personen die als dader of verdachte in Europese databanken staan. Ook is er gezocht naar de Europese databank met vermiste personen. De hoop was om zo een broer, zus, vader of moeder van het kind op te sporen. Dat in 1976 werd gevonden bij parkeerplaats De Hul, vlakbij Maarsbergen. Dat is dus niet gelukt. Het is de vierde keer dat het graf is geopend van het hulmeisje. Maar in dit geval is het wat anders dan normaal. Want het graf is 3 keer eerder geopend, onder andere om nieuw materiaal af te nemen. En nu is het geopend om juist materiaal erbij toe te stoppen. Het is nog steeds onbekend wie het stadhuis in IJsselstein heeft vernield dit weekend, zegt tijdens de AZC-protesten. Er is nog niemand opgepakt, meldt de gemeente en de politie. Tijdens de protesten tegen de geplande noodopvang zaterdag werden agenten bekogeld met vuurwerk en ruiten van het theater en het stadhuis in IJsselstein vernield. Burgemeester Esther Weststein zegt dat eerdere demonstraties anders waren dan wat er dit weekend gebeurde. Dit waren mensen die onze stad kapot kwamen maken, zegt ze. Maar dit betekent niet dat de AZC-plannen worden afgezwakt.
16: Nee, want wij hebben in Nederland echt te maken met een heel ingewikkeld vraagstuk... dat we als alle Nederlandse gemeenten, eigenlijk alle Nederlandse inwoners... met elkaar zullen moeten oplossen.
15: Hoewel er nog niet duidelijk is wie hierbij betrokken waren... kan de burgemeester niet ontkennen dat er een link bestaat... met de onvrede over de noodopvang. Maar, zegt ze, ik wil wel een scheiding aanbrengen... tussen mensen die rustig demonstreren... en mensen die vuurwerk als wapen gebruiken. Er is een zak met sieraden gevonden in een speeltuin in Maarsebroek. Een oplettende omwonende vond de zak en bracht die naar de politie. Het gaat om tientallen ringen, oorbellen, kettingjes en een horloge. We hebben ook een foto staan op rtvutrecht.nl en in onze app. Ja, dan zie je dat dit toch wel een hele grote verzameling is. Je hebt 20 handen nodig om al die ringen te dragen, denk ik zo. De politie zegt niet te weten onder welke omstandigheden die in de speeltuin in Kamelenspoor zijn terechtgekomen. De politie is nu op zoek naar de eigenaar of iemand die weet van wie de sieraden dan zijn. Ja, en trainer Ron Jans van FC Utrecht kan nog vlak voor zijn pensioen de meest succesvolle trainer uit de geschiedenis van de Eredivisie worden. Door de overwinning van Utrecht tegen NAC zaterdag kan hij namelijk nog steeds de trainer worden met de meeste Eredivisie-overwinningen ooit. En dan niet in één seizoen, maar in zijn carrière. Ja, om die titel te pakken moet hij wel de laatste twee wedstrijden van dit seizoen winnen tegen Ajax en Fortuna. Ga er maar aan staan. De huidige titel is nog in handen van oud-trainer Bert Jacobs met 273 Eredivisie-overwinningen. Jan staat nu op 272, dus hij kan hem nog evenaren of overtreffen. Ook niet gek.
0: Bert Jacobs, dat is echt uit den oude doos.
15: Dat is inderdaad, ik denk dat de wat oudere luisteraars onder ons, die kennen hem. Ja. Hij is ook al lang niet meer onder ons. Nee. Hij heeft ook volgens mij iets van 700 plus wedstrijden gecoacht in de Eredivisie. Jan staat nu op 666. Ja, dus het zijn ook wel trainers die gewoon heel lang in de Eredivisie getraind
0: hebben. Een schitterend afscheidscadeau zijn van de selectie van FC Utrecht om Ron Jans dit record te gunnen.
15: Ja, en ik heb het nog even overlegd met Bert Kous van de sportredactie. Play-off wedstrijden tellen niet meer mee hiervoor. Dus hij heeft echt maar twee wedstrijden. Okay. Bert was daar heel resoluut in. Nee, zo werkt
0: Bert erover?
15: Nee, Bert gaat er niet over. Maar Bert weet alles. Hè. Dat is een sportorakel, dus dat vraag ik nog eventjes. Het weer dan. Ja, er geldt nog steeds code geel in onze provincie. Er is een kans van 30-40% op hevige buien en onweer. Dus dat betekent ook dat tijdens de dodenherdenking er een stevige plens kan vallen. Maar het ligt een beetje aan waar je zit. Dus let daarop als je op pad gaat.
0: Oké. Zometeen meer daarover van Greta Spannenburg, onze weervrouw. Nu de files vanaf 10 minuten vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen Utrecht Papendorp en afrit Everdingen. Een half uur vertraging. Het wegdek is daar in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht. A12 Arnhem Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwegein. 10 minuten door een ongeluk. Twee rijstroken dicht. A27 Almere Gorkum tussen Utrecht Noord en knooppunt Everdingen. Een half uur vanwege slecht wegdek. A27 Utrecht Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Een half uur door een ongeluk. Die weg is wel weer vrij. En dan een hele forse vertraging op de A28 Utrecht Amersfoort tussen Den Dolder en Leusden. Meer dan een uur. Water op het wegdek daar. Twee rijstroken zijn afgesloten. En de laatste melding komt ook vanaf de A28 Amersfoort-Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht. Daar ben je 20 minuten langer onderweg. Zometeen Toontje Lager en Racy.
4: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
17: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
18: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
19: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
20: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
21: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
22: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
23: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
24: Hart van Maarsen, daar moet je.
2: Utrecht komt thuis met

0: Stiekem gedanst, Toontje Lager hier op Radio M Utrecht. Op deze herdenkingsdag om 8 uur zijn we 2 minuten stil. En mijn vraag was, is, aan wie denk jij tijdens die 2 minuten? Beb de Wolf, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Uit Vreeswijk, hè?
1: Ja.
0: Nieuwegein, Vreeswijk. Aan wie denk jij, Beb?
1: Aan mijn opa en oma.
0: En wie waren jouw opa en oma?
1: Dat waren de ouders van mijn vader.
0: Ja, en waarom denk je aan hen?
1: Ja, verdrietig, hè. Ik heb ze nooit gekend. En hoe die mensen aan hun eind zijn gekomen, dat vind ik heel erg moeilijk.
0: Ja, hoe is dat gegaan?
1: Mijn vader was Joods, mijn moeder niet. Dus ik ben niet Joods. Volgens de wet.
0: Ja.
1: Maar ja, het is. Ik ben zelf in 1941 geboren. En mijn moeder lag in het ziekenhuis samen met. Ik ben een van hun tweeling. En mijn opa lag daar ook, die was ook ziek. Maar mijn vader die is thuis de deur uitgezet omdat hij met een katholiek meisje ging. Dat was niet.
0: Dat was niet de bedoeling?
1: Nee. En dus ze hadden eigenlijk geen contact. Maar mijn moeder die na de bevalling het ziekenhuis verliet, die dacht, wacht even, die heeft ons opgepakt en bij opa op bed gezet. En ze gezegd van, dit zijn je kleinkinderen.
0: Ja.
1: En opa was heel verdrietig en die zei van, nou, als ik uit het ziekenhuis kom, dan moet dat allemaal maar eens een keer doorgepraat worden.
0: Ja.
1: Maar diezelfde nacht is hij het ziekenhuis uitgegaan. En, want hij had gehoord dat oma opgepakt was. En is achter hem aangegaan. Het enige wat wij nog gehoord hebben is een briefkaart die hij uit een trein gegooid heeft. Waarop stond, ik heb ma gevonden en we zijn onderweg naar het buitenland. En dat was het.
0: Ach jee.
1: Ja.
0: Wat een bizar verhaal. Dat inderdaad, hij hoorde dus dat zijn vrouw was opgepakt door de Duitsers en op transport zou gaan. En toen heeft hij haar gezocht en gevonden. En zijn ze samen afgevoerd.
1: Ja. Ja.
0: En nog een kaart uit de trein gegooid.
1: Ja. En met het verhaal. Dat ze onderweg waren naar het buitenland.
0: En hoe is die kaart uiteindelijk bij jullie terechtgekomen?
1: Want dat weet ik niet. Dat weet ik echt, weet ik eigenlijk niet. Volgens een broer van mijn vader, die heeft die gekregen. Die was trouwens ook met een niet-Joods meisje getrouwd. Dus dat was ook niet erg best. Maar hoe ze die kaart gekregen hebben, weet ik niet.
0: Nee.
1: Ik heb er een kopie van, maar
0: ze zijn overduidelijk nooit teruggekomen.
1: Nee.
0: Weet je waar ze naartoe zijn gegaan en hoe ze aan het eind zijn gekomen en waar?
1: In Auschwitz, dat hebben we later via het Rode Kruis, heb mijn vader brieven gekregen.
0: Ja.
1: En zo weten ze dat.
0: Wat een verschrikking zeg. En ik zie, want je hebt een mooie foto gestuurd van hen beiden. Met daaronder een foto, dat zijn van die gedenkstenen, hè?
1: Ja, stolpstenen, ja.
0: Stolpersteinen.
1: Ja.
0: En waar liggen die?
1: In Gouda.
0: Ja. Voor hun
1: huis, ja.
0: Ja.
1: En wij hadden dan de opdracht om te vragen al die mensen of ze dat goed vonden, die er nu in wonen.
0: Mm-hmm.
1: En die zeiden van, ja, natuurlijk, die hebben. Ja, dat vinden wij prima. En toen vroegen ze aan ons, zou je graag het huis willen zien? Nou, dat mochten we zien. En ja, het idee dat daar mijn opa en oma en mijn vader ook daar gewoond hebben, dat was wel heel bijzonder.
0: Ja. Ja, en dat hele initiatief van die stolpersteinen, die gedenkstenen, is ook wel prachtig, hè?
1: Ja, er zijn er heel wat, over de 300 in Gouda.
0: Ja.
1: En Sascha Citroen, die heeft daar al de tijd ingestoken. En
0: Mooi.
1: Ja.
0: Nou, jij denkt aan jouw opa en oma vanavond tijdens die 2 minuten. Beb de Wolf uit Vreeswijk, dank je wel voor je verhaal.
1: Oké.
0: Fijne avond.
1: Ja hoor, hetzelfde.

0: Rita Spannenburg, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Aart.
0: Ja, klettert het al ergens in de provincie?
1: Het klettert in Amersfoort en omstreken. Daar is er zijn al wat meerdere buien achter elkaar geweest. En daar zag ik ook al neerslagsommen van 18 mm en meer. Want het is ook een bui die, ja, lang uitregent. Dus ja, als hij eenmaal valt daar, precies waar jij woont of werkt, dan klettert het. Terwijl in de rest van de provincie het eigenlijk op de meeste plekken droog is.
0: Ja. KNMI heeft code geel afgekondigd. Dan kan je dus denken, waarom eigenlijk? Want hier is niks aan de hand. Maar hoe ziet dat er dan voor vanavond uit? Als toch ook veel mensen naar buiten gaan voor de dodenherdenking.
1: Dat heeft waarschijnlijk ook met die code geel te maken. We zitten aan het begin nog van het zomerseizoen, zomerhalfjaar, waarin buien straks wat gewoner worden dan nu. Het heeft ook te maken met de lokale bui. En dat er misschien ook een klap onweer kan komen. In Brabant is onweer gemeld, elders nog niet. En vanavond, ja, het is heel moeilijk. Nee, het is onmogelijk om aan te geven waar die bui dan vanavond rond dodenherdenking zelf gaat vallen. Dus dat kan verspreid over de provincie zijn. Veel plekken zullen ook droog zijn, maar daar waar die valt, ja, is het een plensbui die aanhoudt.
0: Oké. In de gaten houden dus.
1: Ja, de lucht in de gaten houden.
0: Paraplu mee, sowieso.
1: Ja, dat is handig.
0: Goed. Laten we dan vooruitkijken naar vannacht en morgen.
1: Ja, vannacht denk ik, ja, het kan een beetje licht regen of miezeren. Dat stelt niet al te veel voor. We zitten nog steeds in vrij, ja, dampige, warme lucht. Het is vanmiddag op de meeste plekken 19 graden geworden trouwens. Ik had vanochtend bij Bob, had ik het naar beneden gebracht. Dat op een gegeven moment, nou, 18 is wel genoeg. Nee, het is toch 19 graden geworden. Vannacht met veel bewolking, wat nevelachtig weer, daalt de temperatuur naar een graad of 10. En morgen, ja, ligt een neerslagzone opvallend dichtbij. Maar zal misschien bij ons morgenochtend wat gedruppel of wat motregen veroorzaken. Meer is het niet. Het grootste deel van de bevrijdingsdag die zal droog verlopen. Op veel plekken bewolkt, maar boven het noordwesten van het land, ja, daar is het behoorlijk zonnig, denk ik. Dus dan kan je van die verschillen krijgen dat bijvoorbeeld in het noordwesten van onze regio ineens de zon doorbreekt en het elders bewolkt en grijzig is. En op alle plekken zal die temperatuur bescheiden zijn. Ik denk rond 14 graden, daar waar de zon doorbreekt, 15 graden. In ieder geval geluk dat een groot deel van de dag toch droog lijkt te zijn.
0: Nou, dat is toch mooi nieuws voor de bevrijdingsdag. Over een uurtje spreken we elkaar nader. Dank je wel.
1: Gezellig, tot straks.

0: krijgen een vakantiebroertje.
1: Huh?
0: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
3: EuropaKinderhulp.nl.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
9: Hey, bedankt.
10: Merci.
8: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Radio M Utrecht. Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. Werkersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
13: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat dat ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
12: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Gilserijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Gilserijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint

0: daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En er worden 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum. Dit was een uittip.
2: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl. Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
4: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
3: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
5: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: De avond van de nostalgie. Een avond om...

5. 8.

Zet af. Geweer. Op de plaats. Rust.

De eerste krans wordt gelegd namens de Nederlandse strijdkrachten door de plaatsvervangend commandant der strijdkrachten en de plaatsvervangend commandant landstrijdkrachten.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. De Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
2: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. Vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. En dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
1: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. Eén

0: van hen is een Nederlander. Het weer dan, kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
2: We gaan van een Einzeltäter uit en hebben momentan ook geen Hinweise dat het gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse Staatsangehörigkeit.
1: 2 mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan. Met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Goedenavond, hedenavond. Het is 4 mei, de dag waarop wij herdenken. En ik hoop dat je dat gedaan hebt, want zeker in deze tijden is het heel belangrijk dat we weten dat er dingen zijn gebeurd die zich nooit mogen herhalen. En helaas, om ons heen gebeurt dat wel. Maar laten we het hier in Nederland goed houden met elkaar. En dan kan de liefde natuurlijk ook een goede duit in het zakje doen. En dan kan ik meteen antwoord geven op de vraag van Tina Turner. What's love got to do with it? Alles. Liefde heeft er alles mee te maken. En het komend uur word jij helemaal volgestopt met liefde. Je aangeboden door Radio M Utrecht.

zei toch tegen je aan het begin van deze uitzending. All the love in the world kan je van mij krijgen hier op Radio M Utrecht. Je hoorde Dionne Warwick. Zometeen draai ik Elvis Presley. Eerst hoor je Mr. Big.

lekker, hè? Die liedjes van LTD. Love, Tenderness and Devotion. Maar LTD bekt zo lekker. Met liefde voor je gedraaid op Radio M Utrecht. En dan nu wat recentere muziek. Je gaat luisteren naar de Backstreet Boys. As Long As You Love Me.

Laatst een van de grootste fans van Gino Vannelli ontmoet. Heel geestig was dat. Een taxichauffeur uit Napels begon uit het niets over Gino Vannelli te vertellen. Ik nog zeggen dat hij de hele tijd in de regio Utrecht heeft gewoond. Maar ja, dat zei hem natuurlijk helemaal niks.

op Den IJs. Radio M Utrecht en zonder jou. Wat doen we het alweer een tijdje zonder hem? Ik heb nog een paar liedjes voor je hoor. Ilse de Lange ga je zo meteen horen met World of Hurt. Rod Stewart gaat met je zeilen. En Total Touch zegt alvast gedag. Tot morgen.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste van hen met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke Hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei... omdat Rusland zaterdag de 9e de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgennacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer, vannacht in het zuiden en oosten buien, in de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen, in het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Op dit moment wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Het gebeurt voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door lopers naar verschillende gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. Twee mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. Twee zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en online.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Niet voor één keer van Gerard Joling.
2: Geef mij jouw liefde en niet voor een leven. Ik wil echt niet voor één keer.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Niet voor één keer van Gerard Joling.
0: Bij Radio M.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. De Wereldgezondheid.